0: Goeienacht. Er is een man opgepakt voor de cocaïne die pas werd gevonden bij supermarkten van Lidl in Brabant en Limburg. De drugs lagen tussen de bananen. Agenten hebben ook het huis doorzocht van de verdachte. Daarbij zijn een auto, motorboot en een groot geldbedrag in beslag genomen. Er is extra kans dat je misgrijpt in een supermarkt van Jumbo in het zuiden. De schappen zijn leger en dat komt doordat ze te weinig geleverd krijgen van het distributiecentrum in Veghel. Dat heeft last van een personeelstekort en kan de drukte niet aan. Jumbo hoopt de problemen snel op te lossen en zet extra uitzendkrachten in. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En premier Jette heeft op de NAVO-top in Turkije een bijzonder cadeau gekregen van de Turkse president Erdogan. Een pistool met Jette's naam erop en een doosje met kogels. Ook de andere NAVO-leiders kregen zo'n cadeau. Jette heeft de pistool niet meegenomen naar huis, maar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: Goedemorgen. Het UWV-kantoor in Amsterdam leidt voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer op. Na meldingen van een onveilige werkcultuur heeft de toezichthouder de opleiding stilgezet, melden het AD en 1 Vandaag. Verzekeringsartsen beoordelen aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, maar de achterstand is enorm. De Amerikaanse president Trump dreigde er al mee. Iran zou weer worden aangevallen en dat is nu gebeurd. In Iraanse steden aan de Persische Golf zijn explosies gehoord. Met de luchtaanvallen wil Trump Iran straffen voor het schieten op schepen in de straat van Hormuz. Van de tijdelijke wapenstilstand tussen de VS en Iran is niks meer over. Bij ons in West-Europa was het vorige maand heter dan ooit in juni. De Europese klimaatdienst Copernicus heeft uitgerekend dat het gemiddeld bijna 21 graden werd. Dat is 3 graden warmer dan gemiddeld. Volgens wetenschappers laat dit nog maar eens zien hoe snel het klimaat verandert en mensen en natuur steeds meer gevaar lopen. En er is afgelopen avond een tv-actie gehouden voor onderzoek naar dementie. De uitzending op NPO 1 heeft de Stichting Alzheimer Nederland meer dan 11.000 nieuwe donateurs opgeleverd. De stichting is er blij mee. Ze zeggen dat ze weer vooruit kunnen. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht. Dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Zoals de Amerikaanse president Trump al had aangekondigd, de Amerikanen hebben Iran gisteravond opnieuw aangevallen, omdat Iran eerder heeft geschoten op schepen in de straat van Hormuz. Intussen zou Iran vannacht hebben teruggeslagen. Er zouden Iraanse raketten zijn afgevuurd richting Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Bij het UWV-kantoor in Amsterdam worden voorlopig geen nieuwe verzekeringsartsen meer opgeleid. En dat terwijl er een groot tekort is aan artsen die keuren of iemand door ziekte nog kan werken. Onder meer het AD schrijft dat de opleiding is stilgezet na meldingen van een onveilige werksfeer. Jonge UWV-artsen voelen zich geïntimideerd. In Venezuela worden nog altijd slachtoffers geteld na de dubbele aardbeving van 2 weken geleden. Dodental is opgelopen naar ruim 3800. Venezuela krijgt van alle kanten hulp. Zo zijn Venezolanen in ons land bezig met een actie. Ze zamelen spullen in, zoals babyvoeding, luiers en eten in blik. En niets lijkt te gek voor fans van Taylor Swift. Iemand heeft al het afval verzameld rond de plek waar Taylor Swift en Travis Kelce elkaar kort geleden het jawoord gaven, Madison Square Garden in New York, en te koop aangeboden. Swifties betaalden $25 voor dingen als sigarettenpeuken, dopjes van waterflesjes en een ovulatietest. Het weer van Weer Online. In het midden en zuiden plaatselijk mist. Overdag op steeds meer plekken zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Ja, iedereen zit er ook helemaal stand-by. Sander is al binnen.
1: Ja, we hebben
0: er
1: zin in.
0: Ja, we staan te trappelen om aan de show te beginnen.
2: Oh, ik niet hoor.
0: De Koen en Sander Show kan van start. Dit is jou. Uiteraard doen we dat met het nieuws van 6 uur. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Nieuwe aanvallen. Explosies op allerlei plekken in Iran, Amerika valt het land opnieuw aan. Er is nog niets bekend over schade of slachtoffers. Maar van een vechtpauze tussen de twee landen is geen sprake meer. Amerikaanse president Trump is klaar met Iran.
3: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
1: Ja, uitschot noemt Trump Iran dus. Dat land zegt weer terug te gaan slaan. 3 jaar cel voor een man die eerder dit jaar drugs smokkelde in een trein.

0: Ook Justin Bieber zal volgende week zondag optreden in New York. Madonna, Shakira en Coldplay waren al bevestigd. En ook de Muppets zijn erbij. Je hoort ze samen met Coldplay-voorman Chris Martin, die uitlegt wat een halftime show is.
1: What's a halftime show?
2: Well, I'm glad you asked. It's where people get together and there's singing and there's dancing and there's music. And it's a chance to show how amazing all different kinds of humans are.
0: Ja, gezellige samenkomst moet het dus worden. Wie tegen wie voetbalt is natuurlijk nog even afwachten. Vandaag is wel de eerste kwartfinale dit WK. Frankrijk-Marokko.
3: Hey, hoe lang gaat die halftime show duren? Want normaal gesproken duurt de rust 15 minuutjes. Maar als ik nou deze line-up zie, dan zal het wel wat langer duren.
0: Ik dacht ongeveer een minuut of 20 uit mijn hoofd.
3: Oké. Okay.
0: Maar dat kan ik nog even voor je googlen zometeen.
4: Maar dan moet er nog op- en afgebouwd worden. Ja, ja, precies. Maar makkelijk op een half uur. Maar het is logisch dat de Muppets er zijn. Want als Kermit de Kikker is Shakira er natuurlijk ook.
0: Ja. Weer nog van Weerplaza in het noorden en het midden. Bewolkt in het zuiden zon. Vanmiddag overal zon. En dan 21 tot 29 graden.
3: Dankjewel, Mart. Kijken we naar de situatie op de weg. Er zijn toch alweer een paar vertragingen. 3 stuks op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoetewoudendorp. 5 minuten. De A16 Breda-Rotterdam bij Ridderkerk-Zuid. 5. En de A27 Breda-Gorkum voor de Merwedebrug. 10 minuten.
5: Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
3: Sander, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
3: Fris en fruitig aan de start van een nieuwe ochtendshow. Met nu bij Joe, Billy Joel. Ja.

0: Sander.
1: Ja?
0: Moet ik het zielige muziekje instarten?
1: Wat dan?
0: Nou ja, jij komt net binnen, 10 minuutjes geleden. Ah, het had weinig gescheeld of je was vandaag hier niet binnengekomen.
1: Nee, maar ik ben er, dus dan zou
0: hoeft
1: ik
0: niet.
1: Zou ik nou een zielig muziekje, hallo. Ik zou eerder een Rocky of een Rambo muziekje doen. Ja, ik zou even Rocky in.
0: Survivor.
1: Ik ben gewoon tegen wil en dank. Tegen elke vorm van willekeur in ben ik hier gewoon.
0: Goed, dames en heren, want ja, het is echt ongelooflijk.
1: Juist.
0: 5:05 op donderdagochtend 9 juli. Goedemorgen, ja, dit is een ochtendshow. Ja, en ogenschijnlijk niks aan de hand, maar het had weinig gescheeld.
1: Het had weinig gescheeld. Oi. Nee, ja, ik heb er vanaf maandag, dat heb je ook gehoord, last van mijn stem. Ik ben een beetje rillerig. Gewoon niet lekker. Normaal ben ik heel lekker, hè? Dat ziet al iedereen natuurlijk heel lang. Maar ik was gewoon niet lekker. En gisteren, ik heb echt wel steeds buiksteken. Pijn in mijn buik.
0: Buiksteken? Okay.
1: Ja, ja. Ja, de buikkrampen.
0: Mm-hmm.
1: En ik ging gisteren, na het eten, even naar het toilet. Nou, ik heb de hele Bijbel. Ik heb de scheurkalender tot en met 2038 heb ik uit. Ik heb echt verkrampingen in mijn... Dat was echt... Het deed heel veel pijn en ik gewoon heel veel last. Dus het bleef maar. En toen kwam ik... Nee, dan ben je nog moe ook. 7:50 van het toilet af. Ik denk, ik ga voor het eerst in mijn carrière... Of bij Joe, ga ik zeggen dat... Dat we in ieder geval iemand stand-by moeten staan. Misschien, want ik ga het misschien niet redden vandaag. Dus ik ben wel meteen in bed gaan liggen. En ik zie hier... Hier ben ik. Gevochten. Voor mens, dier en vaderland. Tegen elke stroming in weet ik te worstelen, te overwinnen en boven te komen drijven. Uit een bron van diarree ben ik hier. En daarom wil ik dat iedereen zijn rechte vuist in de lucht steekt en zegt... Alien!
0: Ah, nee, dat weiger ik. Dat weiger ik. Goh, nou, wat fijn dat je er bent, Sander.
1: Ik zie Mart kijken.
2: Echt? Ja, ik ben benieuwd hoe dat eraan toe ging bij jou thuis.
0: Nee, niet vragen.
1: Oh, okay. Nee, ik zag het, maar je voelt je een hoopje ellende.
2: Ja, dat snap ik. Ja.
1: En in het verlengde van je een hoopje ellende.
0: Ja.
1: Ja. Maar hier ben ik, hè?
0: Maar je ziet er gewoon goed uit, Lander. Ja. Dus er is niks aan de handje. De nacht heeft jou goed gedaan.
1: Absoluut. Ik heb goed diep geslapen. Lekker gedoucht. Nou, toen ben ik hierheen gegaan, dacht ik... Ik zie mijn vrienden allemaal weer. En Koen is er ook waarschijnlijk. En ik denk, nou, er zijn die nieuwe koffiepads zijn geleverd.
0: Oh ja, lekker.
1: Nou, lekker dus niet gewoon. Dus ik ga weer lekker zagrijnig volgende plaat.
0: Oh, god jee.
1: Nee, maar het gaat goed. Ik wil het ook niet groter maken.
0: Nee.
1: Maar nog één keer allemaal. En hoe is het met jullie, jongens?
0: Ja, leuk dat je het vraagt. We hebben nu geen tijd meer voor.
1: Heb je geen ergens last van?
0: Nee, bij mij is alles prima. Oh.

0: is zo'n 20, 30 jaar na het scheiden van de markt, is het eigenlijk wel leuk om te zien hoe populair boybands nu daadwerkelijk waren.
1: Ja.
0: Want Five is natuurlijk weer bezig. Nou, die hebben in de Ziggo Dome de hele bovenste ring moeten dichtgooien.
1: Ja.
0: Boyzone heeft natuurlijk vorige maand twee concerten gegeven, reunieconcerten. Maar er komt geen vervolg aan, omdat de animo er gewoon niet is. Los van die twee concerten. Backstreet Boys, die domineren nog steeds de hele wereld.
1: Ja.
0: Kijk, dat is toch nu zo na dato het verschil dat je ziet hoe populair ze zijn.
1: Ga ik er nog eentje noemen? Take That.
0: Ja.
1: Want Take That is natuurlijk nu zonder Robbie, hè?
0: Ja.
1: Maar die veroveren echt Engeland. Daar spelen ze stadions vol. Maar dan ben ik toch benieuwd als ze naar Nederland zouden komen.
0: Ja, nou, wij hebben ze nog een keer gezien in de arena.
1: Ja, maar dat was met Robbie.
0: Was dat met Robbie?
1: Ja.
0: Oh ja. Nou goed, ze hebben er best wel een oeuvre zonder Robbie opgebouwd. Ik denk dat ze er nog wel een Ziggo Dome kunnen uitvoeren.
1: Ja, zouden ze wel. Ja.
2: Hoe kun je Robbie missen op het podium?
0: Ja, dat is omdat het 15 jaar geleden was.
2: Oh, zo. Oké. Okay.
1: Nou, en het was zo dat hij was er niet altijd bij.
2: Oh,
1: het was nog een beetje. Hij had een soort eigen show binnen de show van Take That.
0: En dan ging hij toch nog Let Me Entertain You doen.
1: Ja, maar dat wil het publiek natuurlijk wel.
0: Maar het wordt nu tijd, als alles terugkomt,
1: ja,
0: dat E17 zijn opwachting maakt.
1: Ja.
0: Vier keer de arena.
1: Maar dat, ik denk echt dat er mensen zijn die geen idee hebben.
2: Nee, ik ken het niet.
1: Nee, dat zie je.
2: Misschien als ik het hoor, maar de naam zegt mij niks.
0: E17 niet?
1: Nee.
0: It's alright. Ik had alright.
1: Everything's gotta be alright.
0: Ja, alright. Dat is leuk. Leuk. Ja, and been around the world. There's no place like home. En ook bijvoorbeeld kind of deep down.
1: Nee, stay now.
0: Oh, natuurlijk! De allergrootste!
1: Ja, stay now today. Zullen wij die It's Alright eventjes draaien?
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, is toch
0: even lekker wakker worden, toch?
1: Even lekker wakker worden. Kijk, dat begint al zo heel... Och, dit heb ik op een slaapkamertje nog geplaybacked, hoor.
0: Ah, dit is fantastisch.
1: Dit is echt geweldig.
0: Bad Boys uit Londen waren dit.
1: Ja. Een van de eerste boybands, hè? Als je even de Jackson 5 niet mee rekenen.
0: Nou, dan kom ik straks terug, want het is helemaal geen boyband.
1: Ja, maar dat gelul krijg je dat weer over, want ze hebben een eigen liedjes.
0: Zij hebben volledig alles zelf geschreven.
1: Ja.
0: En een boyband wordt door een producer vijf mannen bij elkaar
1: gezet. Ik vind E17 gewoon toch een boyband.
0: Waarom?
1: Kijk, Google op de foto's is gewoon een boyband.
0: Ja, joh. Zagen de boyband niet uit.
1: Ja.
0: Maar als wij nu met z'n vieren en Ben... Als Mart nu gaat drummen, jij gaat keyboarden. Nou, natuurlijk ga ik zingen, want ik ben de beste zanger. En hoe heet die jongen uit van de Kita Den Bosch? Die gaat basgitaar spelen. Dan zijn we toch geen boyband, dan zijn we gewoon een band.
1: Ja, laten we deze discussie lekker wel...
0: Eens even die plaatje. Ja.
1: Ik zat er net lekker in, potverdorie. Heb je nog gepufft? Want ja, je hebt de dood in de ogen gekeken... voor de spreuk van Sander straks nog, weet je?
0: Ja, over die, absoluut.
1: Ja.
0: Ja, die gaat ook over de dood.
2: Gezellig.
1: Maar eerst boyband E17 bij Joe.

0: toch leuk dat fans zich dan melden in de app van Joe. Bijvoorbeeld Els, vroeger fan van E17. En Esther is ook, zegt, ja, E17. Ik was al fan, terwijl iedereen fan van Take That was.
1: Ja. Als je nu een best of hebt van E17, dan heb je gewoon 17 keer een knaller, hoor.
0: 17 keer?
1: Ja, echt wel. Ze hebben echt Everybody in the House of Love. Ze hebben echt wel leuke liedjes gehad. En met, hoe heet die, met die ooglap, Gabriel. Ja? Even hebben ze ook nog een... Ja, nee, ze hebben...
2: En maar treden zijn nooit meer op, dan?
1: Nee, ze hebben, die zanger is in aan lager wal geraakt, Brian Harvey. Die heeft ook zijn hele carrière verknald door in die tijd een interview te geven en te vertellen wat de voordelen van het gebruik van ecstasy zijn.
2: Oh ja.
1: Ja, dat is niet handig. Nee. En nu, die twee van de vier kunnen rentenieren, maar die twee, die zijn met z'n vieren, die achtergronddansers. Ja, elke boyband heeft twee die er niet toe doen. Een van die gasten is gewoon nu dakdekker.
2: Oh ja.
1: Dus moet je voorstellen dat jij, Mart, dat je een lekker dak hebt en dat Bastiaan Ragas eventjes het komt maken.
2: Wel gezellig.
0: Ja, dat zou Mart niet erg vinden. Het is bijna 6:30. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow van Joe. Daar zijn we weer met, ja, vandaag leuke dingen hebben wij. Estefane Polman onder andere.
1: Ja.
0: Natuurlijk de bekendste handbalster van het land hebben we onder andere in de show. Ook Johan Flemmings gaan we bellen over serieuze zaken. Dat hoor je allemaal straks.
1: En we gaan het hebben over cliffhangers en waar het over gaat. Dat hoor je later.
0: Maar eerst de spreuk van Sander.
1: Waar een Wil is vaak ook een Henk of een Peter of een Herman.

0: Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Lekker al die 70s, 80s en 90s hits. Iedere dag weer hier bij Joe. En het nieuws van 6:30 krijg je van Mart Grol.
1: Goedemorgen, bijzonder cadeau voor onze premier Jette. En fans van een superster die kopen juist een aandenken. Maar wat moet je ermee?
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
3: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
5: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
4: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop. Gewoon om de hoek.
0: En dan het weerbericht. In het noorden en midden bewolkt. In het zuiden zon. Vanmiddag overal zon. En wordt het 21 tot 29 graden. Verkeersinformatie. 19 vertragingen zijn er op de A2 Den Bosch in de richting Utrecht voor Empel. 16 minuten. En ook een kwartier op de A15 Gorkum richting Ridderkerk bij Alblasserdam. Straks de beroepentest en nu het nieuws van 6:30. Hier is Mart Grol.
1: Goedemorgen. Bij nieuwe aanvallen van Amerika op Iran zijn 90 militaire doelen geraakt, zegt het Amerikaanse leger. Onder meer opslagplaatsen voor Iraanse raketten en drones zouden zijn geraakt. In Iran zijn volgens media daar allerlei explosies gehoord in steden aan de kust. Ook dreigt Iran met tegenaanvallen. Trump noemt het Iraanse regime tuig en zegt dat van een vechtpauze tussen de landen geen sprake meer is. Dan de voetbalfans van FC Utrecht. Zij rouwen nu een van de grootste clubiconen is overleden. Leo van Veen, hij was al lange tijd ziek en werd 80. De oudspits was in de jaren 70 en 80 het gezicht van FC Utrecht en wordt gezien als een van de beste spelers in de clubgeschiedenis. Een van zijn doelpunten.
15: Heel mooie goal is dat van Leo van Veen. U moet dat nog eens even in de herhaling gaan bekijken. Tjongejonge, wat een mooie goal.
1: Ja, Van Veen speelde in zijn carrière bijna 500 wedstrijden in de Eredivisie. Was bijna nooit geblesseerd. En FC Utrecht eert hem onder meer op social media met een foto van Van Veen en de tekst Mr. FC Utrecht voor eeuwig en altijd in ons rood-witte hart.
16: Ja, dat was echt Mr. Utrecht. Ook nog een jaar bij Ajax gespeeld, maar toch weer teruggekeerd daar waar hij hoorde, bij het mooie Utrecht.
17: En dat fragment, dat was de good old Hugo Walker.
16: Ja.
17: Komt dat schot?
16: Daar komt dat schot.
17: Dat schot. Prachtig.
1: Maar nooit in oranje dus, hè?
16: Nee. Nee, nee. Maar wel bijvoorbeeld met Cruijff gespeeld in Amerika, voordat er überhaupt een Major League Soccer was. Maar nee, het was echt een pionier ook.
1: 80 jaar dus, Leo van Veen, excuus. Premier Jette die heeft een pistool gekregen met zijn naam erin gegraveerd. Een cadeau van de gastheer van de NAVO-top in Turkije, de Turkse president Erdogan. Er zaten ook kogels bij. Ook andere leiders die kregen zo'n wapen. Het is trouwens niet met Jette meegereisd nu die top voorbij is. Maar op de Nederlandse ambassade is het achtergebleven in Ankara. Zodat het ding eerst onklaar gemaakt kan worden.
17: Wat, heeft dit nog een betekenis dat je een pistool krijgt?
1: Nee, ja, dat is gewoon een cadeau vanuit de cultuur daar. Ja, geen idee.
16: Ik denk dat Jette Praatveld dat hij even moest opschieten. Nou, hier is dan maar eventjes dat die president zegt, hou hem dicht, thuis openmaken, dat je hem even door de douane neemt.
1: Dan sta je wel voor een grote verrassing. Ja. Ja. En je hebt fans natuurlijk van artiesten en je hebt echt hele grote fans. Die van popster Taylor Swift, de Swifties, die betalen zelfs voor afval. Taylor die trouwde natuurlijk bijna een week geleden in het centrum van New York met haar American voetbalspeler Travis Kelce. Nou, iemand heeft rondom die locatie waar het was, die evenementenhal Madison Square Garden, allerlei troep verzameld. Dus sigarettenpeuken, dopjes van flesjes, politielinten, rietjes, dat soort zooi. Fans hebben daar omgerekend ruim €20 voor betaald. Binnen een dag was alles uitverkocht.
16: Nou ben ik benieuwd, hè? Er zijn mensen die dat dus inderdaad kopen. Kennen jullie iemand of ben je misschien zelf?
1: Ik heb een draaiboek van het 8-uur-journaal van Philip Frerichs met een handtekening.
16: Oh ja, nou,
1: maar dat heb ik gekocht, heb ik gekregen. Dat is wel dierbaar voor mij.
16: Ja, een kennis van mij heeft, dat denkt hij dan, een rietje heeft hij even gekocht. Een rietje waar Michael Jackson aan gesammeld heeft.
1: Dan. Oh ja?
16: Ja.
1: En hoe weet hij dat niet?
16: Ja, dat is dan via een veiling en toch nog wel een behoorlijk bedrag. En dan is dat op echtheid gecontroleerd. Maar je kan het natuurlijk nooit bewijzen. Nee. Ik ben toch benieuwd, ook wel onze luisteraars, of ze misschien het hebben.
17: Ja, leuk.
16: Ja,
17: laat mij even weten.
16: Ik heb een stukje hersenpan van John F. Kennedy bijvoorbeeld.
1: Tomme. Kan toch niet?
16: Nee, zeg maar. Nee.
17: Ik heb een handtekening van Annette Barlow.
1: Oh.
17: Ja, van oppassen.
1: Oppassen van vroeger met die opa's.
16: Ja. Onder de echtscheidingsakte.
17: Nee. Henk-Jan, goedemorgen.
18: Een hele goede morgen.
17: Zo, kijk Henk-Jan, fijn dat je er bent. Want wij gaan jouw beroep proberen te raden, Henk-Jan.
18: Jazeker.
17: Ik moet er ook bij zeggen, we zitten in een slechte streak. Oh. We zitten er niet lekker in. De laatste dagen hebben we er echt ontzettend moeite mee. Even op voorhand. Henk-Jan, denk jij dat het ons, samen met onze luisteraars, lukt om jouw beroep te raden, ja of nee?
18: Het moet lukken. Het moet lukken.
17: Oké.
16: Nou, ja. Henk-Jan, dan gaan we gewoon dapper beginnen met de eerste vraag. Waar ruikt het naar op jouw werk? Wat is nou de geur die het sterkst overheerst?
18: Wel de geur, maar de dood.
17: De dood?
18: Ja.
17: Nou, oh mijn god.
16: Werk je bij Joe?
18: Nee, ik werk bij de rioolbelasting van Amsterdam en er werd er eentje gisteravond lopen scheiden.

0: Voor donderdagochtend 9 juli. De police op de radio, Every Breath You Take. En de beroeptest gaan we spelen.
1: Conducteur, buschauffeur of stewardess.
0: Ja.
1: Koen en Sander spelen de beroepentest.
0: Wat is het beroep van Joe-luisteraar Henk Jan? Hij komt uit Scherpenzeel. Dat is de grote vraag. En op die vraag hopen wij natuurlijk een antwoord te gaan geven.
2: Ja. De eerste vraag hebben wij gesteld. Nou, waar ruikt het naar? Toen zei hij letterlijk de dood.
0: Ja.
2: Dus nou ja, dan gaan we vanuit een ontzettende nieuwsgierigheid door naar vraag 2. Wat zie jij om je heen als je op je werk bent, Henk-Jan?
3: Wat zie ik om me heen? Ja, landelijke omgeving. Soms industrie.
0: Oké. Okay. Soms industrie.
3: Maar ik kan ook midden in de stad zijn.
0: Even over de dood. Ik denk dan meteen al aan een menselijke dood. Maar heeft jouw werk dan misschien iets met dieren te maken?
3: Ja.
0: Wat zeg je?
3: Jazeker.
0: Jazeker.
2: Jazeker, oké. Okay.
0: Ja.
2: Okay. En wat heb je het meest in je handen tijdens je werk?
3: Eigenlijk niks.
2: Helemaal niks?
3: Nee.
2: Nooit ja, helemaal niks?
3: Nee.
0: Een zaklamp, zei je dat nou?
3: Ja, maar die heb ik niet elke keer in de handen.
0: Maar die heb je soms wel nodig, een zaklamp.
3: Ja. Maar ik wil niet te veel zeggen, natuurlijk.
0: Jouw werk heeft iets met dieren te maken. Welke dieren zijn dat dan?
3: Eigenlijk alle dieren wel. Van huisdieren tot dierentuindieren tot agrarisch.
2: Ja. En ik ga wat dingen bij elkaar voegen. Die dieren, zijn die dood en haal jij die dan op?
3: Nee.
2: Oké.
0: Okay. Dat dacht ik ook, ja.
4: Ja.
0: We hebben nog één vraag. Ik
2: vind het me lastig, Babel.
0: Goed, het mag toch wel duidelijk zijn dat die dieren niet meer leven, neem ik aan. Maar die haalt hij niet op. Wat doe je dan met die dieren?
3: Wegbrengen voor analyse. Of afvoeren.
4: Maar dan haal je
0: dan haal je ze op.
3: Ik haal ze niet op.
0: Huh? Ik. Snap jij het?
2: Ik vind het wel een beetje doodse sfeer.
0: Ja. We zitten op een doodspoor, dat mogen duidelijk zijn. Help ons in de app van Joe, want wat is...

0: Dr. Alban. En It's My Life. Luister even goed, want we zijn wat wijzer geworden over het werk van Joe-luisteraar Henk Jan. Maar ja, wat is dan precies de titel van de baan die hij heeft? Dat is natuurlijk de vraag. Het ruikt op zijn werk naar de dood. En dat heeft te maken met dode dieren. Die haalt hij niet op, maar brengt ze wel weg. Nou, die dieren variëren van huisdieren tot dierentuindieren tot de agrarische sector. Eigenlijk alle soorten dieren eigenlijk. Het kan zijn dat er een analyse van de dieren wordt gemaakt. Henk Jan heeft niet veel in zijn handen, maar gebruikt soms wel een zaklamp. En als hij om zich heen kijkt, dan ziet hij een landelijke omgeving. Soms industrie, maar het kan dan ook weer midden in de stad zijn.
1: Ja, laten we eens beginnen met de inbreng van Patrick.
2: Goedemorgen, hij is onze dierenbestrijder.
1: Ja, en Hanneke?
3: Goedemorgen, Hanneke hier. Zou die preparateur zijn, maar dan heb je het ook dingen in je handen.
1: Ja.
3: Waarom heeft die man geen dingen in zijn handen?
1: Ja, dat zeggen er meer. Het is best lastig toch nog. Kijk, los van bierbrouwer, dat denkt Rick, nou, dat zal het echt niet zijn. Gaan we door met dierenspoor, forensisch dierenpatholoog, taxidermist, pathologieassistenten. Dierenambulance komt veel binnen. Maar ja, dan denk ik, dan haal je dieren toch wel op. Dierenarts, rioolinspecteur. Hij werkt op een dierencrematorium. Nou ja, dat is een beetje zoal wat er binnenkomt.
0: Ik wil toch nog even, ik zie hier in de voice-appje binnenkomen van Marieke.
4: Het beroep van Henk Jan is volgens mij medisch koerier.
0: Heb ik zelf nog nooit van gehoord eigenlijk?
1: Nee. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben heel bang dat Henk Jan ons een beetje misschien op het dwaalspoor probeert te zetten. Want voor elk antwoord, voor elk beroep wat er binnenkomt, is er wel elke keer een antwoord wat niet van toepassing is.
0: Ja, ja.
1: Kijk, ik dacht op een gegeven moment ook, ja, misschien werkt hij bij een dierencrematorium, maar dan werk je op één plek. Dan zie je niet verschillende soorten landschappen om je heen. Dus ja, ik tast wederom in het duister.
0: Ja, Henk Jan, je hebt het ons moeilijk gemaakt.
5: Ja, dat is ook een klein beetje de bedoeling natuurlijk.
0: Ja, ik zie, ja, wat doen we? Waar ik zelf helemaal mis op ga, is dat hij zegt, ik ga ergens naartoe en we brengen dieren ergens heen, maar we halen ze niet op.
1: Ja, dus dan denk ik zelf toch dierenambulance.
0: Ja, maar dat is natuurlijk niet alleen dode dieren. Dan haal je ook
1: nee, maar ja, als hij dat wel associeert met die geur.
0: Dat zou kunnen.
1: Ja.
0: Oké, nou Henk Jan, werk jij voor de dierenambulance?
5: Nee, werk niet voor de dierenambulance.
0: Dan zijn wij heel benieuwd wat je dan wel doet.
5: Ik heb het antwoord wel gehoord. Ik ben ongediertebestrijder.
0: Oh.
1: Oh.
5: Ja.
1: En vertel eens even, wat voor ongedierte allemaal?
5: Eigenlijk alles, maar voornamelijk zijn het toch wel muizen en ratten.
1: Ja.
5: Vandaar ook dood. Ik vind ze dood.
1: Ja. En af en toe moet je een kameel doodschieten of een olifant met de dierentuindieren.
5: Ja, nou ja, bij de dierentuin heb je natuurlijk veel muizen en ook andere dieren waar we wel wat van leren. Ja,
0: maar bij dierentuindieren denken wij natuurlijk aan olifanten en leeuwen. En
5: precies. Maar ja, dat is natuurlijk ook wel een klein beetje de bedoeling, hè?
0: Aha.
1: Ja. Nou, we hebben het hartstikke fout, Henk-Jan.
0: Ja, het is
5: gelukkig.
0: Verdorie, ja. Maar dan heb je dus niks in je handen met je werk?
5: Nou, in principe niks. Nee.
0: Het is ja, gif en een lijnplankje, denk ik. Ja. En, dat soort
1: dingen. Nee, Henk-Jan is een hele ecologische. Die gaat gewoon net zo lang zitten kijken naar muizen tot ze vertrekken.
5: Eigenlijk wel, ja. Maar ja, dat is wel wat onze overheid natuurlijk wil, hè?
0: Zeker, ja, nee, zeker. Dan mag je helemaal gif niet meer gebruiken. Henk-Jan, dankjewel voor het meedoen aan de beroepentest.
5: Ja. Hey, fijne dag.
0: Fijne donderdag.

0: van een Softcell in de Koen en Sander Show. Zometeen krijg jij het nieuws van Mart Gol. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ontwikkeling in het verhaal over cocaïne tussen bananen in supermarkt in ons land. En ook het verhaal waarom sommige mensen een uitzondering krijgen bij het betalen van een boete.
0: En dit liedje hoor je straks in de ochtendshow. Maar de vraag is, welk nummer is dit, Sander? Eén noot.
2: Time stood still.
0: Nootje erbij.
2: Fire con Dios ietsachtigs.
0: Nootje 3, de laatste.
2: Nou, dan weet ik het niet. Ik zou zeggen nee, na-achtig. Ja, het is de Spaanse tango-gitaartje.
0: Snap ik. Nee, dat is niet goed. Nee, ik laat hem nog één keer horen. Dat is hier voor de luisteraars, voor het Koen en Sander Show pakket. Hoe heet dit nummer? Laat het weten in de Joe-app.
3: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: Odido. Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
14: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
17: e-boekhouden.nl. Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
16: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we er al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruil voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Reach Shop en ontvang een gratis zomertas.
19: Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
20: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
21: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
22: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Goedemorgen, 7 uur in de Koen en Sander Show. Voor het nieuws hoor je hier Mart Gol.
1: Goedemorgen. Iran gaat reageren. Dat zegt het land na de nieuwe aanvallen van de VS. Volgens het Amerikaanse leger zijn bijna 100 doelen in Iran geraakt. Denk aan luchtverdedigingssystemen. Gisteren waren er ook aanvallen. En de Amerikaanse president Trump dreigde er ook weer mee.
23: As far as I'm concerned, it's over. I'll give him a little warning, we're gonna hit him hard tonight.
1: Ja, hit him hard tonight. Hard raken, dat zou dus nu weer gebeurd moeten zijn. Trump zegt dat van een vechtpauze tussen de landen geen sprake meer is, omdat Iran eerder schepen aanviel. Een vuurzee op het strand van Velzen Noord in Noord-Holland. Er zijn afgelopen nacht meerdere strandhuisjes in vlammen opgegaan. Er is zeker 1 gewonde gevallen. Iemand met brandwonden is naar een ziekenhuis gebracht, zegt de brandweer. Het vuur is inmiddels uit daar op het strand. Hoe het is begonnen wordt onderzocht. Een man is opgepakt voor de cocaïne die laatst werd gevonden tussen bananen in Lidl-supermarkten in Brabant en Limburg. Die man wordt verdacht van drugsmokkel. Hij werkte voor een transportbedrijf. En dat bedrijf heeft volgens de politie niets met deze drugszaak te maken. Het huis van de man is doorzocht. De politie heeft ruim 500.000 aan geld in beslag genomen, net als een auto en een boot. En bellend op de fiets krijg je normaal gesproken een boete, maar de rechter maakt een uitzondering voor een vrouw uit Naarden, schrijft RTL. Ze was een paar jaar geleden bang op de fiets in een bosgebied en ze belde haar moeder toen een man die voor haar fietste steeds achterom keek naar haar. Niet veel later kwam ze de politie tegen en kreeg zij een boete van €75 omdat ze haar mobiel vasthield. Nou, die hoeft ze niet te betalen, want de rechter zegt ja, veiligheid natuurlijk voorop, maar in dit geval was dat het inschakelen van hulp. En de agenten die hadden wel iets menselijker mogen zijn.
0: Zo, dat is even een goede uitspraak van
1: statement van de rechter.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Weer van Weerplaza. Als het nu nog bewolkt is bij je, vanmiddag is het overal in het land zonnig. Dus er komt zon aan. 21 tot 29 graden.
0: Weet je dat je dat gisteren ook zei, Mart? En ik trouwens ook in ons weerbericht.
1: En toen?
0: Ik heb de hele dag geen zon gezien bij mij in het midden van het land. Jij wel, in Amsterdam?
1: Nee, vrij bewolkt.
0: Ja, hè?
1: En ook nu het weerbericht staat eigenlijk dat het in het westen bewolkt moet zijn. Maar, kijk,
0: maar hier staat de zon.
1: Waarom? Dus ik denk, nou, ik houd me een beetje in het midden.
2: Ik ben gisteren gestruikeld over 4 pinguïns, zo koud als het was.
1: Een hagel.

0: Utrecht voor de Martinus Nijhoffbrug. 30 minuten vertraging. En ook de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Ocht en Tiel. Daar staat een kapotte auto. En daar ben je 25 minuten langer onderweg. Ja, het gebeurt niet vaak. En dat is soms stiekem ook wel even leuk, dat Sander niet weet de uitkomst van de drie noten.
1: Nee, tast in duister.
0: Ja, drie noten.

0: De Tramps en de Disco Inferno. Goedemorgen. Fijn dat je luistert naar Joe. Het is 5 over 7.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Joe met Koen en Sander.
0: Ja.
2: De Koen en Sander Show.
0: Donderdag 9 juli. Gisteren hadden we even een rustdag. Ja, wij niet. Maar de mensen op het WK wel.
3: Ja, nou ja, gewoon het kalender technisch. Want dat, je kan maar niet vol plannen. Dus dat noemt ze een rustdag. Maar eigenlijk is het gewoon, kijk, bij de Tour krijgen de renners echt rust om bij te komen. In dit geval is het gewoon een soort van verdekt. Ja, de kalender technisch is het niet mogelijk om het schema vol te houden elke dag een wedstrijd.
0: Nee. En ik merkte aan mezelf dat ik even moest afkicken. Maar ik heb even Tour de France gekeken. Ik heb een stukje Wimbledon gekeken met Zverev. Was ook allemaal weer heel erg leuk. Maar wij maken natuurlijk ons op voor de eerste kwartfinale vanavond, 10 uur. Frankrijk-Marokko is meteen al een mooi affiche.
3: Ja.
0: En dan zaterdag, dan mogen de Noren weer aantreden tegen Engeland. Alleen, er gaat een ziekte rond daar in het team. Een hardnekkig virus.
3: Ik hoop niet dat ze het virus voor mij hebben van gisteren, want dan wordt het een kort helftje.
0: Hoe lang heb jij gisteravond na het avondeten op het toilet gezeten, Sander?
3: Twee keer een hele voetbalwedstrijd.
0: Nee.
3: Wel, 2,5 uur.
0: Jij hebt 2,5 uur op het toilet gezeten?
3: Ja, ik had kramp. Echt kramp. Echt pijn scheuten in de buik.
4: Bijna doorlichtplekken, joh.
3: Nou, ja. En ik heb ook tegen mijn vrouw gezegd, het is de laatste keer dat jij kookt. Nee, het is gewoon echt, ja. Niet, ja, maar dat is al de hele week. Maar gisteren kwam het er echt. Ik zal de details besparen. Maar
0: ja, graag.
3: Was een boel ellende.
0: Goh.
3: Een boel ellende. En boel pijn. Ik ben 7:50 in bed gegaan en nu gaat het wel weer. Ik ben er gewoon weer. Keihard.
0: Maar 2,5 uur op het toilet, wat doe je dan daar? Dan heb je wel de telefoon in je handen, denk ik.
3: Telefoon bij, maar die heb je op een gegeven moment ook uit. En de batterij is ook op. Gek genoeg hebben toiletten in huizen hebben geen stopcontact.
0: Geen stopcontact, nee. Waarom is dat gek?
3: Nou, we zijn zo gek met z'n allen tegenwoordig dat we op het

0: Het gaan internet.
1: Heb jij stopcontact in het toilet?
2: Waar heb jij een stopcontact voor nodig in het toilet?
1: Mark? Achter het toilet.
0: Heb jij een stopcontact in het toilet?
1: Ja, ik heb zo'n Alexa-speaker dat je alle muziek gewoon door het hele huis op je stem kan regelen. Dat zit gewoon achter het toilet in een stekkerding.
2: Oh. Ja. Ik heb ook geen stroom.
0: Maar zeggen, normale mensen hebben dat niet, normale huizen.
1: Ja.
0: Maar goed, ik denk dat we er wel naartoe gaan. Want je gaat toch, mensen gaan met een telefoon of een laptop op, makkelijk op het toilet zitten.
2: Ja, je gaat toch niet. Maar een laptop heeft toch gewoon een batterij? Sorry, maar je gaat toch niet daar even met je lader gaan zitten? Nou, je steekt je lader in het stopcontact.
0: Nu niet, maar over 20 jaar zijn mensen er gek genoeg voor.
2: Als we over 20 jaar nog stroom hebben in Nederland. Hè?
0: Vroeger had je dus ook niet eens stopcontact in de badkamer. Dat is nu ook heel normaal.
1: Is dat zo'n klepje voor? Zo is het hotel, weet je wel.
2: Oh ja.
0: In mijn huis in Biddinghuizen hadden wij echt geen stopcontact in de badkamer.
2: Hadden ze in Biddinghuizen wel riool en zo?
0: Ja, absoluut.
2: Oh, dat wel.
0: Absoluut, alleen geen verharde wegen.
2: Oh ja, dat dan weer niet. Ja, en dan toch iets wat jou aan het hart gaat, denk ik. In de positieve zin dan, in dit geval. Want bij de finale van dit WK, dat is 19 juli... Dan gaat er een hele line-up komen aan artiesten. Een halftime show. Die we natuurlijk eigenlijk kennen, natuurlijk normaal gesproken van rugby en Amerikaanse voetbal.
0: Amerikaanse voetbal is dat heel normaal, een halftime show. Het was natuurlijk al bij de Champions League finale voorzichtig geprobeerd nu. Maar nu gaan ze groot uitpakken. BTS, Shakira, Madonna, Coldplay. En ook bekend geworden dat de Muppets samen met Coldplay iets gaan doen.
2: Hoe leuk is dat, dat de Muppets komen?
0: Ja, nou, het is logisch, want als Shakira er is, dan heb je al snel Kermit de Kikker natuurlijk ook.
2: Wakka wakka. Goed, dan hebben wij 3 noten laten horen van een liedje. En Sanne, het gebeurt niet vaak, maar jij wist niet te raden welk nummer dit is. Maar gelukkig hebben we daar Corine. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jij weet het wel, hè?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Ja. Wat denk jij? Welk liedje zoeken wij?
3: Ik denk dat het Enrique Iglesias is met Baila Mos.
2: Enrique Iglesias met Baila Mos is het juiste antwoord, Oline.
3: Ja.
2: Helemaal goed. Je bent lekker scherp op de vroege ochtend. We gaan jou belonen met het Koen en Sander Show pakket. Gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
2: En een fijne dag vandaag.
3: Ja, jullie ook.
2: Dankjewel.

0: And It's the Kind of Magic. Zometeen nog Desireless in de ochtendshow. Met de Voyage Voyage. Maar eerst vanavond. Nou, gisteren zag ik appjes voorbij komen van luisteraars die zich afvroegen hoeveel mensen kijken er eigenlijk nog naar GTST. Maar dat zijn er best wel veel.
1: Ja, ja. Maar is dat dan toch nog gewoon echt om 8 uur gewoon eventjes met een kop koffie? Of is het inmiddels 19:30? Of is dat gewoon wel toch op Vierland vooruit of terugkijken?
0: Nee, volgens mij zijn heel veel mensen die er gewoon echt op RTL gewoon echt voor gaan zitten nog.
1: Het is een traditie. En
0: goede tijden, slechte tijden.
1: Die moeten in stand gehouden worden.
0: Ja, vanavond. Spannend moment in GTST. Vanavond is de zomercliffhanger te zien.
1: Ja. Er gebeurt iets heel groots, iets ingrijpends in het spectrum van alle verhalen van GTSD. En dan weet je pas na de zomer wat het nou precies is. En dat doen ze alleen maar de makers om te zorgen dat je gewoon na de zomer, gebruind en uitgerust, gewoon weer een heel seizoen gaat kijken.
0: Ja, dat je eigenlijk wekenlang denkt, hoe loopt dit af?
1: Ja, wie is die man die Helen Helming heeft aangerand?
0: Oh, nou zeg.
1: Dat is bijvoorbeeld een zomercliff.
0: Een heftig verhaal meteen ook.
1: Ja, maar zo gaat het in GTSD. Dan schromen ze niks.
0: Wij zijn op zoek, want ik ben ervan overtuigd dat ook iedereen die luistert, iedereen heeft al een spannend verhaal. Je hebt toch in je leven gewoon wel eens iets nou, het kan echt iets naars zijn, iets heftigs meegemaakt, waar gewoon een spannend verhaal in zit.
1: Of bijvoorbeeld iets ontzettend grappigs, hè? Dat je echt zo'n verhaal die je altijd maar in een kroeg mag of moet vertellen. Ja. En dat kan je op een gegeven moment even stopzetten, een spannend, een leuk of een emotioneel verhaal. En dan kan je eigen cliffhanger in dat verhaal. En dan zeg je, ik vertel het straks verder, ga eerst nog even een biertje bestellen. Of even naar het toilet.
0: Ja.
1: En dan mensen hangen dan aan je lippen.
0: We hebben bijvoorbeeld hier Joe-luisteraar Remke. Zij heeft ons dit berichtje ingesproken.
2: Hey, Koen en Sander, Remke hier. Nou, en of ik die cliffhanger een keer heb meegemaakt. Dat was jaren geleden in het buitenland. Ik hoop niet dat ik dit ooit weer nog hoef mee te maken. Maar het was echt een klassieke cliffhanger.
0: Ja, kijk, en nu ben ik dus, en nu wil ik weten hoe dit afloopt. Wat heeft ze daar meegemaakt?
1: Ja. Ja, dat gaan we dus straks weten.
0: Wij gaan met Remke even bellen. Naar achter ga je haar horen in de Koen en Sander Show. Dit spannende verhaal. En wil je ook Bas nog even horen, Sander?
1: Ja, leuk.
3: Over cliffhangers gesproken. Ik heb in het verleden wel eens gehad dat je een serie aan het kijken was die al een aantal jaar oud was. En dan was je aan het kijken naar die behoorlijke cliffhanger. Want er zou nog een seizoen 2 komen. Alleen toen de tijd is er nooit echt helemaal doorgebroken in de serie. En dan was er niet genoeg geld. Dus er is eigenlijk nooit geen seizoen 2 gekomen.
1: Ja.
3: Daar heb ik zo'n hekel aan.
1: Ik heb dit precies meegemaakt.
0: Oh.
1: 9 jaar geleden ging ik op HBO Max, was toen net nieuw, de serie Vinyl. Over een platenbaas uit de jaren 70... die dan het reilen en zeilen van een platenmaatschappij. Hij ontdekte Elton John en zat aan de coke en er gebeurde van alles. Het was echt een goede serie, een hele dure serie ook. Geproduceerd door Mick Jagger onder meer. Zijn dochter speelde ook mee. Echt een geweldige serie. Ik zat er helemaal in. Ik denk, nou, aartje naar savaartje. En dat inderdaad, na 10 afleveringen gebeurt er iets. En dat je denkt, oh, ik hoop zo dat seizoen 2 snel komt. Nooit meer gekomen. Want te duur.
0: Ja, dat kan je niet maken gewoon.
1: Dus ik was, nee, maar ik heb het niet snel, maar ik was gewoon echt een dag zagrijnig door die KUT-serie.
0: Ja, dat snap ik, ja.
1: Ja.
0: Je zal nooit weten hoe het afloopt.
1: Nee, nooit.
0: Nee. Heb jij zo'n spannend verhaal? Laat het ons weten in de app van Joe. Maar dan moet je niet alles vertellen. Dus alleen maar even het stuk totdat het echt spannend wordt. Dat moet je ons appen.
1: Het leukste stuk achterwege laten.
0: Ja, en dan de ontknoping nog even niet prijsgeven, dat is leuk. Laat het maar even weten in de app.

0: Ja.
1: Zo.
2: Weet je wat ik dacht toen ik dit liedje voor het eerst hoorde?
0: Nou?
2: Ik weet het ook niet meer.
0: Voorjaars van de Designers. We hebben het over cliffhangers.
2: Ja.
0: Gewoon zo'n moment dat je dan... Dat je dan naar de reclame gaat bijvoorbeeld. En dat je maar naar die reclame blijft kijken. Omdat je wil weten hoe het afloopt.
2: Ja.
0: Cliffhangers worden nu ook geappt. Bijvoorbeeld Debbie. Een taxichauffeur die een pistool trok. En op me richtte in de auto.
2: Oh!
0: Toen ik in zijn taxi zat naast mijn tante.
2: Ja, kijk, dat wil je. Dat nu is wil heel, ik weten, heel heftig. Maar je wil toch weten hoe het afloopt.
0: Zo, ja. Hé, hey, en straks hebben wij hier ook nog natuurlijk de mop van Cato.
2: Ja, nou dat even niet. Want Cato is met opa en oma naar Frankrijk. Dus we hebben gisteren even geen mopje kunnen opnemen. Dus we hebben geen mop voor Cato. Maar ik heb een zeer passende oplossing. Hoe dat afloopt? Cliffhanger, hoe je zegt.
0: Dus geen mop van Cato?
2: Nee, het wordt ook niet de mop van Grol.
0: Nee.
3: Grappen en grollen.
2: Hey.
0: Mart, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nou, heb ik ook nog twee cliffhangers voor jullie. Pas op met verkopen. De politie waarschuwt waarbij precies. Dat hoor je zo. Dat was er één.
0: Spannend. Ja.
3: En de volgende. Een nieuw wapen tegen verkeersaso's. Maar wat precies?
0: Hoor je zo?
2: Oh. Nou, ik heb gisteren heb ik een aanvaring. Nou, ik heb dus oog in oog met een echte klootzak van een verkeersaso gestaan.
3: Met mij?
2: Nee, hoe het afloopt, hoe je zo.
0: Ja, joh, daar word ik gek van al die kleuren.
2: Nee, maar echt, jongen. Is dit echt? Dat is een oude dagen.
0: Is dit echt?
2: Met een, ja, joh. Ik dacht echt, ik sla hem voor ze. Voor
0: we hebben nu drie cliffhangers voor het komend half uur, hè?
2: Wordt weer boos.
0: Ik zie het.
2: En
0: oh,
2: de uitslag van mijn SOA-test. Hoe je zo.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: BTW-deadline? Geen stress. e-boekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. e-boekhouden.nl.
6: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
7: Show en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alpha Battle. Het spelletje waar je hoofd sneller moet schakelen dan je mond. Waar letters ineens zenuwslopend worden. Je wandel je mag gaan spelen met de letter L. En 30 seconden veel te kort voelt.
8: Goeie.
7: En dat was buiten de tijd, helaas.
8: Jammer.
7: Speel je mee, dan krijg je sowieso een staatslot. En je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alpha Battle. Maandag tot en met donderdag om 16:45. In de middagshow met Kai. Speel bewust 18+.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
10: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
11: De Alpha Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
12: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
13: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
13: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
16: Geeft ruimte.
17: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten.
1: Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
8: Goedemorgen!
19: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
8: Mm.
19: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
22: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
23: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
24: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
25: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
26: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
24: Ja, werkt wel.
26: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
28: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
29: Zijn we er al?
28: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
30: Kampioenen!
28: En verzekerd zijn.
31: Oh ja, verzekering.
28: En weer door met de Ora autoverzekering.
32: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
28: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
33: Dat is het weerbericht voor vandaag. In het noorden en oosten nog bewolkt. In het zuiden zon, vanmiddag overal zon en 21 tot 29 graden. Verkeersinformatie, dan 51 vertragingen op dit moment. Op 2 plekken is het wat drukker dan normaal. De eerste op de A2 Den Bosch-Utrecht voor de Empelbrug 40 minuten. En de A16 Breda in richting van Rotterdam bij Klaverpolder 30 minuten.
34: Dit is jou.
33: Het nieuws van 7:30 krijg je uiteraard van onze Mart Grol.
35: Goedemorgen. Opnieuw varen er bijna geen schepen door de belangrijke zeestraat voor olietankers, de straat van Hormuz. Het ligt daar zo goed als stil na nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran. Amerika heeft Iran opnieuw aangevallen met bijna 100 militaire doelen die zouden zijn geraakt volgens de VS. Onder meer raketopslagplaatsen van Iran. En Iran heeft gezegd dat er tegenreacties zullen komen. Tieners gaan toch niet zo lang de cel in. Niet langer dan nu het geval is. Het kabinet ziet volgens de Telegraaf niets in een plan om de maximale jeugdstraf te verhogen. Die is nu 1 jaar. Het zou jongeren die hele erge dingen doen langer kunnen vastzetten. Maar het kabinet wil het houden zoals het is. Er zou namelijk geen bewijs zijn dat langer straffen ervoor zorgt dat jongeren minder snel weer in de fout gaan. En volgens de regering is het belangrijk dat kinderen goed begeleid worden om ook weer terug te kunnen de samenleving in. Dan waarschuwt de politie ook voor mensen die hun crossmotor willen verkopen. Moet je echt mee oppassen, zegt de politie. Want oplichters zijn actief. Die gaan er vandoor met die crossmotor tijdens de proefrit. Tientallen meldingen kreeg de politie de laatste tijd. Verkopers die worden naar Utrecht gelokt in de meeste gevallen. Waar die koper dan zogenaamd een proefrit wil maken. Maar de oplichter komt dan niet meer terug. Die slachtoffers komen uit het binnenland en ook uit het buitenland. Een waarschuwing dus om uit te kijken met wie je in zee gaat. En in Rotterdam zijn ze helemaal klaar met verkeers-ASO's met dit soort geluiden in de stad. Of ze verschillende plekken komen nu waarschuwingspalen te staan. Wie te snel rijdt, ziet zijn kenteken dan verschijnen op een groot scherm. En dat moet dan afschrikken. Volgens de wethouder zijn veel Rotterdammers helemaal klaar met dat patsergedrag, zegt hij bij regiozender Rijnmond.
0: Ik krijg er echt letterlijk dagelijks brieven over of appjes over van, ja, wethouder, doe er iets aan, want ik word uit mijn slaap gehouden. Ik moet in de weekenden bij mijn ouders slapen om een beetje rust te krijgen.
35: Flitspalen zouden ze graag willen in Rotterdam, maar daar gaat justitie dan weer over. Dus de gemeente zegt, zetten we deze palen neer, zodat niemand meer anoniem te hard kan rijden.
2: Zou het jou afschrikken, Mart, dat als jij je misdraagt, dat in één keer jouw nummerbord op een scherm te zien zou zijn?
35: Ja, dat lijkt me niet zo chill, nee.
2: Nee, oké. Okay,
35: ja, dan denk ik tegelijk denk ik ook, ja, je bent weer weg, want je rijdt hard.
2: Dat denk ik ook, je rijdt de kaart voorbij.
35: Wat doe je nou met een kenteken? Ja,
2: ja, precies, ja.
35: Dus mijzelf niet, maar nee.
3: Ja, nu mijn verhaal natuurlijk, hè.
2: Maar oh, ja, zo, jij hebt ook iets meegemaakt.
3: Was je het alweer vergeten?
2: Nou, ik wist niet wanneer je het wilde gaan vertellen.
3: Nou ja, gisteren, kijk, ik vind zo, maar daar kom ik zo. Fiets op een fietspad. Met twee kanten fietspad, heen en weer, vooruit, achter. Hoe noem je dat? Twee baans.
35: Ja.
3: En ik zit achter twee mensen op een fiets, waarvan één een bakfiets. Dus ik had weinig zicht. Dus het was een smal fietspad, want het ging hier zeg maar achter de brug over. Dus ik ga achter die mensen vandaan om te kijken of ik er voorbij kan. En ik zie echt in de verte, het zal een meter of 70, 80 zijn, zie ik een oud mannetje op zo'n brommertje met een helmpje op. Het deed me denken, als je naar het baanwielrennen kijkt, op zo'n mannetje die voor de baanwielrenners uit op zijn solectie zit. Daar leek het op. Dus ik wijk uit, ik zie hem komen, ik denk, ik ga niet inhalen, dus ik ging weer terug. Meer dan dat deed ik niet. Nou, toen ging er nog een seconde of 7 voorbij. Want ik denk, ja, dus ik bleef achter die bakfiets zitten. En toen kwam die man met de brommertje erbij en hij kijkt me aan. En hij steekt zijn linker middelvinger op en zegt, fuck jou, kerel.
35: Oh ja.
3: En ik word dan zo verschrikkelijk boos. Ik denk, ik doe toch helemaal niks. Want dit is gewoon een verkeershufter. Want ik doe, kijk, als ik nou echt waaghals rij, mensen in gevaar. Maar ik zie dat ik niet ga, dus ik kan. Dus ik ga terug. En meer dan dat is het niet. En maar ook gewoon met reuma doordrenkte handen gewoon die middelvinger opsteken. En fuck jouw kerel, zeg. Man van 81.
35: Maar, en nu leeft hij niet meer.
2: Ik merk nu alweer dat jij reproduceert dit verhaal. Je bent weer kwaad.
3: Nou ja, ik dacht zelf, dat doe ik nooit. Ik heb er nog nooit gevochten in mijn leven. Maar ik denk, draai om, ik ga er achteraan. Ik stomp hem helemaal naar de galamiezen.
2: Maar ja, waarom? Je kan toch ook denken,
3: ja, dat kan
2: laat gaan die oude.
3: Maar dat doe ik dus al 49 jaar. En het is ook een keer klaar. En waar ik echt klaar mee ben, zijn al die oude vandaag. Die leven allemaal langer, maar die krijgen ook steeds grotere bek. Of het nou op de markt bij de viskraam is, op een Solexje hier op de brug. Of ze dringen voor bij de supermarkt. Ze eisen alsnog eventjes op hun 91-jarige leeftijd de wereld. Dus hey, we klagen allemaal al over de jeugd, maar we moeten over de generatie boven.
2: Beetje respect voor de oudere medemensen.
3: Dat krijgen ze als ze op het moment dat ze dat terug hebben.
2: Oh ja.
3: Geven.
2: Ja. Maar je kan ze niet allemaal over één kam scheren natuurlijk.
3: Nou, ze hebben toch geen haar meer, dus het heeft geen zin.
2: Maar hoe is het afgelopen?
3: Nou, ik kom thuis en dan sla ik de kat in elkaar. Ik moet toch mijn moed kwijt.
2: Ja, nou, Sander, nee.
3: Nee, ja, dan moet ik het. Ja, dat
2: je
3: ben
2: je
3: ik,
2: toch ingehouden, hè?
3: Dan ben ik een van de geit, probeer ik te zijn. Laat gaan. Dat lukt dan ten dele. Ja, ik moet ook wel weer ergens om lachen. Ik vind het, maar als het enigszins terecht is, ik kan niet tegen onrecht. Dat snap, maar dit is onterecht. Snap je?
2: Ah, die man die heeft dat gewoon. Jammer dat we. Ik zou hem graag willen spreken, want die heeft natuurlijk een hele andere kant van het verhaal. Die vond jou waarschijnlijk heel asociaal met je inhaalactie.
3: Ja, je kan hem spreken, maar dan moet je wel Duits spreken.
2: Mart, dankjewel.
35: Yes, tot zo.
2: Belangrijkste nieuws voor de donderdagochtend 9 juli. Ja, ruim 2 weken geleden kwam het slechte nieuws. Peter-Jan Rens. We kennen allemaal Peter-Jan Rens, toch?
3: Ja. Meneer Cactus.
2: Doet hij
3: het niet?
2: Oude jeugdheld die getroffen was door een herseninfarct. Zijn leven is gered door zijn huisgenoot. Dat maakt het verhaal heel interessant. Maar hij woonde samen met Johan Flemmings.
3: Ja.
2: Hebben geen relatie,
3: nee.
2: Maar ze wonen wel samen in één huis. Gistermiddag kwam het nieuws dat Peter opnieuw in het ziekenhuis ligt. En Johan Flemmings die zit daar dan maar alleen natuurlijk te zijn. Dus we gaan hem zo even bellen en even horen hoe het allemaal gaat met Johan. Maar natuurlijk zeker ook met Peter-Jan Rens. Hoor je zo meteen over een paar minuten hier in de Coen en Sander Show.

0: lambada.
1: Ja, we gaan weer naar het mooie weer toe.
2: Regel jij de koffie? Dan doen Koen en Sander de rest. De Koen en Sander Show. Bij Joe.
1: Ja, dit is allemaal iets minder mooi. Ruim 2 weken geleden was er al slecht nieuws. Peter-Jan Rens was getroffen door een herseninfarct. Ja, zijn leven min of meer gered, zou je kunnen zeggen, door zijn huisgenoot Johan Flemings. Johan, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Ja.
1: Johan, fijn om jou te spreken, want we dachten toch even vragen hoe het allemaal gaat. Want gistermiddag kwam nog het nieuws dat Peter-Jan Rens opnieuw in het ziekenhuis ligt. En volgens mij wordt hij ieder moment ook geopereerd. Wat is er allemaal aan de hand met hem, Johan? Vertel eens.
3: Ja, dat klopt. Nou, 2 weken geleden heeft hij een herseninfarct gekregen. En daarna heeft hij allemaal onderzoeken natuurlijk gekregen. En uit de onderzoeken bleek dat hij een vernauwde hals... die grote ader in het hart, dat hij verstopt zat. En daar wordt hij nu aan geopereerd. Hij zou gisteren geopereerd worden, maar hij zat al te wachten allemaal. Maar het is uitgesteld naar vanochtend 9:00, omdat hij gisteren druk was. En ze wilden het toch echt heel goed doen om niks aan toeval over te laten. En dat snap ik ook helemaal wel. En nu wordt hij om 9:00 geopereerd. En ik hoop dat zometeen alles helemaal goed gaat verlopen.
4: Ja, en hoe is het met hem?
3: Het gaat verder wel heel goed met hem allemaal. Hij is heel positief ook allemaal. Na de eerste herseninfarct had hij natuurlijk ook... Ja, zijn linkerhand deed het niet en had... Het loopt niet meer moeite, maar hij ging ook meteen aan revalideren. En die hand werkt alweer weer goed. En dus gelukkig waren we er wel op tijd bij allemaal. Dus dat was wel heel goed.
1: De lijn met Johan Flemings is in één keer verdwenen. Nou, we gaan hem even terugbellen, denk ik.
4: Ja.
1: In ieder geval fijn dat hij vertelt dat het op zich... na omstandigheden natuurlijk beter met hem gaat.
4: Ja, ja.
1: Maar je schrikt natuurlijk helemaal het apenzuur.
4: Het is verschrikkelijk natuurlijk, ja. En Peter-Jan Rens is natuurlijk wel gewoon een held... die in de jaren 80 en 90 fantastische programma's heeft gemaakt. En niet altijd nu de eer krijgt daarvoor dat hij verdient.
1: Nee, zeker. En ik moet bij hem denken natuurlijk aan... nou ja, meneer Cactus natuurlijk. Daar had je ook nog Geef Nooit Op. Geweldig programma.
4: Doet hij het of doet hij het niet?
1: Doet hij het of doet hij het. Maar, en vergeet Haribo niet, hè?
4: Ja, en Labyrinth.
1: Onbegrijpelijk Haribo. Labyrinth, ja.
4: Met de laarsjes.
1: Ook nog gedaan.
4: Naar links, rechts, rechts. Links, links. Oei.
1: Ik denk dat Johan zijn mobieltje even vergeten was op te laden.
4: Nou, die doet zelf ook mee aan de cliffhangerij.
1: Ja. Oh. Nee, ik denk echt dat hij dat even de stroom van zijn mobiel...
5: Hallo.
1: Oh, Johan.
4: Johan.
5: Hallo.
1: Waar was je nou?
5: Hallo, met Johan.
1: Ja, met Koen en Sander weer, Johan.
5: Ja, je was in één keer weg.
1: Nou, jij was in één keer weg.
5: Dat is raar.
1: Hey, maar je was aan het vertellen dat eigenlijk... dat het naar omstandigheden en ondanks alles... het op zich best goed gaat met Peter-Jan Rens.
3: Ja, ja, ja. Hij is wel heel positief in ieder geval allemaal. En ik heb ook het idee... als hij zegt ook, ja, als het zo meteen allemaal weer helemaal... gemaakt is, om het even zo te zeggen.
1: Ja,
3: ja dan kan je weer helemaal tegenaan. Hij zegt, ik zie alles weer helemaal positief in. En we gaan er weer helemaal voor. We gaan leuke dingen weer doen. En ik heb ook... echt het gevoel dat het ook echt helemaal goed gaat komen allemaal.
1: Oh, gelukkig. Ja.
4: En wordt hij weer helemaal de oude?
3: Ja, ja, zeker. Hij heeft er ook weer helemaal zin in. We zouden eigenlijk nu nog heel veel dingen samen gaan doen. We waren ook met die Cactus Show bezig. En een fietsen erin zouden we nog gaan doen. En, ja, maar het is eventjes wachten voor hem. Maar ik weet zeker, binnen niet afzienbare tijd... staat hij weer lekker op het podium, hoor. Geloof dat maar. Ja, het is wel een doorzetter. Ja.
1: Hey, en we krijgen ook appjes van mensen. Ja, niet iedereen weet het, maar jij woont met Peter-Jan Rens samen. Jullie hebben geen relatie, maar jullie wonen samen in één huis.
3: We wonen hier samen. We zijn hier ook een studio aan het bouwen. We zijn allemaal leuke dingen aan het doen. We hebben hier een heel groot complex in Hoeve.
1: Ja.
3: En daar wonen we. En we zijn lekker de hele dag een beetje allemaal aan het hobbyen en leuke dingen aan het maken voor de toekomst.
4: Ja, en vrijdag en zaterdagavond is een fiets erin.
1: Ja.
3: Ik presenteer het. Ja.
1: Ja, het is toch ongemakkelijk.
4: Het komt angstig dicht bij de waarheid.
3: Nou, ik moet zeggen, we hebben een hele grote tuin hier... en we hebben wel een fiets erin baan. We kunnen hem erin fietsen.
4: Okay.
3: Ja.
1: Jullie hebben een fiets erin baan in de tuin?
3: We hebben hier een redelijk landgoed. We zitten hier op 50.000 vierkante meter. We hebben hier allemaal dingen gemaakt wat we gewoon leuk vinden. Dus we hebben gewoon een fiets erin baan achter in de tuin. En zelfs, Een mini-camping waar echt wel niemand komt logeren. Maar in ieder geval, we hebben hem wel. Ja.
1: Jeetje, wat een bizar verhaal dit allemaal.
4: Heel bizar verhaal. Nou, heel veel beterschap voor je beste vriend.
5: Ja, dankjewel. En jullie ook zijn liefde, jullie verbelden. En ik ga meteen, als je straks geopereerd is, ben ik weer in het ziekenhuis. En ik ga een toertje van jullie doen.
1: Ja,
5: jullie
1: doe dat. Goed? Ja, heel graag. Ja. En je mag de groeten namens ons doen. Heel veel sterkte. En Johan, tot binnenkort weer hopelijk in betere tijden dan, hè?
4: Nou.
5: Dat gaan we doen. Okay. Dankjewel, hè.
4: Het was afgelopen twee weken alle rens aan dek.
1: Dat is mooi gezegd. Ja, mooi gezegd. Zometeen, ja, ik wil zeggen, de mop van Cato. Maar we hebben geen mop van Cato.
4: Nee, Cato is op vakantie, maar ik heb een passende, op maat gemaakte oplossing.
1: Hoor je zo?

0: when you leave.
1: De mop van Cato.
2: Ja, de mop van Cato is even op dit moment niet de mop van Cato. Kijk je achter de schermen, ze is er even niet. Ze is even naar Frankrijk met opa en oma.
3: Oh, leuk.
2: Heerlijk. Ze verdient ook als internationale ster een beetje rust.
3: Ja, dat snap ik, ja.
2: Nou heb ik vier kindjes. Een zoon van 12 en Molly, mijn dochter van 10. Die laten het hele de showbiz een beetje links liggen. Maar mijn dochter Lexi van 4... die is maar wat jaloers op haar grote zus Cato. Want ja, die vertelt me. Dus Lexi komt af en toe ook met een mop. Nou, dan dacht ik, weet je wat? Dan laat ik dat eventjes met het nuttige, met het aangenaam verenigen. Dan doen we nu even een mop van Lexi. Let wel, ze is 4 jaar oud. Ze weet nog niet wat een goed verhaal of een goede mop vertellen inhoudt. Weet ook nog niet wat een plot twist is en ook nog niet wat een clue is. Dus het is een mop, maar het gaat alle kanten op.
1: De grote zus en kleine zus gaan naar school. Dicht.

0: zeggen tegen mama en papa dat een tas die je vet tot te zien.
1: Schattig.
2: Maar iets met chips eten was het,
3: chips
2: toch?
3: Chips eten, ja. En het mooie dat het laatste zin gaat wel iets omhoog. Want dan is hij klaar. Nou, dat is de mop. Mop van Lexie. Maar houd het bij één keer.
2: Mop van Lexie, ja, toch heel schattig. Bij de 8 uur straks krijg je het nieuws van Mart.
1: Goedemorgen. Mogelijk een Nederlandse link bij Odido-hek. En een tegenvaller voor Marokko op deze dag van de kwartfinale op het WK voetbal.
2: Een uur geleden raad je hem niet.
3: Nee.
2: Ja, nee, was Baila Mos van Enrique Iglesias, een liedje. En nu weer een nieuwe noot van een nieuwe hit. Welk nummer is dit?
3: Love's in the air.
2: Zo.
3: Ja, ga even scheren.
2: Knap hoor. Helemaal goed. Liefde in de lucht hoor je zo.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.

0: zo makkelijk retour.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja?
9: Echt serieus?
8: Wat een geld.
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus, speelbewust.
13: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Van showvel tot hoogwerker. Van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
17: Pap, die moeten we hebben.
16: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
18: een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Onlineveilingmeester.nl. Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
20: Zonnebrandcreme?
21: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
22: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
23: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
24: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans.

0: morgen. Doedels.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Dit is jou. Goedemorgen, 8 uur in de Koen en Sanne Show. Je krijgt het nieuws van Mart Grol.
4: Goedemorgen.
5: Zeker 3 doden. Die zijn volgens Iran gevallen na de nieuwe Amerikaanse aanvallen op het land. Amerika zegt 90 Iraanse militaire doelen te hebben geraakt. Onder meer opslagplaatsen voor Iraanse raketten en drones. Iran sloeg terug door Amerikaanse bases in het gebied aan te vallen. Trump noemt het Iraanse regime tuig en zegt dat van een vechtpauze tussen de landen geen sprake meer is. Door alle onrust ligt de scheepvaart in de zeestraat van Hormuz vrijwel stil. Zit mogelijk een Nederlander achter het grote Odido-hek van eerder dit jaar? Volgens de politie belde een Nederlands sprekende man de klantenservice van die provider en zei dat hij IT-medewerker van Odido was. En daarna werd het bedrijf via phishing misleid en werden gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Er is nog niemand opgepakt en de politie dreigt de stem van deze beller naar buiten te brengen als hij zich niet zelf meldt. Er is niks meer van over. Van 6 strandhuisjes in Velzen-Noord in Noord-Holland. Door brand afgelopen nacht zijn die huisjes compleet verwoest. Er is ook een gewonde gevallen, vertelt de brandweer bij Hart van Nederland.
6: Op dit moment is het beeld dat er 1 persoon met brandwonden mee is genomen naar het ziekenhuis voor de behandeling.
5: Dat vuur op het strand is inmiddels geblust. Onderzocht wordt nog hoe het vuur is begonnen. En een domper voor Marokko op deze dag van de kwartfinale tegen Frankrijk op het WK voetbal. Superspeler Saibari kan niet meedoen.
4: Oei.
5: Hij is geblesseerd na de vorige wedstrijd en hij is nog niet fit, zegt de bondscoach. Saibari scoorde dit toernooi 3 keren voor Marokko. Ondertussen bereiden allerlei steden in ons land zich voor op de wedstrijd, op feest, maar ook op trammeland na de rellen op allerlei plekken eerder. Zo worden buurtvaders ingezet en gaan straten en parkeergarages dicht voor de zekerheid.
4: Ja, Marokko heeft eigenlijk 2 sterspelers. Saibari is daar eentje van natuurlijk.
7: Ja, en de ander was dan...
4: Ja, die andere, ik ben zijn naam even kwijt.
7: Ja.
4: Ik dacht, dat weet jij wel.
7: Ja, de penalty mister. Maar Mastery, die vind ik echt heel goed.
4: Mastery, oh ja.
7: Die toernooi.
4: Ja.
7: Die zit al in menig elftal van het WK.
4: Ja, ik vrees dat ze het niet gaan redden tegen Frankrijk. Zeker niet als ze Saibari moeten missen.
7: Ja, die hebben ze vorige week ook gemist. Ja, nou ja, Marokko is tot veel in staat. We zullen het zien, ja. Maar ze zijn wel de underdog.

0: luisteraars gevraagd, kun jij voor ons... want iedereen heeft wel eens een spannend verhaal in zijn of haar leven natuurlijk. Spreek voor ons even een cliffhanger in. En luisteraar Remke kwam hiermee.
1: Hey, Koen en Sander, Remke hier. Nou, en of ik die cliffhanger een keer heb meegemaakt. Dat was jaren geleden in het buitenland. Ik hoop niet dat ik dit ooit weer nog hoef mee te maken. Maar het was echt een klassieke cliffhanger.
0: En hoe dit afloopt, dat hoor je zo.
2: Dit is Joe met de Koen en Sander Show. Dan
0: spreken wij Remke met haar verhaal. Sander, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Eerst Los Lobos, hier is La Bamba bij Joe. Ja.

0: als op de radio hoort met La Bamba.
1: Goeie snackman ook.
0: Tot slow, Bos?
1: Nee, La Bamba.
0: Oh.
1: Er zijn heel veel snackbars in Nederland, heet La Bamba.
0: La Bamba, jij zit
1: daar. Ja, voor mij wel, ja.
0: En het is heerlijk weer, lieve mensen, de komende dagen. Het wordt alleen maar beter. We gaan weer naar hittegolf nummer 3 alweer van dit jaar. Ongelooflijk.

0: donderdagochtend 9 juli. Over een half uurtje hier in de ochtendshow spreken wij met de bekendste handbalster van Nederland. Of eigenlijk moeten we nu zeggen oud-handbalster.
1: Ja.
0: Ze heeft afscheid genomen.
1: Ze is een pensionado.
0: Estefane Polman.
1: Ja, de vrouw van Ralf van der Vaart. Ze wordt een vaste gast in Vandaag Gezeid. Dus ze is nog steeds ontzettend in de schijnwerpers.
0: Ja, en ze heeft een boek geschreven. Je hoort haar straks in de Koen en Sanne Show. Maar eerst gaan we het hebben over cliffhangers. Want vanavond de GTST. De laatste GTST van het seizoen. Hè, voordat de zomer ingeluid wordt. Dan gaat het programma even op vakantie. En dan heb je traditioneel de zomer cliffhanger. Dan gebeurt er natuurlijk iets heel spannends.
1: Iets heel spannends. Iets dat zo spannend is dat het alles op zijn kop zet. En dan denk je op het moment, oh, vertel me meer, ik wil het weten. Dan stopt het en dan moet je een hele zomer wachten.
0: Ja.
1: Voordat het verhaal verder gaat. En dat doen de makers alleen maar om te zorgen dat je dan ook weer naar de zomer gaat kijken. Dat is nou precies wat een tease is of een cliffhanger.
0: Mijn stelling is dat iedereen die nu luistert ook zo'n cliffhanger heeft. Want je hebt toch allemaal wel eens iets spannends in je leven meegemaakt waar een spannend verhaal aan vast zit. Mag je ons altijd appen, maar let op, app dan niet de afloop.
1: Nee.
0: Maar alleen de cliffhanger.
1: Precies, je hebt een goed verhaal, een sterke anekdote, een geestige verhaal. Ja, dat je denkt, oké,

0: oké. Kijk, als je zegt, ik ga naar de supermarkt en weet je wat ik kocht? Ja, dat interesseert niemand. Maar als je net, toen stond ik oog in oog met dat wilde everzwijn, met die jongeren. En dat everzwijn, dat pakte een mes. En toen, dat is een cliffhanger.
1: Remke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, mannen.
1: Goedemorgen, Remke. Je bent 35 jaar. Je komt uit Lisse. Kom maar op met jouw verhaal.
2: Ja, was in 2007. Toen ging ik met het gezin naar Amerika. Met mijn ouders en met mijn broer. En we gingen al die national parken af. En toen kwamen we op een gegeven moment in Bryce Canyon terecht.
1: Ja.
2: En wij lopen daar. En mijn moeder is altijd niet te dicht bij de rand. Kom weg van die rand.
1: Oh, man.
2: En toch, 17 jaar, je bent toch een beetje eigenwijs. Wil je toch iets verder kijken dan eigenlijk nodig is. En toen voelde ik eigenlijk ineens alle steentjes onder mijn voeten wegschuiven.
1: Oh.
2: En toen viel ik.
1: Nee!
0: Dat is de cliffhanger, denk ik, hè?
1: En hoe liep het af?
0: Nee!
1: Nee, dat moet zij zeggen, dat hoor je zo. Oh. Nee!
2: Ja, dat hoor je zo dan.
1: Oh mijn god!
0: Oh, dat hoor je 13 augustus.
1: Ja, we hebben Remke wel aan de lijn. Dus het is een verhaal met een happy end, gok ik hoor.
2: Dat hoop je.
0: Ja, dat weet je ook niet natuurlijk. Hè?

0: John Paul Young met The Love is in the Air bij Joe en de Koen en Sander Show. 7:15 op donderdagochtend. Vanavond GTST, de zomercliffhanger.
1: Ja.
0: Ja, dat is vanavond op televisie. We hebben het over cliffhangers. Ja, echt zo'n verhaal waarvan je denkt, hoe loopt dit af?
1: Ja, dat is heel vaak. Het stopt dan en dan moet je inderdaad blijven kijken of luisteren om te weten hoe het afloopt. Dat is een cliffhanger om mensen juist langer en meer intensief te laten meebeleven.
0: Wij testen even of onze luisteraars goede cliffhangers hebben. En Remke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, man.
0: Hè? Ik heb net deel 1 van jouw verhaal verteld met een prachtige cliffhanger. En Mark die appt en vele anderen. Spannend, ik ben benieuwd of Remke het overleefd heeft.
2: Nou, ik ook.
0: Begin nog even voor de mensen die net zijn ingeschakeld. Remke, je was op vakantie.
2: Yes, en in toen? Amerika.
0: Ja, vertel.
2: Met mijn ouders en mijn broer. En toen waren we in al die national parken en zo ook in Bryce Canyon in Utah. En een prachtig park. En het was mooi uitzicht. En ik wilde toch iets meer zien dan wat mijn moeder eigenlijk een goed idee vond. Dus ze zei steeds, ga weg van die rand, kom niet te dichtbij, kom niet te dichtbij.
0: Ja.
2: Nou, niet te dichtbij is toch iets dichterbij komen. En op dat moment, ik voelde de steentjes onder mijn voeten wegglijden en ik val. En daarna val ik, zeg maar, voel ik ook onder mijn rug de steentjes verder naar beneden glijden. En val ik eigenlijk het ravijn in.
0: Oh.
1: En hoe diep was het ravijn?
2: Ja, jezus, hoe diep is dat nou? Hè? Honderden meters,
0: oh,
2: zeker.
0: Oh god, wat erg.
2: Dus en eigenlijk op het moment dat ik dacht, nou, dit was het. Had ik net als in een tekenfilm, stond er nog één zo'n gort takje, zeg maar, wat ik kon vastgrijpen.
0: Dit meen je niet.
2: Die greep ik vast. En 2 seconden later breekt dat takje, dus begin ik eigenlijk aan mijn val. En voel ik ineens 2 handen mijn pols omringen. En voel ik de handen van mijn grote broer die mij in 1 keer met volle vaart terugtrekken. En ja, toen lagen we eigenlijk ineens samen weer op het horizontale gedeelte. En heb ik eigenlijk indirect mijn leven een beetje aan mijn grote broer te danken.
1: Wauw. Nou, dan heb jij wel een engeltje op je schouder en een grote broer waar je de rest van je leven u tegen moet zeggen.
0: Oh.
2: Ja, nou ja, hij heeft wel eens gezegd in een ruzie later, ik had je moeten laten kletteren. Waarop mijn moeder reageerde, dan hadden we een hele andere vakantie gehad, want we waren pas net 1 week onderweg van de 4,5 die we gingen, dus... Maar goed, hij heeft het niet gedaan.
1: Maar Remke, je bent wel echt ontzettend dicht naar die rand gegaan, hè?
2: Nou moet ik zeggen, ik ben 10 jaar later ben ik tijdens een wereldreis ben ik teruggegaan naar die plek. En toen hebben ze overal muurtjes neergezet.
1: Okay.
2: Dus het was ook niet meer mogelijk op de plek waar ik eigenlijk soort van uitgekleed slash gevallen ben, om daar nog zo dichtbij te komen. Ik zeg niet dat het door mij komt, maar misschien dat er iemand anders geen grote broer bij zich had.
0: Maar neem ons even mee naar dat moment dat jullie daar met z'n tweeën weer op het horizontale stuk lagen. En toen, hoe was je eraan toe?
2: Nou, eigenlijk op wat schaafwonden nou prima. Want ja, het landt natuurlijk niet lekker. Maar ja, als je denkt, eigenlijk je ziet je leven al kind of voorbij flitsen. Oh. En ineens lig je toch naast je broer omdat hij jou net op tijd kon grijpen. Echt, op het moment dat dat takje brak, had hij mij vast. Ja, dan denk je zo. Maar ja, dan ben je 17, hè? Dan denk je zo, nou, dat ging net goed. Nu ben ik bijna 36 en zou ik denken dat ik aan zuurstof moet. Maar...
1: En je ouders, zijn die dan opgelucht of boos?
0: Oh ja.
2: Nou, eerste instantie natuurlijk boos. Want ze dachten, ja, daar gaat de vakantie.
1: Ja.
2: Nee, dat dachten ze niet, maar in ieder geval... het is een goed verhaal voor op verjaardagen. Maar ze waren achteraf uiteraard opgelucht.
1: Ja, je vertelt ook goed. Ik zie het ook echt voor me.
0: Ik ook, ja.
1: Dat ene takje wat nog 2 seconden stand hield... is dat net precies die 2 seconden geweest die je broer nodig had?
2: Ja, precies die 2 seconden. Want hij brak en op dat moment voelde ik 2 handen in 1 keer mij terugsleuren.
1: Oh. Ja, ik weet niet of jullie in spiritualiteit of hogere machten geloven. Maar ik denk wel, dan was het jouw tijd nog niet.
2: Nee, ja, dat denk ik ook.
1: Ja.
2: Nou, dat dacht mijn broer vooral.
1: Ja.
2: Hij dacht, ik heb nog een klein zusje nodig om af en toe te mappen, toch?
0: Ja, dit is al een prachtig verhaal, hè, Remke. Jezus.
1: Nou, en dit was letterlijk en figuurlijk een cliffhanger.
0: Nou,
2: letterlijk.
0: Dat is even wel waar, ja. Goh, nou Remke, blij te spreken. En dank voor dit mooie verhaal. En doe je broer de harde goed ook.
2: Ja, heel graag gedaan, jongens. Ja.
1: En er komt een standbeeld in listen van aan de ene kant je broer en aan de andere kant het takje.
0: En heb jij ook een cliffhanger? Ook zo'n spannend verhaal? Laat het ons weten. Niet de ontknoping, maar wel de cliffhanger. In de app van Joe. Hey.

0: Mr. Mister. Broken Wings. Dit vind ik nog steeds zo'n prachtig nummer, dit.
1: Dit is zeker een prachtig.
0: Kan mij niet lang genoeg duren ook dit einde. Het is jammer dat het nu is afgelopen.
1: Het gaat over een relatie die scheuren vertoont. Kan je vertellen, ik heb thuis flinke ruzie nu.
0: Jij hebt thuis flinke ruzie?
1: Per app nu. Ik neem je gewoon, ik ben eerlijk, open boek. Ik ga zo vertellen waarover.
0: Ik zie aan jouw gezicht dat jij geen grap maakt.
1: Nee, ik maak geen grap. Nee, ik kan wel een beetje vertellen. Wij hebben dus, sinds ik bij DPG, bij Joe werk, ga ik op de fiets. Ik woon in Amsterdam. We hadden vroeger twee auto's. Ja, nou, twee auto's, als er één op de fiets gaat, dan heb je niks. Dus we hebben één auto verkocht. Eerst wat ik gedaan heb, want ik vind het een beetje overbodig om twee auto's te hebben, terwijl dat niet gebruikt. Dus we hebben één auto. Maar vandaag ben ik met de auto naar mijn werk gegaan, want ik moet vanmiddag later nog naar Hilversum toe voor werkzaamheden. Dus ik ben met de auto gegaan. Dus mijn vrouw appt me nu, met grote kapitalen, ben je nou met de auto? En toen dacht ik, oh, dat is niet handig, want zij moet de kinderen ophalen op Schiphol.
0: Oh.
1: Nee, shit. Dat is niet handig, hè?
0: Oh.
1: Ja.
0: Gaan we je vrouw bellen straks?
1: Nou, ik heel vaak zeg ik ja, maar nu durf ik het eigenlijk gewoon niet. Oh. Ja, een beetje handig. Ja, maar dat moet Koen herkennen, en jij ook, Mark. Als je gewoon vroeg opstaat, soms doet je hoofd het gewoon even.
2: Nee, klopt. Ik had laatst mezelf nog buiten gesloten ook. Ja. Dan sleet het de sleutel nog in de deur. Ja.
1: Dat soort dingen.
0: Mijn hoofd begint rond 21:15 pas een beetje te werken. Het is verschrikkelijk.
1: Om maar te zwijgen over de rest van je lichaam.
0: Oh. Straks het nieuws van 20:30, Mart.
2: En nieuwe details over het Odido-hack. En de kroket aan de Costa is in gevaar.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.

0: beste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus?
2: Oh,
3: wat een geld.
4: 18.000.
5: Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
9: e-boekhouden.nl. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: De lekkerste vis. Bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
11: Hey Remo!
12: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
11: Hey Remo!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
14: Mam, waar is mijn zwemband?
15: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
16: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
17: Allsafe.
18: Geeft ruimte.
19: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
20: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
22: Zijn we er al?
21: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
23: Oh ja, verzekering.
21: En weer door met de Ora autoverzekering.
24: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
21: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
25: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
26: I am Vaiana of Motunui.
27: Deze zomer.
28: Here we go.
27: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
29: See her light up the night in the sea. She calls me.
30: The ocean chose you.
27: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
31: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
32: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans.

0: Vanmiddag overal zon, nu in het noorden en oosten nog een beetje bewolkt. Maar vanmiddag gaat het dus snel de goede kant op. En 21 tot 29 graden. Dan de verkeersinformatie. Donderdagochtend 60 vertragingen. Redelijk druk nog, onder andere op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Leidschendam liggen voorwerpen op de weg. 35 minuten vertraging. En ook een half uur op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein. Dit is jou. Het is 8:30 in de Koen en Sander Show. En ja, we gaan naar Mart Grol. Maar we gaan ook even straks de vrouw van Sander bellen.
1: Ja, moeten we dat dan wel doen? Want is, ja, soms bellen we natuurlijk met een knipoog hier, maar dat is nu wel die is ver verder te zoeken.
0: Ja, jij hebt verteld dat jullie nu gewoon ruzie hebben per app. Omdat jij de auto had meegenomen die zij nodig had om de kinderen op te halen van Schiphol.
1: Ja.
0: Redelijk essentieel lijkt mij dan, eerlijk gezegd.
1: Ja, oké, dan gaan we even bellen.
2: Je zit in de nesten.
1: Ik zit zeker in de nesten. Ja. Dat druk je goed uit, Mart. Ja.
0: Nee, maar jij moet het, kijk, maar even, jij moet het zeggen. Als jij zegt, ja...
1: Nee, we doen het wel eventjes, ja, joh. Beetje, okay. Dus voelt ze ook de druk van buitenaf.
0: Goed. Nu het nieuws. Mart, goedemorgen.
3: Goedemorgen. We beginnen in het Midden-Oosten. Want Amerika en Iran blijven elkaar aanvallen. Bijna 100 Iraanse doelen, zegt de VS, te hebben bestookt. Zoals luchtverdedigingssystemen en opslagplekken voor raketten die Iran heeft. Of had. Volgens de Iran zijn er bij die aanvallen zeker 3 mensen omgekomen. Iran reageerde weer met aanvallen op Amerikaanse militaire bases daar in de regio. Amerikaanse president Trump zegt dat de vechtpauze tussen de landen voorbij is. En noemt het Iraanse regime tuig. Gevolg van dit alles is ook dat er bijna geen schepen meer varen door de straat van Hormuz. Dan denkt de politie dat Nederlandse criminelen een rol hebben gespeeld bij de grote hack bij provider Odido. Wordt gezocht naar een man die Nederlands spreekt en deed of die voor Odido werkte. Misdaadverslaggever van nu.nl Joris Peters legt het uit.
4: Odido is begin februari gebeld door een man die zich heeft voorgedaan als een IT-medewerker. Het was een nep-medewerker en dankzij hem hebben ze uiteindelijk miljoenen data kunnen stelen.
3: Ja, het gaat om gegevens van 6 miljoen klanten die op straat kwamen te liggen. Er is nog niemand opgepakt. Als die beller zich niet zelf meldt, zegt de politie, dan dreigen zij die opname van dat telefoongesprek naar buiten te brengen.
0: Weet je wat ik het allerirritantste vind van dit bericht? Dat nog steeds niet duidelijk is of je Odido zegt.
3: Of Odido.
0: Of Odido.
3: Ja, klopt. Die reclame gaat alle kanten op, hè?
0: Het is toch echt.
3: Volgens mij mag het allebei.
0: Kunnen we daar nou voor eens even altijd een klap op geven?
1: Ja, dat is wel een goede vergoeien inderdaad.
0: Nee, maar kijk, jij zegt Odido, hoor ik jou zeggen.
3: Ja.
0: Maar dan heb je die verslaggever van nu.nl.
4: Odido is begrepen.
0: En die zegt Odido. Odido.
3: En ze zingen volgens mij Odido. En ze zeggen Odido in hun voiceovers in de reclame.
0: Ja, het is, ja, gek van het worden. Stomme naam.
1: Ja, even dat, zo, dat klinkt als een tekenfilm van Ovide en zijn vriendjes. Een soort van Odido. Odido en zijn vriendjes.
0: Odido liep over straat.
1: Kijk uit maar lood. Een kokosnoot. Ja. Je kunt ze niets verbieden. Odido en zijn vriendjes.
0: Ja, dat is het.
3: Zit wat in. Nou, wie weet als de reclameafdeling luistert, kunnen ze je bellen. Dan nieuws over 2 popsterren waarvan we de muziek niet per se draaien hier op Joe, maar die wel in het nieuws zijn. Taylor Swift en Justin Bieber. Bieber is toegevoegd aan de line-up voor de halftime show van de WK-voetbalfinale volgende week zondag in New York. Madonna, Coldplay, Shakira en de Muppets die zijn er ook bij, dat wisten we al. En ondertussen hebben fans van Taylor Swift geld over voor een aandenken aan haar huwelijk van een week geleden met American voetbalspeler Travis Kelce. Want iemand heeft het afval verzameld rond haar trouwlocatie in New York. Die heeft dus allerlei rietjes, dopjes, sigarettenpeuken en ook een stukje politielinten verzameld. En daar hebben fans omgerekend €20 per stuk voor betaald. En heb je vakantie en ga je naar de Costa Brava en heb je zin in een Hollandse snack, nou dan moet je wel eens even goed gaan zoeken, want volgens de Telegraaf verdwijnen steeds meer Nederlandse horecazaken daar. Opvolging vinden blijkt onder meer lastig. Toch blijven we op vakantie graag een broodje kroket of een portie bitterballen halen. Gaan zelfs honderden HEMA-rookworsten iedere zomer die kant op.
0: Nee.
3: Ja, serieus. Oh. Die laat die mevrouw in de krant zelf in en die rijdt dan richting de Costa. En in een mum van tijd zijn die rookworsten op. En Nederlanders smikkelen ook graag mee.
5: Zijn net terug van restaurant De Hollander.
6: Ja. Daar hebben we lekker kipsen tegengegiet met frietjes en fella. Heerlijk. Net alsof we thuis zijn.
3: Ja, dat fragment ging eerder viral mensen.
0: Ja.
3: De frikandel speciaal is het populairst aan de Costa en die lusten Spanjaarden ook graag, zegt een van de verkopers in de krant.
1: Toch jammer, hè? Dan gaat toch het Spaanse culinaire erfgoed voorbij.
3: Ja.
0: Ik heb dat helemaal niet. Als ik op vakantie ben, wil ik ver weg blijven van de Hollandse pot.
3: Ja, nou, na een paar weken is het wel lekker om een bitterballetje te hebben.
0: Ja, maar dat,
3: of een satéetje.
0: Dat doe ik dan wel weer als ik thuis ben. Dan heb ik ook gezin in een bord gewoon spinazie met een gehaktballetje en zo. Dan ga ik er weer. Maar op vakantie niet.
1: Want saté is ook echt Nederlands, hè?
3: Ja, klopt.
2: Oké, okay, Sander.
1: Ja,
2: je bent wel vrolijk aan het lachen.
3: Lach nog, ja.
2: Maar jij hebt net zojuist, je zegt echt, en ik zag aan je gezicht, je maakte geen grap. Je hebt ruzie met je vrouw. Via de app nu.
1: Ja, wij hebben gewoon maar één auto. We hebben gewoon één auto. En ik ga vaak met de fiets naar Joe, want dat bevindt zich allemaal in Amsterdam. Alleen, ik moet vanmiddag door. Dus ik heb de auto gepakt en gewoon niet bij nagedacht dat mijn vrouw ongeveer op dit moment op Schiphol moet zijn om onze jongste twee kinderen op te halen.
2: Oh mijn god.
1: Dus die stond om 8 uur de sleutel te zoeken. En die was er niet.
2: En toen kreeg jij een appje. En wat stond er toen in dat appje?
1: Ga ik even voorlezen.
2: Het appje wordt erbij gepakt.
1: Komt-ie hoor. In hoofdletters, hè. Ben jij nou met de auto? Hoe dan? Ik moet nu bijna huilen. Hoe ga ik dit godsnaam doen?
2: Oh.
1: Ik ben echt over de zeik nu. Ik app later.
2: Oeh.
1: En daarbij is het gebleven.
2: Durf je er te bellen in de uitzending?
1: Nee, maar we gaan het wel doen.
2: Ga ik je vertellen over precies 3 minuten. De vrouw van Sander. Tenminste, nu nog de vrouw van Sander.

0: ga je het aanpakken?
1: Met de billen bloot. Nederig. Schuldbewust.
0: En jouw kennende wil je er altijd weer een grapje van maken.
1: Nou ja, god ja. Ik wil vooral niet dat... Ik kan heel slecht dat mensen boos op me zijn. Dus ik wil het zo snel mogelijk weer goed.
0: Oké. Okay. Sander heeft ruzie met zijn vrouw. Via de app. Niks is irritant om ruzie te maken via een app, vind ik altijd.
1: Dat neem ik haar dan weer kwalijk. Maar goed, ik heb de auto meegenomen. Had ik niet moeten doen, want zij moet naar Schiphol. Ik had op de fiets moeten gaan, maar gewoon vanochtend 5 uur op de blinde vlek. Niet over nagedacht.
0: Nou goed, ja. En zij moest de kinderen ophalen van Schiphol, die met opa mee terugkwamen van vakantie.
1: Ja.
0: En dan kom je erachter dat je geen auto hebt. En nu heb ik hier het telefoonnummer van jouw vrouw, Sander. Succes.
1: Hi, lieverd.
2: Hey.
1: Even mijn excuses maken.
2: Jezus, meen je dit nou?
1: Nou, beter dan dat ik er tegenin ga, toch? Op een schaal van 1 tot 10 zitten we al een beetje richting een 5 samen.
2: Nou, ik zit net nog eventjes, nadat ik mijn 80 bochten heb gevrongen om jouw oudste dochter ergens te krijgen, bij iemand die zo lief is om haar mee te nemen naar hockeykamp, omdat ik dat niet meer kan doen, omdat ik geen auto heb door jou.
1: Ja.
2: Dus laat ik net weer heel even de ochtend bezinken. En ik ben nog niet zover.
1: Mag ik één misschien ongepaste vraag stellen? Is dit allemaal, zeg maar, dat je in scène gezet dat je graag een tweede auto wil?
2: Nee.
1: Oké. Okay. Geen tijd
2: als wij, als wij, en ik doe dat al, maar als jij dat ook gaat, kunnen wij prima met één auto.
1: Nog geen tijd voor grappen, denk ik, hè?
2: Nee.
1: Oei.
2: Eerst even mijn dochters in mijn armen sluiten. Of onze dochters.
1: Ja, als je op tijd bent.
0: Ah.
2: Nee, ik ben niet op tijd, want die staan al een half uur op mama te wachten.
1: Ja.
2: Dus dat hele momentje van door de gate komen en je ouders zien staan, dat is weg. Door jou.
1: En heb je nog niet eens een ballon gekocht?
2: Precies, heb ik ook nog geen ballon gekocht.
0: Maar hoe ga je daar dan nu heen, Tess, naar Schiphol?
2: Ik zit nu in de Uber.
0: Sander, ja. Sorry, ik vind eigenlijk ook... Ik kan je gewoon niet maken.
2: Het is echt loei-asociaal. Ja, het zijn ook zijn kinderen, hè?
1: Ja.
2: Ik bedoel maar. Maar ja, hij denkt gewoon niet over na.
1: Ja, het is 4:15. Soms heb je een blinde vlek in je hoofd. En dan doet hij het gewoon even niet.
2: Ik heb jou om 7:30 op de app. En dan zit je nog steeds in die blinde vlek. Ja. Dan is er nog geen haar op jouw hoofd die erover nadenkt dat je iets hebt gedaan wat totaal niet handig is voor mij.
1: Ja, maar ik kom gewoon beneden. Ik geef de kat eten en ik ruim de keuken nog even. En ik denk, ik ga vanmiddag, ik moet met de auto.
0: Het heeft geen zin om nu uit te leggen hoe het is gegaan. Je moet even goed maken straks.
1: Ja, lieverd. Ik weet het goed gemaakt.
0: Nee, geen grap nou.
1: Nee, geen grap.
0: Ga gewoon even serieus.
1: Lieverd, het spijt me enorm. Ik zal zorgen dat mijn hoofd het nog beter gaat doen. Maar dat liefde in mijn hart voor altijd voor jou zal zijn.
2: Ja, het zal.
0: Nee, dit komt niet meer goed.
1: Koen.
0: Ja.
1: Kan ik bij jou in het bijgebouw slapen?
0: Geen probleem. Ter sterkte, hè?
2: Dag.
1: Dag, lieverd.
2: Doei.
0: Zo. Ja. Ik denk dat één bloemetje niet genoeg is vanmiddag.
1: Het is vroeg, maar ik heb eigenlijk wel behoefte aan een bier.

0: Helena Mijl. Black Velvet in de Koen en Sander Show. Goedemorgen, donderdagochtend. Het is 9:10. Zometeen over een klein kwartiertje beginnen we weer met de sing-along. Maar eerst, de bekendste handbalster van Nederland. We moeten eigenlijk nu zeggen oud-handbalster.
1: Ja, ze is met pensioen.
0: Vind ik wel gek, hoor. Klinkt raar. Natuurlijk ook wel bekend als de vrouw van Rafael van der Waart. En altijd leuk om haar te spreken. Estefane Polman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zo, de grote release-dag vandaag, hè?
2: Ja, wel heel vet hoor. Je eigen boek gewoon.
0: Ja, je hebt een boek. Gewoon Estefana heet dat.
2: Ja.
0: Hoe kwam je er zo bij om een boek te schrijven eigenlijk?
2: Nou ja, het werd me eigenlijk gevraagd. En toen keek ik samen en dacht ik, nou, jullie zijn helemaal gek geworden. Wie wil nou een boek lezen over mij? Maar ja, dat is natuurlijk wel heel erg vet om een eigen boek te hebben. Ja, dat is toch wel iets om af te strepen op je lijstje.
1: Ja, en het is een interessant boek, zeker weten. Een leuk boek ook. Heb jij alles kunnen en willen vertellen wat je dacht dat je kon vertellen?
2: Ja, ik heb alles verteld. Ik heb het niet gelezen, maar ik heb het zo één keer op tafel gegooid. En Gerben is een fantastische gozer. Zijn eerste boek. Dus ik heb het helemaal aan hem over toevertrouwd. Ja, het is gewoon helemaal te gek geworden. Tenminste, dat is wat ik hoor.
1: Jij hebt het niet gelezen?
0: Nee, dat hoorde ik ook.
2: Nee, ik heb het niet gelezen. Kijk, het is natuurlijk allemaal gecontroleerd op feitelijke juistheden. Dat is allemaal gebeurd. Nee, weet je wat het is? Als je één keer je verhaal vertelt... Ja, ik vertrouw hem 100%. Ja, hij moet het lekker...
1: Je wilt toch weten wat er van geworden is? Het grappige is dat jouw man, Raf van der Vaart, heeft natuurlijk denk ik een jaar geleden een boek uitgebracht.
2: Ja.
1: Die hebben we toen aan lijn gehad. Die zei ook, ik heb het niet gelezen, mijn eigen boek.
2: Nee, omdat het toch gek is om je eigen verhaal. Je weet je eigen verhaal. Nee, we hebben het niet, hij ligt naast me. Dus hij kan meeluisteren. Maar nee, dat klopt. We hebben het niet gelezen.
1: Even
2: hij is nu wel mijn boek aan het lezen.
1: Oh ja, en heb je die van hem gelezen?
2: Nee.
0: Gerben is Gerben Engel, hè, die heeft er dan dus een verhaal van gemaakt. Maar klopt het verhaal, want dit hebben wij dus wel gelezen in jouw boek... dat jij in een waterkoker, toen jij net op jezelf woonde in Denemarken... in een waterkoker knakworsten warm hebt gemaakt.
2: Ja, creatief niet? Ja, dat klopt.
0: Ja. Goed verhaal.
2: Ja, je moet toch wat? Ja.
1: Maar geef je daarmee ook aan dat je dan eigenlijk te jong allemaal naar het buitenland... dat het allemaal te jong was dat je, wat je gedaan hebt? Dat je te jong voor het buitenland?
2: Te jong niet. Ik was wel heel erg jong. En je moet dan heel veel zelf leren. Ja. En ik was ook wel verwend. Thuis werd er gewoon lekker voor me gekookt. De kleertjes werden gewassen. Ja, nu moest ik het allemaal zelf leren. En ik weet niet hoe jij hebt leren koken... maar ik wist niet wanneer de aardappels gaar waren. Dan moest ik allemaal weer bellen.
1: Ja.
2: Hoe gaat dat? En je wordt dan wel heel snel volwassen. En dat is dan... lekker meegenomen. Maar ja, ik was er heel jong. Te jong.
1: Ja.
2: Ja, daar kan je natuurlijk over discussiëren. Maar ja, ik heb van niks spijt gehad. En ik heb een fantastische carrière gehad. Ik ben ook wel blij dat het nu gewoon erop zit.
1: Ja.
2: Voelt heerlijk. Even helemaal niks. Ik heb ook nog geen sportschoenen aangetrokken. Niks.
1: Nee, gewoon ontspannen. Lichaam rust. Nou, even over je lichaam gesproken. Een paar dingen. Je ziet slecht. Je ziet om 30%.
2: Ja.
1: Dat wist ik niet. Hoe kan dat? En hoe leef je daarmee?
2: Nou ja, kijk, voor mij is het helemaal niet zo gek. Dat is gewoon eigenlijk gewoon.
1: Ja.
2: Maar dat komt zo. Ja, ik kreeg op een gegeven moment toen ik jong was heel erg hoofdpijn. Hè? En dat ga je een keertje testen. Nou, slechte ogen. Dat werd steeds slechter. En nu, zo, als ik mijn bril niet opzet 's ochtends, gaat het goed. Vind ik dat ik heel scherp kijk. Maar ja, als ik dan de bril opzet, denk ik, jezus, toch wel een andere wereld. En dat is voor mij niet heel gek. Maar het is, schijnt wel voor mensen gek te zijn, ja.
1: Ja.
2: Ik ga er wel wat aan laten doen, maar dat straks als ik rustig ben gesetteld, dan ga ik dat doen.
0: Nou ja. En over dat settelen gesproken, want jij hebt het dan over jullie verhuizing weer terug naar Nederland natuurlijk nu.
2: Ja.
0: Is het allemaal goed gegaan?
2: Nou ja, nee, want we hebben nog het huis niet, het duurt even.
0: Oh.
2: Voorlopig zijn we nog niet officieel in Nederland, in die zin, we hebben het huis nog niet. Dus we zijn nu lekker, we gaan straks lekker lang op vakantie en pas ergens in oktober... hoop ik dat we lekker ons eigen plekje hebben met z'n allen.
0: Nou, ik vraag het ook omdat we Rafael een tijdje geleden aan de lijn hadden. En die
1: zei verhuizen doe je echt met z'n tweeën.
0: Nee,
2: die doet echt helemaal geen reet hoor. Sorry.
0: hij zei dit.
3: Nou wordt echt heel boos van, ik regel niks, zij doet alles.
1: Ja, herkenbaar.
3: Daarom sta ik op de verdelbaar.
2: Nee, die doet ook echt helemaal niks. Gisteren moest hij mee om gewoon dat hij mee moest. Gewoon voor support. En na een uurtje zei hij, nu zit mijn hoofd vol. Ik heb zoveel dingen moeten nadenken. Ik zeg, waarover in godsnaam? dat doet hij ook niet. Maar het is ook prima.
0: Ja.
2: Dat is ook prima.
0: Ja. En vanavond zit je bij VI, geloof ik. Een vaste plek krijg je daar in de show, hè?
2: Ja, ik ga één keer in de maand ga ik daar zitten. Ja, heel erg gaaf. Wel een proefperiode. Kijken of het wat is voor beide kanten. En ja, ik vind die mannen natuurlijk gewoon te gek. En kijken of je daar je draai kan vinden zonder één keer in de zoveel tijd aan te schuiven. Dus ik heb al gehoord dat ik mijn huiswerk moet doen. Dus dat ga ik maar doen.
1: Vind je het spannend?
2: Nee, ik vind het eigenlijk heel erg leuk. Nee, ik vind het niet echt spannend. Ik vind het gewoon heel erg gaaf. Ik vind de mannen leuk. Ik vind het programma leuk. Ja, eens kijken of dat een goede klik is.
0: Onze nieuwslezer wil ook wat vragen aan je.
4: Heb je nog andere tv-plannen?
0: Oh, goede journalistieke vraag.
2: Nou, er komt superveel leuke dingen op mijn pad. Maar ik ben echt even de tijd aan het nemen om te kijken wat echt bij me past. En wat ik echt heel erg leuk vind.
0: Ja, maar dat ga je wel doen. Je gaat wel, want je hebt al leuke televisiedingen gedaan. Dat is...
2: Ja, nou, als er weer zoiets op mijn pad komt, dan ga ik er zeker over nadenken. Maar voor nu wil ik vooral even lekker straks op vakantie. Even rust. Ik ben echt net gestopt. En even overal goed over nadenken. Ik vind het superleuk. Allemaal, maar het moet wel echt bij me passen.
0: De aanbiedingen vliegen jou om de oren.
1: Ja,
0: natuurlijk.
1: Dat kan niet anders. Dat hoor ik nu al.
0: Ja, ik hoor het ook al.
2: Nou ja, dit is wel heel erg leuk.
1: Even één titeltje.
0: Ja.
2: Eén titeltje?
1: Van een programma dat op je pad is gekomen?
2: Oh, nee, ja, dat zijn toch allemaal... Dat gaat toch via allemaal nieuwe programma's? Ja, dat... Ja. Ik heb geen idee, nee. Dat mag ik denk ik niet zeggen.
1: Ja, nee, dat mag ook niet. Maar dat kan je alles zeggen.
0: Zeg, je luistert toch helemaal
1: niet. Gewoon even je stroom.
2: Nee, daar ga ik... Nee.
0: Ja,
2: nee,
0: dat doe ik niet. Joh, goede promotie voor je boek.
2: Nee, ze hebben me gezegd... Gedraag je nou eens een keer.
0: En wie zijn ze dan? Zeg even eens welke zender?
2: Mijn moeder is de directrice. Dus die gedraag je alsjeblieft.
0: Hey, doe graag de groeten, Stefana. En we gaan je boek lezen. Leuk.
2: Helemaal goed.
0: Doei. Gewoon Stefana is vanaf vandaag dus uit in de winkel. Is dat leuk, hè, Stefana?
1: Hartstikke vrolijk. Leuk.
0: Zometeen spelen we het spelletje de drie noten. Maar eerst even de zomerse klanken van Mink de Vel. Bij

0: Corazon, zometeen het nieuws van 9. Mart.
1: Goedemorgen, maatregelen omdat Marokko voetbalt vandaag. En een miljoenen boete voor een groot bedrijf in ons land. Welk bedrijf en waarom, hoor je zo.
2: De drie noten.
0: Zometeen de singalong. Leuk, lekker een uurtje meezingen met de 70s, 80s en 90s hits. En één van die nummers, ja, daar zoeken we een titel van. En als je de titel weet te raden, mag je dat nu gaan appen natuurlijk. En dan win je er het Koen en Sander showpakket mee. En een kussen van Beter Bed. Sander.
3: Ja.
0: 1, 2 of 3 noten, dat is de vraag. We beginnen met noot 1.
3: Van 2.
0: Oké, maar als je dat zegt, gaan we in één keer voor 2 noten.
3: Oké, ja.
0: Dat is het dan.
3: Ongeacht. Oké.
0: Ja, toch?
3: Ja, 2.
0: 2 noten. Daar gaat hij. Welk nummer is dit? Laat het weten in de app van Joe.
3: Nou ja.
0: Denk je dat die makkelijk is?
3: Ja.
0: Oké.
3: Kijk, ik denk dat we misschien wel 14 appjes gaan krijgen.
0: Zo, dat zou een record zijn. Oké, ik laat hem nog één keer horen. Titel van dit liedje mag je gaan appen. Te winnen het Koen en Sander Show pakket. Succes!
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand weer.

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Wow, wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2200 euro voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week, Weber BMX Egalisatie standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
13: Sloopmelk.
12: Mona?
13: Ja, ook sloopmelk.
12: Milner?
13: Sloopmelk.
12: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
13: Sloopmelk.
14: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer? Dat is de ja van Jumbo.
16: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
17: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
19: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
20: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi, joehoe! Bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
22: Goedemorgen, straks de singalong hier bij Joe. Nu het nieuws, Mart Grol.
23: Goedemorgen.
22: Weer gestraft. ABN AMRO heeft opnieuw een tik op de vingers gekregen.

0: door met gegevens van 6 miljoen klanten. Als die beller zich niet zelf meldt, dan zet de politie dus andere stappen. Blijft ook vanmorgen onrustig in het Midden-Oosten. Amerika en Iran hebben elkaar opnieuw over en weer aangevallen. Daarbij werden aan beide kanten volgens de landen allerlei militaire doelen geraakt, zoals opslagplaatsen voor drones. En volgens Iran zijn er zeker 3 doden gevallen. Amerikaanse president Trump zei al dat hij helemaal klaar is met Iran.
1: I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
0: Ja, uitschot noemt Trump het Iraanse regime. De vechtpauze tussen de landen, daar is dus even niks van over. En Marokko probeert vandaag de halve finale te bereiken van het WK voetbal. De wedstrijd tegen Frankrijk is. En deze fan zei toen Marokko de kwartfinale haalde dat hij hoopt op een mooi feestje vandaag.
2: Wij zijn blij, we zijn vreugdevol. We proberen een leuk feestje te maken en we willen niet voor niemand verpesten. Dus ik hoop dat ook niet dat beeld gaat krijgen naar heel Nederland.
0: Toch zetten steden in ons land zich schrap, want laatst waren er ook al allerlei vernielingen. Zo gaan allerlei straten in ons land vandaag dicht en houden buurtvaders een oogje in het zeil. Marokko moet het trouwens doen zonder sterspeler Saibari. Hij is geblesseerd en nog niet fit. Het weer van Weerplaza in het noorden en oosten bewolkt. Daar 21 graden, op andere plekken zonnig. En de vanmiddag dan schijnt de zon overal. Tot 29 graden vandaag in Zeeuws-Vlaanderen.
3: 39 vertragingen op de weg op dit moment. Gelukkig niet de temperatuur, want dat zou wel heel erg gek worden. Hebben we al gehad, notabene. Op 3 plekken is het wat drukker dan normaal. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Leidschendam, daar een half uurtje. 40 minuten op de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein bij het Terbrechtseplein. En de A50 door een ongeval Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein. 50 minuten. 2 noten en geen noot meer. Laten wij horen van een grote, bekende hit. Maar hoe heet het nummer?
4: Ja, Rick denkt aan Macarena, Los Del Rio. Conga komt ook binnen van Gloria Estefan. En Angela denkt dat het Foreigner is met I Wanna Know What Love Is.
3: Conga?
4: Conga.
3: Zeg je ook een wijngums?
4: Nee. Conga.
3: Ja,
4: conga.
3: Conga. De conga.
4: Ik speel op de conga.
3: De conga. Nee, is allemaal niet goed. Nee, we zoeken dit liedje. Ja, en als je het weet mag je appen.
5: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
3: En dan val je misschien wel in de prijzen. Hoe leuk is dat, hè? Voor de donderdagochtend. Nu van start met de Singalong. Wham is hier. En wake me.

0: Peter Tosh en Mick Jagger. Ja, Mick Jagger natuurlijk nog in leven. Peter Tosh is jong overleden, begin 40 was hij. Bekend ook wel als zanger van The Wailers, van Bob Marley.
1: Voordat Bob Marley dat...
0: Van Bob Marley en The Wailers.
1: Maar dat was eerst Peter Tosh en The Wailers.
0: Nee, Peter Tosh zat in The Wailers.
1: Oh, die zat in The Wailers?
0: Ja.
1: Ja, oh, en later kwam Bob Marley bij The Wailers.
0: Ja, precies.
1: Maar Peter Tosh is ook helemaal alleen gegaan, hè? Die is heel activistisch gewoon.
0: Ja, ja. En samen hebben zij deze grote hit Don't Look Back.
2: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
1: Pow, pow. Nou, en zijn broer heeft ook nog wel van Peter Tosh ook wel succes gehad. Mentosh.
0: Ook dacht dat je Mackin bedoelde.
1: Nou, ja, die kan ook. Oh, ga door. Leuk.
0: Ja, ja. Heb je er nog eentje?
1: Ja.
0: Mentos, Macintosh.
1: Atosh? Nee, dat is niks. Nee, nee,
0: Denk er maar even over na.
1: Ja, je mag meedoen met deze. Het is woordgroep. Woordgrap donderdag.
0: Ja.
1: Nee, dat allitereert niet.
0: Romy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: God, je hebt een lekkere dag. Je was al te laat vanwege de file.
3: Ja, en toen deed ik inderdaad het appje van, nou, ik weet het antwoord. En normaal, ja, ik doe het wel vaker, vind ik leuk. En dan krijg ik een thumbs up of een hartje en dan denk ik, nou, en door. Maar ja, nu werd ik gebeld dat ik in de uitzending kwam. Dus, ja. Nu ben ik helemaal te laat.
0: Ja, want nu had je eigenlijk een meeting, maar nu heb je ons aan de lijn. Dus nu ben je ook te laat voor de meeting. Ach, joh, kan jou het schelen allemaal.
3: Ik regel zo wel koffie, dat komt toch goed.
1: En sta je bij de meeting in de buurt?
3: Ik ben wel buiten blijven staan. Ik denk dat is wel net zo netjes. Ja. Nee, dat gaan we niet doen.
0: En ze kunnen toch niet horen, want ze zijn allemaal in de meeting natuurlijk.
3: Ja, daarom. Dus dat is maar goed ook, denk ik.
0: Ja, jij wilde dat Romy even naar binnen ging in de meeting natuurlijk.
1: Ja.
0: Ah, ja.
1: En weet je waar de meeting over gaat?
3: Ja, zeker. Ik werk in het sociale domein, dus we gaan praten over de veiligheid op de werkvloer.
1: Ja, ik dacht zelf dat het ging over hoe om te gaan met collega's die altijd te laat in de meeting binnenkomen.
3: Ja, hoe om te gaan met... met mannen die misschien een auto ook meenemen van hun vrouw... en hoe je daar dan mee omgaat in de thuissituatie.
1: Oei, goed. Ik weet dat jij moet even werken... en dan ga je de kindjes ophalen van school, toch?
3: Ja, dat klopt zeker.
1: Zorg dat je de auto confiskeert.
0: Ja, mooi.
3: Wij hebben gelukkig allebei een auto, dat scheelt wel.
1: Oh, dat scheelt dus
3: in die zin begrijp ik...
0: Maar Huizenland die gaan niet, daar hebben ze één auto... en papa had vanmorgen even de auto meegenomen... terwijl mama de kindjes moest ophalen van Schiphol.
1: Ja, precies het bijna.
0: Heel goed. Ja,
3: gelukkig.
0: Romy, korte vraag. Hoe heet dit liedje?
3: Ja, ik dacht dus Kronenburg Park van Frank Boeien.
1: Oh, ja. Oh, daar waren... Waar veel vrouwen van lichte zeden lopen. Dus jij zegt, ik werk in het sociale domein. Dit is een beetje het asociale domein, maar het is wel het goede antwoord.
3: Yay. Leuk.
0: Is dat echt zo? Van de vrouwen van lichte zeden in het Kronenburg?
1: Ja, in de jaren 80 wel. Daarom zingt hij ook. Vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg gaan. Want er werden mannen betrapt en die zeiden, ik ben verdwaald.
0: Ah, oh, wat mooi.
1: Dus dat was een beetje...
0: Vandaag de dag is het gewoon veilig wandelen.
1: Ik ben een beetje hondje, het maakt helemaal niks.
0: Romy, gefeliciteerd. Koen en Sander, jouw pakket en de kussen van Beter Bed gaan we naar je opsturen. En succes met de meeting zo, hè?
3: Dankjewel.
0: Doei. Hier is de Frank Boeijengroep. Kronenburg Park bij Joe.

0: Lekker drankje ook trouwens, de Bellini.
1: Lekker, zeker.
0: Samba de Janeiro, straks het nieuws van 9:30. Mart, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het dodental in Iran stijgt en er is gedoe over de gezichtsherkenning op onze telefoons.
0: En na het nieuws over een paar minuten 3 nummers op een rij in een singalong. En die 3 nummers, ja, daar zit een rode draad in. Die hebben iets met elkaar te maken. 2 daarvan hoor je nu alvast.

0: 3. Hoor je zo. Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh yeah.
1: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1+1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
15: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Welkom bij de verfzaak.
13: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
16: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod

0: op de meest getoonde prijs. De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
1: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag! Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Oh,
4: wat een geld.
5: 18.000, potverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Het weerbericht begint met wat bewolking in het noorden en oosten. Maar vanmiddag overal zon, 21 graden tot in het zuiden zelfs 29 graden. Verkeersinformatie in restant van de donderdagochtendspits. Er zijn nog 30 vertragingen op de A50 Eindhoven-Arnhem en Ravenstein. 50 minuten door een ongeval. En nog eentje op de A50 Arnhem richting Os. Een half uurtje tussen Ewijk en Paalgraven. Dit is Singalong gaat verder na het nieuws van 9:30. Hier is Mart.
9: Goedemorgen. Het aantal doden in Iran loopt verder op bij de Amerikaanse aanvallen op het land van de laatste dagen, ook afgelopen nacht weer. Zijn volgens Iran zeker 14 mensen gedood. Ook zouden er tientallen gewonden zijn gevallen. Iran sloeg ook weer terug en viel Amerikaanse militaire bases aan in de regio. Of daar slachtoffers bij zijn gevallen, dat is niet bekend. Dan een miljoenenboete voor ABN AMRO. 8,5 miljoen euro moet die bank betalen, omdat de controles op witwassen niet goed genoeg waren, zegt althans de bankenwaakhond. Zo werd er bijvoorbeeld niet goed gecontroleerd op waarom sommige klanten grote sommen cash opnamen. Het is niet voor het eerst. 100 miljoen euro's moest de bank een paar jaar geleden ook betalen voor iets vergelijkbaars. Dan 3 jaar cel voor een man die eerder dit jaar drugs smokkelde in een trein van Amsterdam naar Oostenrijk. Tijdens een controle viel die man op. Hij was bloednerveus, had weinig bagage bij zich en vertelde steeds andere dingen over waarom hij op reis was. Nou, op een röntgenfoto kwam de aap uit de mouw. Hij had 75 zakjes cocaïne en heroïne in zijn lijf zitten. Als dat allemaal was verkocht, was er 50.000 euro verdiend door criminelen. Deze man kreeg 2.000 euro voor die smokkelklus. En hij zegt dat hij het deed omdat hij krap bij kas zat.
10: Dus op die röntgenfoto konden ze zien dat hij een aap in zijn mouw had.
9: Inderdaad, ja. Die zat er ook nog
10: knap,
9: bij.
10: Knap, hè, die techniek.
9: Ja, die maag zat ramvol. En als we onze telefoon ontgrendelen, kun je natuurlijk van alles gebruiken. Hè? Pincode, vingerafdruk of gezichtsherkenning. En die laatste manier is volgens de Consumentenbond helemaal niet zo veilig. Ze hebben een test gedaan en wat blijkt dat steeds meer telefoons falen als het gaat om die gezichtsherkenning. Telefoons zijn te foppen met een foto van de eigenaar van het mobieltje. Als je die voor de lens houdt, dan gaat die telefoon open en kun je er dus gewoon in. Bij ruim 2/3 van de smartphones lukt dat. Ook blijkt dat een dure telefoon niet meteen een garantie is voor een goede beveiliging.
11: Oh, sorry, ja, maar dit weten we toch al jaren.
10: Ja.
11: Gaat het nu eens een keer onderzoeken? Ja, maar dat weten we al.
10: Ja.
9: Je toch het oud nieuws? Of nou, is het een bevestiging? Het is nog steeds niet op orde.
11: Nee, goed. Ik heb de Consumentenbond hoog zitten, hoor. Dat vind ik fijn, maar ik denk dan wel, ja. Maar er is al heel lang gezichtsherkenning op de telefoon. Ik vind het overigens erg handig.
9: Ik gebruik het niet.
11: Nee?
9: Vingerafdruk altijd.
11: Oh ja. Dat is wel veiliger dus.
9: Blijkbaar. Maar ja, blijkbaar is het nog wel een boel te regelen door telefoonbedrijven. Want ja, dat is allemaal niet op orde.
10: Ja, ik moet al denken aan die mondkapjesperiode.
9: Oh ja.
10: Dan hadden we echt problemen met mijn gezichtsherkenning.
11: Klopt, ja.
10: Ja.
11: Ja, dat klopt. Dat is ook waar, ja. Dankjewel, Mart.
9: Yes, tot zo weer.
11: Nieuws van deze donderdag.
12: De Joe Singalong. Ja. Met Koen en Sander.
11: 3 liedjes op een rij. En die 3 nummers, ja, die hebben iets met elkaar te maken. Maar als je weet wat dat is, dan mag je natuurlijk direct gaan appen. We hebben er al 2 laten horen, net. Namelijk Papa Chico en Does Your Mother Know. Heel veel mensen denken dat het thema ouders is.
10: Nee.
11: Maar dat is niet goed.
10: Nee, is niet goed.
11: Nee.
10: Nee, nee, nee.

0: bijna breinbreker zo. En dat je dag begonnen is, het 9:30, hoor je de, drie liedjes op een rij in de singalong die iets met elkaar te maken hebben. We hebben al Does Your Mother Know gehad en Papa Chico.
1: Ja, en dan zit je op een spoor en dit zet je misschien op een nog gespecificeerde spoor.
0: Ja. Wat is het overkoepelende thema? Mag je gaan appen? Te winnen is het Koen en Sander showpakket. Liedje nummer 3, Modern Talking.

0: Modern Talking en Brother Louis. José, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, José. Hoe is je dag tot nu toe? Want hij is natuurlijk pas net begonnen, neem ik aan.
1: Ja, 7:30 op het werk en dan beginnen. Hè, met eerst koffie drinken en dan druk aan het koken in de keuken.
2: Je bent nu aan het koken van vanavond?
1: Ja, koken. Nee, voor de middag, de lunch. Die is hier bij dit bedrijf.
2: Ja, want je bent cateringmedewerker. Wat is het broodje van de dag? Wat is de snack van de dag?
0: Oh ja, lekker.
1: Is in dit geval een vegetarisch broodje met een landbrood met een soort moes van feta met...
2: Ik merk dat de inspiratie was op vandaag.
0: We willen gewoon een broodje bal.
1: Ja, die krijg je ook, want het is donderdag. Donderdag is gehaktballendag hier.
0: Lekker. Heerlijk.
1: Oh.
2: En dan heb je natuurlijk een hele lopende band met allemaal een heel ding vol met allemaal lekkere dingen. Wat blijft er nou altijd liggen? Wat moet je elke dag weggooien?
1: Dat is vegetarisch.
2: En dat wordt dan op donderdag het broodje van de dag. Ja.
0: Hey José, leuk dat Joe aanstaat in de keuken. Dat vinden we natuurlijk altijd mooi om te horen. En de uitdaging is als volgt. 3 liedjes heb je gehoord. Tosha Marano van ABBA.
1: Ja?
0: Tony Esposito. Papa Chico.
1: Yes.
0: En Modern Talking met de Brother Louis. Wat is het overkoepelende thema van deze 3 liedjes, José?
1: Familie, heel belangrijk.
2: Familie is het goede antwoord. We hebben een vader en een moeder en een broer.
1: Toppie.
0: Mooi, José. Gefeliciteerd. Jij wint het Koen en Sander Show pakket. En we komen heel snel in Gemert een broodje bij je eten.
1: Toppie. Hartstikke leuk.
0: Oké, dag José. Fijne dag.
1: Doei. Fijne dag. Wow.

0: twee jaar geleden op reis door Amerika en onder andere in Las Vegas. En daar heb ik hem gezien hoor, Elvis Presley.
1: Echt waar?
0: Hij liep gewoon over straat.
1: Hij leeft nog, wil je zeggen?
0: Ja, nou ja.
1: Oh, wauw. En ben je een Tupac ook nog tegengekomen?
0: Nee, die niet.
1: Oh.
0: Nee, die niet. Always on my mind was dat van Elvis Presley in de Joe Singalong. Straks Daniel Smulders bij Joe met heerlijke hits. Madonna. En de police. Veel plezier.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
5: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
7: Het is sale bij Leen Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben.
8: Yes, gewonnen. Scoor jouw buitenkans op
10: onlineveilingmeester.nl.
11: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
13: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
13: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
14: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
15: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
16: Hans. Alleen de prijs is anders.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.
20: Elk

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade. 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: De hete zomer, Crayon rolluiken.
12: Geluidsoverlast.
11: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles, ook de ANWB onderweg-app... met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech... ANWB en gaan.
15: Dit is Jan.
16: Hier is het nu.nl nieuws en dat krijg je van Mart Grol.
17: Goedemorgen. Minder auto's gestolen. Autodieven slaan minder vaak toe in ons land. Afgelopen half jaar zijn honderden wagens minder gestolen... dan dezelfde periode vorig jaar. Wordt geen reden voor gegeven trouwens. Toch gebeurt het nog bijna 3500 keer... blijkt uit de nieuwste cijfers van verzekeraars. Toyota is het favoriete merk van autodieven. Die zijn gek op de Corolla Cross. En de Renault Captur is een snelle stijger. De schrik zit er goed in Velzen-Noord in Noord-Holland. 6 strandhuisjes zijn daar verwoest door brand. Deze man, die regiozender NH sprak, is er kapot van.
18: Het is zeker een nacht. Zeker nu de vakantie gaat beginnen en het seizoen gaat starten en het mooi weer is. Denk ik dat iedereen hier heel erg ontdaan en verdrietig van wordt om dit zo te zien.
17: Er is een gewonde gevallen ook. Iemand met brandwonden is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het vuur is begonnen wordt nog onderzocht. Weer wordt ABN AMRO op de vingers getikt. Die bank moet een boete van 8,5 miljoen euro betalen... omdat de bank volgens de toezichthouder niet goed controleerde op witwassen. Een paar jaar geleden werd de bank hiervoor ook al gestraft. Toen kostte het ABN bijna 500 miljoen. En rond deze tijd is hier weer te zien de iconische pindakaasvloer. Ooit bedacht door de laatst overleden kunstenaar Wim T. Schippers. 83 werd hij. In het depot van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is die vloer nu te zien. Dat museum kocht het idee ooit van Schippers. 25 vierkante meter, bijna 400 kilo pindakaas is gebruikt. Van het merk Calvé, want die pindakaas die smeert zo lekker, vond Schippers. Tot begin september te bekijken. Weer van Weerplaza in het noorden en oosten nog altijd bewolkt. Later ook daar de zon. 22 tot 29 graden.
16: Dankjewel, Mart. Verkeersinformatie dan bij Joe van Flitsmeister. Vertragingen van een kwartier of langer. Dat is de A2, Den Bosch-Utrecht tussen Waardenburg en Culemborg. Kwartiertje. A12, Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nooddorp. Ook een kwartier. Geldt ook voor de A15, Ridderkerk-Gorkum. En ook vanaf Ridderkerk naar Terbrechtseplein op de A16. Tussen de Van Brienen-Noordbrug en het Terbrechtseplein daar ook een kwartier extra reistijd.
19: Dit is Joe met Daniel Smulders.
16: Goedemorgen, een hits uit de 70s, 80s en 90s met de Bee Gees. En Madonna uit de tijd dat ze nog jong en onbesnuffeld was. Like a virgin. Yeah.

0: borrelplank en heerlijke hits uit de 70s, 80s en 90s neerzetten. Je luistert naar Joe, goedemorgen.
1: Hey Daniel, vakantie.
0: Oh, lekker, geniet ervan zeg. Heb ik een lekker zomers vakantieliedje voor je van Jimmy Cliff. Dit is Reggae Night bij Joe.

Lionel Richie bij Joe, die vorige week live op het podium zo duizelig werd dat hij letterlijk moest gaan zitten. Hij moest even naar het ziekenhuis zelfs. Hij heeft er weer op Instagram een update geplaatst. Hij is helemaal hersteld. En knallende shows in Pittsburgh en Detroit. Hij maakte er zelfs grapjes over. Hij zei, hield jullie even in spanning, hè? Hey, Lionel, even normaal doen, hè, joh. Ik ga je missen anders, hoor. En bedankt iedereen voor de liefde, is we helemaal de oude. Je hoorde hem met My Destiny. Bij Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zoals Tavares. Heaven must be missing an angel. Hoor je naar Queen.

0: gaat over mijn vriendin dit.
1: De police hoor je.
0: En ook over die van jou trouwens. Bij Joe met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Ik heb zo een liedje met een enorme optimistische titel. Maar het verhaal, joh, dat vergeet je niet. Komt eraan.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl,

0: 2,70. Lidl.
1: Zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukkelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent. Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
15: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
16: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
17: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
20: Odido.
14: Half elf geweest in de verkeersinformatie bij Joe. Volgende vertragingen. Flitsmeister op de A12 als je rijdt van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland, een kwartier. A16, Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en de Terbrechtseplein zelf. Dat is de hoofdrijbaan daar. Staat een defect voertuig, 20 minuten vertraging. En de A50, Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. Er liggen voorwerpen op de weg. Pas je een beetje op, 20 minuten.
20: Dit is Joe met Daniel Smulders.
14: Bedankt aan de Munich zometeen. Het regent zonnestralen na die grote hit van The Eurythmics, Sweet Dreams.

0: Je zit op het terras met het glas half vol en het regent zonnestralen. Zo, dat is de positieve versie van positief zijn. Dat hoorde je bij Joe, Agda de Munnik, met zo direct Bob Marley en de Wailers. Want de zon is terug deze week, ja, 28 graden misschien wel in het zuiden. Dat betekent geen code geel, oranje of rood, maar code Bob. En je weet...
1: Bob is top, Daniel.
0: En die hoor je zo na Stevie.

28, 29 graden in het zuiden vandaag. Dit weekend 30 plussen. Dus geen code geel, oranje of rood, maar het is code Bob. En die hoorde je met Is This Love. Morgen weer een spannend moment in de Koen en Sander Show. Er staat €2300 en een beter bedmatras op het spel. Beat Sander, een muziekspel waarin één vraag centraal staat. Wie is er beter in het herkennen van Joe Hits? Is het Sander of de Joe-luisteraar? Nu hoorde je net Bob Marley en dit zou een instinkertje zijn, denk ik. Ik laat het even aan jou over. Dit is het begin van Bob Marley. En dit is het begin van een ander liedje. Dit is toch gewoon hetzelfde? Nog een keer. Dat is Bob. En dit is Too Unlimited. Met No One. On and on till the break of dawn. Wel een leuk liedje. Ik hoop niet dat deze er morgen in zit. Zou een instinkertje zijn, maar dan ben je vast gewaarschuwd. Wil je je nog aanmelden? Dat kan, hè? Want morgen om 8:30 is het grote moment in de Koen en Sander Show. De ochtendshow van Joe. Beat Sander. Je maakt kans dus op €2300 en een beter bedmatras. Check nu de gratis app van Joe.

0: hoor, de lekkerste hits uit de jaren 70, 80 en 90. We hebben heel veel luisteraars die graag hipster spelen. Daar hebben we de perfecte muziek voor. En je kunt niet jong genoeg zijn om te luisteren. Even hallo zeggen tegen groep 5 van basisschool De Klimop in Nederweert. Luistert ook meester Mark, zet Joe aan in de klas. Leuk dat je luistert. Je krijgt Brian Adams zometeen. En ook Killing Me Softly van de Fugees. Na het nieuws met Mart Gol. Goedemorgen, Mart.
1: Goedemorgen. Ik zeg ook even hallo tegen iedereen. Wat betaal je nu gemiddeld voor een huis? Nieuwe cijfers. Je krijgt ze zometeen van me. En nu al onrust rond de voetbalwedstrijd van Marokko.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
3: Serieus?
5: Oh,
3: wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
7: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: De zon staat goed. Het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
10: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
11: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
15: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
17: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
18: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
20: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
21: en iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
20: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
18: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Mam, waar is mijn zwemband?
24: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
23: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
24: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: fristen met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
1: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
0: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 32 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Dit is Joe. Het is 11 uur, dit is Joe. En het nieuws van nu.nl krijg je van Mart Gol.
7: Goedemorgen.
8: Huizenprijzen stijgen weer. Na een daling eerder kost een huis in ons land nu weer gemiddeld ruim 500.000 euro, blijkt uit de nieuwste makelaarscijfers. Komt volgens kenners doordat er nog steeds wordt overboden. Ondertussen staat er steeds meer te koop, want huurhuizen worden nog altijd volop verkocht, omdat verhuren door nieuwe regels steeds minder oplevert. Toch hebben we nog altijd een huizencrisis in ons land, omdat zonder nieuwbouw ook in de toekomst het huizentekort blijft, zeggen experts. Autodieven houden van het merk Toyota en ook van het merk Renault. De Corolla Cross van Toyota werd afgelopen half jaar het meest gestolen in ons land. Ook de Renault Captur is een favorietje bij dieven. Toch worden over het algemeen minder auto's gestolen. Het zou mogelijk komen dat nieuwe auto's beter zijn beveiligd. Het lichaam van de gedode Iraanse leider Khamenei is aangekomen in de stad waar hij later vandaag wordt begraven. Hij werd daar ook geboren en woonde er jarenlang. Het einde is het van een uitvaartceremonie van bijna een week. Zijn lichaam ging het hele land door zodat Iraniërs afscheid konden nemen. Khamenei kwam een paar maanden geleden om bij de Israëlisch-Amerikaanse aanval waarmee de Iran-oorlog begon. En geruzie bij de persconferentie van Marokko op het WK voetbal. Vanavond is natuurlijk de kwartfinale tegen Frankrijk. En in de zaal kregen een Marokkaanse en Franse journalist het aan de stok met elkaar. De een zou de ander hebben geslagen omdat hij een camerashot verpestte. Uiteindelijk greep de perschef in. Of Marokko-Frankrijk op het veld ook verhit wordt, weten we vanavond natuurlijk. Het weer van de Weerplaza in het noordoosten en oosten nog altijd bewolkt. Later vanmiddag ook daar de zon, 22 tot 29 graden.
6: Dankjewel, Mart. Verkeersinformatie dan bij Joe van Flitsmeister met de volgende vertragingen. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en de Keteltunnel, defect voertuig. Zorgt voor 20 minuten extra reistijd. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de grens met Duitsland, 20 minuten.
9: Dit is Joe met Daniel Smulders.
6: Goedemorgen, je krijgt de Fugees, Killing Me Softly. Maar eerst die grote hit van Bryan Adams, The Summer of 69.

gevoel zo weergeven als deze. Even de pure herkenbare onzekerheid en milde paranoia van een man die dolblij is met zijn bloedmooie vrouw. Maar er ook tegelijkertijd knettergek voor wordt dat werkelijk iedereen op straat en zelfs zijn eigen vriend een oogje op heeft. When you're in love with a beautiful woman, it's hard. Dr. Hook bij Joe. When you're in love.

Lekkere zomerrits uit de 70s, 80s en 90s. Owen Paul hoor je. Het is vandaag 9 juli, dus de verjaardag van Juni Kaagman, de zangeres van Earth and Fire. Ah, die ga ik even heel mooi feliciteren. Ik pak

77 jaar is vandaag geworden. Journey Kaagman, zangeres van Earth and Fire. Ik ga haar op een bijzondere manier feliciteren. Altijd al willen doen. Daar heb ik xylofoon. Hoi, jou. We hebben het niet zo goed in, dat hoor je.

Er zijn van die bands die voelen als die ene vriend die je al 20 jaar niet hebt gesproken, maar waarbij het binnen 1 seconde weer helemaal goed is. En bluff is die vriend, hè. Ze verkopen momenteel moeiteloos 3 keer Rotterdam Ahoy uit voor een bluff en vriendenshows in november. Waarom? Gewoon omdat ze ons al 30 jaar lang de woorden geven voor wat we voelen. Als we verliefd zijn, als we feesten of een traantje wegpinken. Je hoorde ze met Aan de Kust bij Joe, maar nu Simply Red. Money's too tight to mention.

0: Fab & Joe, Money's Too Tight to Mention. Hey, wat leuk dat je luistert. We hebben het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Een van die mooie liedjes die ik er zo bij ga pakken is een hele bijzondere vandaag. Het is namelijk een liedje van Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Ga ik zo erbij pakken met een speciale reden.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
9: Odido. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: 18 plus, speelbewust.
12: Ja?
13: Echt serieus? Wat een geld.
14: 18.000, godverdikke me.
15: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
17: Geeft ruimte.
18: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Nu met Club Karwei 50% korting op 10 liter Siggens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Welkom bij
3: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Goedemorgen!
14: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Goedemorgen, je luistert Joe. Dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister met de volgende vertragingen. Zijn lange vertragingen van 20 minuten of meer. A16, Terbrechtseplein Ridderkerk tussen Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug hoofdrijbaan. Daar is door een technische storing de parallelrijbaan dicht. Zorgt voor 3 kwartier extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug. Een half uur. En A16 vanaf Ridderkerk Noord naar de Van Brienoordbrug. Dat heeft ook te maken met die technische storing die daar heeft plaatsgevonden. 27 minuten aan extra reistijd.
16: Dit is Joe met Daniel Smulders.
15: Goedemorgen, triest nieuws heeft ons bereikt. Het is stil geworden in de popmuziek, want de koningin van de rauwe emotie is niet meer. Zangeres Bonnie Tyler is op 75-jarige leeftijd overleden. Stem die nooit klonk als een geslepen diamant, maar als pure geniet. Doorleefd, schor van de passie en gezegend met een breekbare kracht. Ze zong niet over de liefde, nee, ze leefde het. Met een intensiteit die door merg en been ging. Ja, de hemel heeft er een monumentale stem bij, maar de wereld verliest wel een icoon. Ja, met een rauwe, krachtige stem gaf ze ons tijdloze klassiekers. It's a Heartache, Holding Out for a Hero. En natuurlijk deze, een nummer dat al meer dan 40 jaar mensen kippenvel bezorgt. En laten we speciaal voor Bonnie de uithalen nu extra hard meezingen. Total Eclipse of the Heart.

Gisteravond is Bonnie onverwachts overleden in de ziekenhuis in Portugal als gevolg van de ziekte waarvoor ze werd behandeld. Dus te lezen in een statement van de familie. Dit was de grootste hit. Je hoorde er bij Joe. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

laatste Chrissy Hynde. Hier zingt ze samen met UB40, maar ze is eigenlijk van de Pretenders. Ze was laatst na een concert geweest, raakte er zo gefrustreerd van al die telefoonschermen voor haar neus, dat ze een vlijmscherpe brief online smeet. Mensen die er de hele tijd staan te filmen herinneren mij aan bavianen in de dierentuin die voor het oog van iedereen aan zichzelf zitten te trekken. Tikkie lomp gezegd, maar ze heeft wel een punt, toch? Je hoorde er bij Joe, met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Een Foreigner.

lekkere liedjes uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe. Met alleen maar jaren 80 liedjes zo tijdens de lunch. Joe 80s lunch met je favorieten. Geef maar door via de gratis Joe app.

0: bij Joe en de Bands Are Burning. Zie je verzoeken voor onder andere Phil Collins Sue Studio. Die ga ik even als eerste erbij pakken. Voor de Joe 80's Lunch. Als je zelf ook nog leuke jaren 80 tracks hebt die je wilt horen. Geef maar even door via de gratis app van Joe. 80's Lunch start om 12 uur. Dat is direct na het nieuws met Alain. Goedemorgen nog, Alain.
1: Ja, goedemorgen. Een wereldster is overleden. Bonnie Tyler. Zometeen meer erover.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
11: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
15: Deze week in de bonus. Alle Bertolt.

0: theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Hey, je draagt bij aan een beter milieu met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Geen zorgen over dierenartskosten. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
10: Iedereen begrijpt elkaar.
11: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
12: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
16: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
17: Hier, moet je opletten.
16: Chocomel?
18: Sloopmelk.
16: Mona?
18: Ja, ook sloopmelk.
16: Milner?
18: Sloopmelk.
16: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
18: Sloopmelk.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Dit is jou. 12 uur, dit is het nu.nl nieuws. Dat krijg je van Ellen Altena. Goedemiddag.
23: Goedemiddag. Bonnie Tyler overleden. Dat meldt haar familie in een verklaring. De zangeres kennen we natuurlijk allemaal van deze wereldhit uit de jaren 80.

0: Nou, Bonnie Tyler overleed gisteren in een ziekenhuis in Portugal. Onverwachts, zegt haar familie. Ze had wel al langere tijd gezondheidsproblemen. Ze lag eerder een tijdje in een kunstmatige coma na een spoedoperatie. Bonnie Tyler is 75 jaar geworden. De huizenmarkt lijkt iets verder af te koelen, blijkt uit nieuwe cijfers. Het afgelopen kwartaal is een record aantal huizen te koop gezet. Het ging om bijna 57.000 woningen. En het zijn er steeds meer omdat onder meer verhuurders vanwege strengere regels van hun panden af willen. Er worden geen mensen vermist na de grote brand op het strand van Velsen Noord vannacht. Dat zegt de brandweer. 6 strandhuisjes zijn er afgebrand. Al had het nog erger kunnen aflopen, zegt deze man bij NA Nieuws die het zag gebeuren.
1: Ik zag een hele grote vuurhaard, wat niet zomaar onder controle te krijgen was. En we hebben onwijs een mars dat we niet heel veel wind hadden. Door de goede actie van iedereen is het denk ik bij 6 huisjes gebleven. En niet bij meer.
0: Er zijn 2 gewonden. Onder meer een brandweerman is naar het ziekenhuis gebracht. En er worden wat minder auto's gestolen, blijkt uit nieuw onderzoek. In de eerste helft van dit jaar werden bijna 10% minder auto's gestolen dan dezelfde periode vorig jaar. Komt mogelijk doordat nieuwe auto's beter beveiligd zijn. En Toyota's worden het vaakst gestolen. Het weer van Weerplaza. In het westen is er zon, in het oosten is het bewolkt, maar ook daar wordt het later vanmiddag zonnig. Het wordt 22 tot 29 graden.
2: Lekker man, dankjewel. Alleen dan de verkeersinformatie. Flitsmeister meldt de volgende vertragingen. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. 25 minuten. En er zijn technische problemen. Wat storingen op de A16, waardoor er echt enorme vertragingen staan. Als je rijdt van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk-Zuid en de Van Brieden-Noordbrug. 30 minuten. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brieden-Noordbrug. 42 minuten. En ook als je rijdt vanaf Rotterdam naar Breda vanaf het Terbrechtseplein, loop je ook 36 minuten extra reistijd op. Hoofdonderwerp in deze is de Van Brienenoordbrug. Technische storing. Succes onderweg.
3: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
2: Ik ga het goed maken met lekkere jaren 80 hitjes, oké? Irene Cara komt eraan met What a Feeling.

0: de dijk en binnen zonder kloppen. Geldt dat ook voor pakketbezorgers die pakketjes over de schutting flikkeren zonder aan te bellen?
1: Ja.
0: Ik heb er zo eentje hoor. Zo. Ik heb ooit een pakketje van me in de kliko gevonden. Toen ik de dag daarna tegen die pakketbezorger zei van joh, wat was je plan? Dan zeiden ja, maar anders wordt het misschien weggehaald.
1: Ja.
0: Nee, nu had ik het bijna weggegooid. Even opletten trouwens als je een kaartje op de bus moet doen volgende week. Want vanaf volgende week gaat PostNL brievenbuspost standaard binnen 2 dagen bezorgen in plaats van de volgende dag. Hier Starship en Ethisch Lunch bij Joe.

bij Joe en Don't Turn Around. Krijg een bericht van Ron. Die gaat samen met Edwin dit weekend naar Bospop in Weert voor ZZ Top, want de mannen staan er weer. Inclusief de iconische megabaarden. Inmiddels ouder dan de weg naar Rome, denk ik. Wist je trouwens dat een scheermessenmerk de mannen ooit $1 miljoen bood om hun baard af te scheren? Een miljoen, hè? Hebben ze niet gedaan. En terecht, want die baarden zijn net zo beroemd als de band zelf. Voor ruim 50 jaar knallen ze podium af. En hier zijn ze, de 80's Lunch bij Joe.

0: De Bospop. Het is echt een classic festival hoor, met oude klassiekers. OMD komt er ook. Orchestral Maneuvers in the Dark. Lenny Kravitz, Chris Isaak, om maar wat te noemen. Zo met Joe, nog meer hits uit de 80's. Het is namelijk de 80's lunch tot 1 uur. Je krijgt een van de grote hits van de Dire Straits. En Fergal Sharkey, A Good Heart.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: The stories are true.
3: The story has just begun.
4: Disney's Vaiana, kom tot leven.
5: See her light up the night in the sea. She calls me.
6: Are you ready to be the hero?
4: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand... private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vegan assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel €20 korting.

0: besparen.
1: Wacht even, dit wil je horen. KFC heeft nu 20 Hot Wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed, voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
2: chicken. Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Dit is Joe en de verkeersinformatie van Flitsmeister. Vertraging van 20 minuten of langer. Dat is flinke. Het is druk op de A4 als je rijdt van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en Schipluiden zit je op 20 minuten. A7 Westerbroek-Bremen tussen Oudeschans aan de Nederlandse grens ook 20 minuten. A15 Ridderkerk-Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en de brug over de Linge. Een half uur, verbindingsweg daar is dicht. A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Feyenoord 20 minuten. A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en Gorkum. Een kwartiertje. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Sabina en de Haringvlietbrug. Staat een defect voertuig, zorgt voor 25 minuten extra reistijd.
12: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
11: Perfect voor onderweg. De muziek van Dire Straits, So Far Away, ga je krijgen. Eerst Fergus Sharkey en The Good Heart.

0: Heerlijke liedjes uit de jaren 80. Joe Eetjes Lunch. Hey, Domingo, we sturen je een leuke, gevrolijke foto, man.
1: Ja, ik draai altijd jullie muziek als ik aan het werk ben.
0: Goed zo.
1: En ja, ik ben glazenwasser. En mijn baas zegt ook net, Domingo, je hebt altijd die vrolijke muziek op. Dus ik ben ook blij met jullie muziek. Het werkt goed bij mij.
0: Hey, wij zijn blij met jou als luisteraar van Joe. Geweldig, Domingo. Waar ben je aan het werk? Waar was je de ramen?
1: Net was ik op de gracht.
0: Amsterdam.
1: Nu ben ik weer... Amsterdam. Daar woon ik zelf ook, in de Jordaan.
0: En
1: nu zijn we weer terug in Amstelveen.
0: En ik dacht, die hardwerkende gasten daar, die moeten een favoriete liedje op Joe hebben.
1: Ja, dat vind ik heel leuk. En ik had eigenlijk Rocksteady Crew gezegd.
0: Ja!
1: Mocht ik ook nog een andere kiezen of mag dat niet?
0: Nou ja, wat wil je graag horen?
1: Dan ga ik even aan mijn baas vragen welk nummer. Is de radio, dus ze bellen mij niet. Welke wil je horen? Die zender, Joe. Boys of Summer.
0: Voor de glazen wassers boys. Gaan we fixen. Dankjewel, man.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Yo, bye-bye.
1: En we zetten hem op wel. Groetjes.
0: Hoi.
1: Yo. Doei.
0: Boys of Summer, krijg je zo een share.

niet normaal, man. Hier. Het geld vliegt de deur uit. Vanmiddag 1000 piek voor degene die de monsterscore weet neer te zetten in de Alpha Battle. Donderdag is altijd finale dag, 16:45 in de middagshow bij Kai. Geef je op via de app, wie weet ga je met 10 barkies het weekend in. Mooi vooruitzicht. Joe heeft de beste hits uit de jaren 80 tot 1 uur. Joe 80's lunch met Blandy zometeen, Tidus High. En ik heb hier een lunch challenge voor je. Namelijk dit liedje meezingen als je net een hap beschuit hebt genomen.

0: High. Bij Joe, het lekkerste ooit uit de jaren 80 tijdens de lunch, de Joe 80's lunch. We pakken de 70's, de 90's erbij. En Edwin Noorlander zometeen, direct na het nieuws van 1 uur. En dat krijg je er weer van Ellen. Goedemiddag, Ellen.
1: Ja, goedemiddag. Vanavond speelt Frankrijk tegen Marokko op het WK. Maar de Franse voetballers staan misschien met kleine oogjes aan de aftrap.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar 2,99.

0: 70. Lidl.
1: Zou 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
2: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
3: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
2: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
4: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: verzaak.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: Welkom bij de verzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
5: Oh yeah.
4: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
8: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
10: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis.

0: bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
0: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
2: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
0: Fijne vakantie.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja,
3: dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.

0: discounter.nl.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dit is jouw. Het is 1 minuut voor 1. Goedemiddag, nu.nl nieuws met Alain Altena.
3: Goedemiddag. Het schiet omhoog. Door de nieuwe onrust in het Midden-Oosten betaal je gelijk meer aan de pomp. De adviesprijs van een liter benzine en diesel is met zo'n 3 cent gestegen, melden experts. Een liter benzine staat nu op ruim 2,53 euro en diesel op 2,33 euro. De stijging komt door de nieuwe aanvallen tussen Amerika en Iran. Na de zware explosie in Huizen in Noord-Holland vorige week moet een compleet woonblok worden gesloopt. De schade na de ontploffing en de brand is te groot. Het gaat om 8 woningen met 7 bewoners. Voor hen wordt een nieuw huis gezocht. Bij de explosie overleed een bewoner, een ander raakte gewond. Het is nog onduidelijk waaraan zangeres Bonnie Tyler is overleden. Haar familie zegt daar later meer duidelijkheid over te geven. Bonnie Tyler is onder andere bekend van deze wereldhit. Bonnie Tyler had langer gezondheidsproblemen. Ze lag ze eerder al een tijdje in coma. Gisteren overleed ze onverwachts in een ziekenhuis in Portugal. Bonnie Tyler is 75 jaar geworden. Dan nog het WK voetbal. Een onrustige nacht voor de spelers van Frankrijk. Honderden Marokkaanse voetbalfans hebben lawaai gemaakt bij het hotel waar het Franse elftal slaapt, meldt een grote sportsite. De supporters waren zo dichtbij dat de spelers het gehoord moeten hebben. Ja, of Frankrijk een beetje uitgerust aan de aftrap staat, dat zien we vanavond. Frankrijk-Marokko begint namelijk om 10 uur. Het weer van Weerplaza. In het westen is er zon, in het oosten bewolkt, maar ook daar wordt het later vanmiddag zonnig. Door 22 tot 29 graden.
2: Alain, dankjewel. Joe, verkeer door Flitsmeister. 32 vertragingen. De meeste files zijn onder de 25 minuten. 3 zijn er nog wat langer. Dat is bijvoorbeeld de A4 van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en Schipluiden. 28 minuten. A15 Ridderkerk-Nijmegen tussen Hardingsveld-Giessendam en de brug over de Linge. Daar 33. En de A16 Rotterdam-Breda tussen de Terbrechtseplein en Feyenoord. Auto met pech en 30 minuten extra.
4: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
2: Goedemiddag, de beste uit de 70s, 80s en 90s. Onder andere Backman, Turn Over the Vibe Show. En dit is George Michael en Fate.

Back with Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet bij Joe. Je zou zeggen dat we nu toch alles wel gezien hebben wat betreft de huizenprijzen, maar het vliegt nog steeds omhoog. Gemiddeld huis in Nederland kost nu €506.000. Dat is weer een plusje van 3,4% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Dus eigenlijk kunnen we zeggen dat de gemiddelde Nederlander met een koophuis in ieder geval zichzelf een half miljonair kan noemen. Om het toch een beetje positief te draaien. ABBA, Lay All Your Love On Me, hoor je zo. Eerst en Sharp, dit is You bij Joe.

ABBA bij Joe en Lay All Your Love On Me. Je beste uit de 70s, 80s en 90s met Anouk zometeen. Die nu bezig is met waarschijnlijk haar laatste album. Ze geeft aan dat nog een nieuw album maken totaal niet rendabel is. Ja, ze maakt alleen maar verlies daarop. En ze maakt alleen maar nieuwe muziek als haar fans gaan meebetalen. Ja, hierover zijn heel veel meningen. Johan Derksen bijvoorbeeld, die vindt haar zo goed. Die zou wel mee willen betalen. Maar Gerard Joling daarentegen, die vindt het weer de grootste flauwekul. Nou, misschien is Are You Kidding Me wel het meest toepasselijke liedje wat ik nu kan draaien. Want je zou bijna zeggen dat dit een grapje is, toch? Are You Kidding Me van Anouk komt eraan. En het is vandaag ook Disco Donderdag. Dus even een lekkere disco classic uit de 70s van Earth, Wind & Fire.

0: kidding me? Het jaar is 1999. Ja, het specifieke jaar hoef je niet te weten zometeen als je meespeelt met de Joe Hitquiz. Maar wel het juiste decennium, want dat is steeds de vraag. Je krijgt 3 liedjes te horen in de Joe Hitquiz. En de vraag is steeds, komt het uit de jaren 70, 80 of 90? Heb je alles goed? Win je de nieuwste hitster Battle of the Generations? En je kunt alvast jezelf opgeven via de app. Wil ik graag van je weten uit welk decennium deze komt. Katrina and the Waves, lekker toepasselijk vandaag. De zon is er weer. Walking on Sunshine is dit jaar 70, 80 of 90. Laat maar weten via de Joe app. Misschien doe je zo mee met de Hitquiz. En ik ga deze ook helemaal voor je draaien zo.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
5: Het is sale bij Leen Bakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan en met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elk

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
6: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
7: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
8: Hak je dag!
9: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij...
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.
13: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
14: Honda, the power of dreams.
11: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
15: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
16: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
17: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
16: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
18: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
19: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
3: Het is 2:30 exact. Joe, verkeer door Flitsmeister. Opvallendste files voor nu, dat zijn deze. De A15 Nijmegen-Gorkum tussen Duil en Leerdam, 26. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en Feyenoord. Kapotte auto, 20 minuten vertraging daar.
4: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: Do you think I'm sexy? Ja, dat is geen vraag hoor. Dat is gewoon een liedje van Rod Stewart. Hoor je zo. Verder Whitney Houston en nu Katrina and the Waves.

0: Do you think I'm sexy? You're the Rod Stewart.
1: De Joe Hit Quiz.
0: En die speel ik met Dimitri, 28, bijna 29 uit Den Haag. Hey Dimitri. Dimitri?
2: Hey, goedemiddag. Hey.
0: Hi. Wil je de radio maar uitzetten? Ja. Want ik hoorde wat herrie op de achtergrond.
2: Ja, ga ik doen. Ga ik zeker doen.
0: Ja, heel fijn, heel fijn. Hey, je bent pakketbezorger, hè?
2: Ja, klopt, ja.
0: En je staat nu bij het vliegveld. Dus gaan we daar herrie van krijgen tijdens het spelletje, denk je?
2: Nou, ik heb de ramen nu gesloten van mijn bus, dus ik hoop het niet.
0: Dan komt het
2: inderdaad pal naast Rotterdam Airport.
0: Oké, Dimitri, hoe is het met jouw muziekkennis gesteld? Want je bent 28, bijna 29 zie je hier, bijna jarig. 70s, 80s, 90s, is bijna allemaal volledig voor jouw tijd natuurlijk.
2: Klopt, maar ik luister eigenlijk alleen maar 80s en 90s muziek. Dus Ik denk dat ik wel een kans maak.
0: Dus als we een 80s en 90s fragment erbij hebben, dan komt het sowieso goed. Die 70s, dat wordt even gokken wellicht.
2: Dat is iets lastiger, ja.
0: Oké. Nou, ze kunnen allemaal voorbij komen, maar het kan technisch gezien ook 3 keer 90's zijn. Ja, het is elke dag wisselend bij de Joe Hit Quiz. Ik ga je 3 hits laten horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden om te zeggen of het liedje uit de 70s, 80s of 90's komt. Heb je alles goed, dan win jij. Een foutmaker kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, dan krijg je het nieuwste spel van Hitster. Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Ik wens je alle succes van de wereld. Here we go.
2: Yes.
0: Dimitri, jouw eerste is deze.
2: Dit is ethisch.
0: Ik hoor het jou al zeggen. Wacht zo meteen even op het klokje, want kunnen we even nog meegenieten van Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Komt uit 87 inderdaad, dus ethisch is hartstikke goed. En ik ga deze zo meteen ook even helemaal draaien. De volgende.
2: Is dat 80's of 90's?
0: Zeg het maar.
2: 90's.
0: 90's, je zit te twijfelen. Maar het is de goede kant op getwijfeld. Siel, inderdaad, je zei het al. Kiss from a Rose, 1995. Oké, nog eentje. Kop hem in, dan is dat spelletje voor jou. Daar komt-ie.
2: Fleetwood Mac, Go Your Own Way, dat is de 70's.
0: De 70's, zeg jij.
2: Ja.
0: Dat is niet jouw beste decennium, zei je net. Maar je bent best wel zeker van je zaak, zo hoor ik het wel.
2: Ja, ik ben een enorm fan van Fleetwood Mac. Dus ik denk dat ik het goed heb.
0: Jaren 70, het klopt helemaal. 1977, lekker gedaan, Dimitri.
2: Ah, super.
0: Alsjeblieft, je krijgt de nieuwste hitster Battle of the Generations. Ontzettend veel speelplezier.
2: Ja, heel erg bedankt.
0: En succes nog met de pakketjes vandaag, hè?
2: Super. Fijne dag.
0: Hetzelfde morgen, 14:50. Dan speelt Chantal ook weer de Joe Hit Quiz. Leuk als je dan ook meespeelt. Iets voor 14:30 kun je weer opgeven met de opgave van de dag, hè? Hoef je alleen maar even te zeggen of het 70s, 80s of 90s is. En misschien ben jij dan morgen wel de winnaar. Rick Astley zat dit in het spel, hoor je ook zo. Bryan Adams met Mel C ook. En dit is Whitney Houston.

0: Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Het nieuws zometeen. Ellen, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De voorbereidingen voor de WK-wedstrijd Frankrijk-Marokko zijn in ons land in volle gang.
0: En Toto komt er ook aan, net als Barry White en Life is Life van Opus.
2: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
7: Oh yeah.
6: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: Nu bij Dirk. Felix Pouwtjes. €3,49. Vers, handig en goedkoop.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ja, het

0: dan 20 verfzaken.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
4: alleen de prijs is anders.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Deze week in de bonus. Alle Bertolt.

0: beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen,
2: mama,
4: niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
10: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van WSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Dit is jou. Het is 1 minuut voor 2. Goedemiddag, nu.nl Nieuws heeft Helene Alteraan.
12: Goedemiddag. Mensen met overgewicht worden vaker gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Ook worden ze meer gepest en ze komen lastiger hoger op. Onderzoekers noemen dit zorgelijk en roepen leidinggevenden op tot actie. Want, zeggen zij, je gewicht heeft niets te maken met hoe goed je bent in je werk. Door de nieuwe onrust in het Midden-Oosten betaal je gelijk meer aan de pomp. De adviesprijs van een liter benzine en diesel is met zo'n 3 cent gestegen, melden experts. Een liter benzine staat nu op ruim €2,53, diesel op €2,33. De stijging komt door de nieuwe aanvallen tussen Amerika en Iran. In Oosterhout in Brabant is een bouwvakker zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde bij sloopwerkzaamheden. De man kreeg daarbij een zaag in zijn nek. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Dan het WK voetbal. De voetbalkoorts bij Marokkaanse voetbalfans die stijgt. Het land speelt vanavond de kwartfinale tegen Frankrijk. En Marokko-shirtjes zijn niet meer aan te slepen, zegt deze man die ze op de markt verkoopt.
13: Er waren ongeveer 400 stuks die zijn helemaal uitverkocht vorige week al. Alleen een paar shirtjes over.
12: En ook bij deze bakker is het druk die speciale Marokko-taartjes heeft gemaakt.
14: Ja, we hadden er zaterdag hadden we er 250. En dat was te kort, maar om 2 uur uitverkocht. En we gaan nu voor dubbelen. 500 taartjes.
12: Dat was te horen bij AT5. Frankrijk-Marokko is vanavond om 10 uur. Het weer van Weerplaza. In het westen is er zon. In het oosten is het bewolkt. Het is 22 tot 27 graden. En morgen meer zon en warmer.
11: Dankjewel. Dan het jouw verkeer door Flitsmeister. Ongeluk gebeurde op de A10. Daarom vielen tussen de Rozenoordbrug en Amsterdam Oud-Zuid. In de richting van de Nieuwe Meer is dat vanaf Amstel. 20 minuten vertragingstijd. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Prins Alexander en Feyenoord. Daar 20 minuten door een auto met pannen. Zijn er 30 andere vertragingen. Sta je daarin, dan verlies je maximaal een kwartiertje. Goeie reis.
6: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
11: En Barry White zometeen. You're the first, the last, my everything. Eerst Toto. We gaan even naar Afrika.

Barry White. You're the first, the last, my everything. Joe, op je hopelijk lekkere donderdagmiddag. Ik ben Edwin en dit zijn ze, de beste hits uit de 70s, 80s en 90s. En leuk als je luistert en dat eventjes wilt delen met de studio. De Joe-app staat voor je open. Amanda heeft dat net gedaan. Die stuurt, ik kan niet wachten. Zaterdag eindelijk met het gezin op vakantie naar Zwitserland. Goeie vakantie. En Jelte zegt, de radio hard aan in de auto. Klinkt het allemaal nog wel beter. Zo is dat. Bijvoorbeeld deze van Opus.

Ja, ik vind pretparken echt superleuk om naartoe te gaan. Ik vind de thematisering en gewoon de sfeer die er hangt altijd superleuk. Alleen ik ben een enorme scheiterd. Ik durf nergens in. En volgens mij durf ik ook niet in de nieuwe achtbaan die de Efteling net bekend heeft gemaakt. Komt een nieuwe achtbaan, die gaat Missie Luminar heten. Die gaat open in 2029. Gaat 50 miljoen kosten en het is een soort raketstart die je krijgt. En je hangt onder de baan. Ja, dus je voeten die bungelen eigenlijk bij deze achtbaan continu. Ze gaan hem dus binnenkort bouwen en in 2029 kan je ervan gaan genieten. Het is nog even aftellen. De final countdown. Europe by Joe.

0: Het lekkere, rauwe stemgeluid van Chris Rea en Josephine hoorde je bij Joe. De hits uit de jaren 70, 80 en 90. Hopen we eventjes komen er binnen of we nog iets van Bonnie Tyler kunnen draaien vandaag. Ja, Daniel die draaide al even Totally Eclipse of the Heart toen net het nieuws naar buiten was gekomen dat Bonnie Tyler helaas is overleden op 75-jarige leeftijd. Maar ja, goed idee om nog iets van deze dame te draaien. Verder Michael Jackson, de Four Non Blondes en ook Madonna.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
9: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
10: Nu bij Dirk, Calvé Pindakaas. 3,99. 20. Grote pot, kleine prijs.
12: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
14: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
13: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
15: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus. Frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
16: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
17: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar €1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
18: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
19: Geeft ruimte.
17: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
18: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
20: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
21: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen... zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
20: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli. 1

0: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 Hot Wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
1: chicken. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
1: Honda, the power of dreams.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Het is 3:30. Even kijken op de weg. Het verkeer door Flitsmeister bij Joe. Best wel druk. 39 vertragingen. De meeste files zijn rond de 20 minuten max. Maar er zijn er 3 die langer zijn. En dat zijn deze. De A2 Utrecht-Den Bosch. Tussen Culemborg en de Martinus-Nijhoffbrug. 26 minuten. A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Zoetewoudendorp en Ypenburg. Daar een half uur. En er is een botsing geweest op de A17. Roosendaal-Dordrecht. Tussen Standaard Buiten en industriegebied Moerdijk. 7 kilometer en 27 minuten extra.
0: Dit is Joe met Edwin Noorland.
4: Ja, morgen ook in de regio Zuid. Lekker vakantie, hè? Zometeen Holiday van Madonna daarom. En eerst voor je Michael Jackson. Good times, great music. Hier is Thriller.

Holiday, Madonna, toepasselijk met al die aankomende zomervakanties. Jorde haar bij Joe. En vanmorgen kwam er verdrietig nieuws naar buiten. Namelijk dat Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd is overleden. Ze lag al sinds mei in het ziekenhuis. Eerste instantie in een kunstmatige coma. Werd ze een aantal weken geleden uitgehaald. Maar de situatie die bleef ernstig. En gisteravond is ze in Portugal in het ziekenhuis overleden. Nou, mooi moment om even wat extra muziek van haar te draaien. Want we kennen haar van behoorlijk wat hits. Echt een jaren 80 icoon. Holding Out for a Hero uit de film Footloose. Total Eclipse of the Heart. Die heeft Daniel vanmorgen al gedraaid hier bij Joe. En er komen de hele dag al appjes binnen. Martine bijvoorbeeld die zegt, Edwin, wil je nog wat draaien van Bonnie Tyler? Paul die stuurt, wat een gemis dat Bonnie Tyler is overleden. En ook Danielle stuurt, kun je vanwege het overlijden van Bonnie Tyler alsjeblieft wat muziek draaien van haar? Dat gaan we doen ter nagedachtenis. Vandaag dus op 75-jarige leeftijd overleden. Bonnie Tyler, dit is It's a Heartache.

0: Ja, de start van een paar mooie zomerse dagen. Summertime, DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince bij Joe. Het nieuws van 3 uur, dat heeft Ellen. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Een financiële klapper voor Ajax. Je hoort zo meteen hoeveel geld erbij komt in Amsterdam.
0: En uiteraard ook de 3 na 3. En ik heb de kritische zin helemaal nog niet aan je gegeven, dus daar komt ie. Ja, elke dag een zin waarin 3 liedjes uit de 70s, 80s en 90s in verstopt zitten. De vraag is, welke hits zijn het? Als je ze weet, leuk als je een berichtje stuurt in de Joe-app. Ik wil je terug, dus ik zou toch nooit liegen over mijn Amerikaanse afkomst. Ik wil je terug, dus ik zou toch nooit liegen over mijn Amerikaanse afkomst. Dat is de zin van vandaag. Zitten 3 hits in verstopt uit de jaren 70, 80 en 90. Weet je welke? Stuur een berichtje in de app. Nog 1 keertje. Ik wil je terug, dus ik zou toch nooit liegen over mijn Amerikaanse afkomst.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse loterij. Speelbewust 18+.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarden.nl.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
8: iWish. Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier. En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja,
11: dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
12: Ja.
11: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
14: Kia, movement that inspires.
15: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor €10. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
17: 18 plus, speelbewust.
18: Ja.
19: Echt serieus?
18: Oh,
19: wat een geld.
20: 18.000, godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999... of op vluchteling.nl.
21: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
17: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Dit is jouw. Bijzonder goedemiddag. 2 over 3 het nu.nl nieuws. Krijg je van Alain Altenaam.
23: Goedemiddag. Een zoektocht naar een verdacht bedrijfsbusje in Sittard. Mensen in dat busje zouden verschillende kinderen hebben aangesproken, meldt Hart van Nederland. En meerdere bewoners vertrouwen dat niet en hebben de politie gebeld. Die bekijkt nu onder meer de beelden van deurbelcamera's. Een mes dat een AD-verslaggever vond bij station Nieuw-Vennep is volgens justitie een moordwapen. Het gaat om de dood van een 59-jarige ABN AMRO-medewerkster eind maart. Ze werd gevonden op een parkeerplaats in Nieuw-Vennep. Ondanks uitgebreid politieonderzoek vond de verslaggever het wapen vlak bij de plek waar de vrouw werd vermoord. En de politie geeft nu toe dat het mes over het hoofd is gezien. In de zaak zit een dakloze Italiaan vast. Mensen met overgewicht worden vaker gediscrimineerd bij het zoeken naar een baan. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Ook worden ze meer gepest en ze komen lastiger hogerop. Onderzoekers noemen dit zorgelijk en roepen leidinggevenden op tot actie. En er zijn een paar drukke transferdagen bij Ajax. Middenvelder Sean Steur gaat inderdaad naar Newcastle United. Dat bevestigt Ajax nu ook zelf. De club krijgt er een flink bedrag voor. Dat kan oplopen tot 27 miljoen euro. En toch is het een beetje dubbel, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
24: Aan de andere kant is het ook jammer dat zo'n groot talent al op zijn 18e uit Nederland gaat vertrekken. Stel, hij had nog 2 jaar voor Ajax gespeeld, dan had hij zich door kunnen ontwikkelen en misschien had Ajax dan nog meer geld voor hem kunnen vragen.
23: Gisteren was er ook al transfernieuws uit Amsterdam. Toen werd bekend dat Daley Blind terugkomt. Het weer van Weerplaza. In het westen is er zon, in het oosten is het bewolkt. Het is 22 tot 27 graden. En morgen meer zon en warmer.
18: Dan het jouw verkeer door Flitsmeister met file op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoetewoude Rijndijk en Ypenburg. 57 minuten. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen de Mark en het industriegebied Moerdijk. Door een ongeluk 41 minuten daar. Er is ook een omleiding ingesteld. Rij je nu bij Standaard Buiten en moet je naar Rotterdam. Volg dan Zierikzee en vervolg je route via de A59 en de A29. Er zijn nog 43 andere files. Als je daarin staat, dan heb je maximaal 25 minuten extra reistijd. Sterkte en een goede reis.
25: Dit is Joe met Edwin Noorlander. De
18: 3 na 3. Elke werkdag krijg je van ons een kritische zin. Daarin zitten 3 hits uit de jaren 70, 80 en 90 verstopt. En de vraag is, weet jij welke? De zin voor deze donderdagmiddag is deze. Ik wil je terug, dus ik zou toch nooit liegen over mijn Amerikaanse afkomst. Welke liedjes zijn het? Nou, het is onder andere goed geraden door Tim, Paul, Lydia. Die had het ook goed. Ik wil je terug. Dat gaat om de Jackson 5 en I Want You Back. Ik zou toch nooit liegen. Dat is Would I Lie to You van Charles and Eddie. En de Amerikaanse afkomst, daar zochten wij Born in the USA, Bruce Springsteen. En daarmee begint hij vandaag.

3 na 3 voor vandaag. Deze van Charles en Eddie. Would I Lie to You by Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Ja, mocht je dit weekend of vandaag of morgen even naar de Gal en Gal willen voor een bijzonder flesje drank, dat gaat een beetje lastig worden. De kans is groot dat je voor een dichte deur staat. Flink aantal winkels van Gal en Gal is dicht. De medewerkers die staken omdat ze een betere cao willen. Ik denk dat ze een lekkerder flesje wijn willen met de kerst of zo. Geen idee. En jij kan twee dingen doen. Je kan natuurlijk naar een andere drankenzaak gaan. Of je hebt gewoon een heerlijk nuchter weekend. Misschien ook wel eens lekker, hè? The Police en Roxanne hoor je zo bij Joe. Naar de Michael Walden en Paddy Austin. Dit is Gimme, Gimme, Gimme.

Police bij Joe. Er staat heerlijk weer voor de deur. Echt op en top zomer. Nog beter voor alle mensen in het zuiden van het land ook. Die na morgen vakantie hebben. Want die zijn morgen aan de beurt. Ja, dan niet zo de verschrikkelijke hitte van een aantal weken geleden. Nee, het is best wel lekkere hitte. Gewoon niet hele hoge luchtvochtigheid en zo. Dus best prima. Probeer je adem nog wel een beetje te sparen deze dagen. Want dan hou je nog genoeg lucht over om dat zwembadje in je tuin weer op te blazen. Hè? Heel belangrijk. Dit is Ricky Martin om alvast in de zomersfeer te komen.

0: De zomer vier je met Joe. Je hoorde Ricky Martin en Live in La Vida Loca. Zometeen nog zo'n zomerse klassieker. Bamboleo van Gypsy Kings. En ook Anita Meijer en Supertramp.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trek Pleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trek Pleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
8: Hey Remo!
9: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
15: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
19: alleen de prijs is anders.
20: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
23: Liefie! Wat doen jullie aan zaterdag?
24: Ik heb letterlijk niks.
25: Het gaat de hele dag regenen, hè?
26: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
27: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
28: Welkom bij de verfzaak.
27: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
29: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee.
30: Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
28: Welkom bij de verfzaak.
27: Ga naar de website.
0: webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies en Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.

0: Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Het is 4:02. Even kijken op de weg. Jo, verkeer door Flitsmeister. Het is behoorlijk druk. 64 files zijn er. De meest opvallende zijn deze. A2 Maarsen Den Bosch tussen Oude Rijn en Everdingen. De parallelbaan 31 minuten. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen het Liemers Aqueduct en Leidschendam een half uur. A15 Oostvoorne Ridderkerk tussen de havens 6200 tot 7000 en Brielen 26 minuten. En A17 Roosendaal Dordrecht tussen de Mark en Zevenbergen. 48 minuten, dat zijn trouwens de naweeën van een ongeluk. Maar goed nieuws, de weg is daar inmiddels wel weer helemaal vrij.
4: Dit is Jo met Edwin Noorlander.
3: Bamboneo van de Gypsy Kings komt eraan. Verder hoor je Superfan met Give a Little Bit. Naar onze eigen Anita Meijer.

cocktailtje, hè? Gypsy Kings en Bambo Leo bij Joe. Ja, je zou denken, dit is een Spaanse groep, maar ze zijn ooit gestart in Frankrijk, daar waar nu ook de Tour de France weer bezig is. Je weet wel, die wielrenwedstrijd, dus mocht je niks hebben met het WK voetbal, dan kan je bijvoorbeeld daarnaar gaan kijken. Vandaag op het programma de allereerste bergrit bij de Tour de France. Meest fascinerende vind ik persoonlijk altijd hoe wielrenners bij die urenlange ritten moeten plassen onderweg. Het kan dus voorkomen dat er een hele groep ineens stopt om dan gezamenlijk te plassen. Maar op momenten in het heetst van de strijd trekken ze soms hun broek ook aan de kant om gewoon rijdend te plassen. En volgens mij is de camera dan wel altijd even weg. Ik heb dit nog nooit live op tv zien gebeuren in ieder geval. Maar goed, als je moet, dan moet je ook, hè. Dit zijn de 70s, 80s en 90s bij Joe met UE40. Direct naar Supertramp. Dit is Give a Little Bit. Give a Little Bit.

40, Here I Am, Come and Take Me. Het is donderdag, betekent over exact een uur weer tijd voor de finale van de Alpha Battle. Het woordspelletje in de middagshow met Kai, waarin je in een halve minuut zoveel mogelijk goede antwoorden moet geven bij verschillende categorieën. Je krijgt een beginletter en daarna mag je gaan associëren. En Rick die staat sinds gisteren bovenaan met 9 goede antwoorden. Dus als je Rick zometeen weet te verslaan, dan eindig je deze week met 1000 euro. Ja, dan is die ene rekening van de garage toch ineens een stuk goedkoper. Of die nieuwe telefoon die komt ineens sneller in zicht. Zometeen dus 4:15 in de middagshow met Kai. Bill Withers komt eraan, Ain't No Sunshine. En dit is Tears for Fears.

0: Bill Withers en Eno Sunshine bij Joe. Het is bijna 4 uur zometeen, de middagshow met Kai. En daar is Jeroen natuurlijk ook bij voor het laatste nieuws. Jeroen, wat heb je zometeen?
1: Onder andere dit, de Franse feestdag van het jaar. Echt dé feestdag, 14 juillet. Volgende week wordt een stukje minder feestelijk gevierd.
0: Oké, hoe dat zit hoor je over een paar minuutjes. En de radio is ook weer in een half uurtje van jou. Wat is jouw verzoekje? Welk liedje sleept jou deze donderdagmiddag door? Laat het weten via de Joe-app. Je hoeft niet te appen voor deze, want die komt sowieso. Veel plezier!
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt, tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl,

0: Lidl.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
12: Oh yeah.
11: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.
13: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Als je Vodafone Mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: De vierde middagboost met Kiss na het nieuws van 4 uur. Jeroen Latijnhouwers.
2: Goedemiddag. Ruim 27 jaar cel. Die straf krijgt een man voor een liquidatie in het Zeeuwse Rittem. Daar werd 2 jaar geleden iemand doodgeschoten en een ander raakte zwaar gewond. De schutter had beide slachtoffers in een auto naar een buitengebied gelokt. Mogelijk had de liquidatie met drugs te maken. In Sittard, Limburg, wordt gezocht naar een verdacht bedrijfsbusje. Inzittenden van het busje zouden volgens Hart van Nederland verschillende kinderen hebben aangesproken. Meerdere bewoners vertrouwden het niet en belden de politie. Die bekijkt op dit moment onder meer beelden van deurbelcamera's. In het zuiden van China zijn zeker 39 mensen omgekomen door een tropische storm. De meeste slachtoffers vielen toen een dam doorbrak. Dat zorgde voor overstromingen en er zijn ook meerdere gebouwen ingestort. Het noodweer in China is nog niet voorbij, er is nu een orkaan onderweg. En in Frankrijk is het volgende week dinsdag de nationale feestdag 14 juillet. Juillet, zeg ik gewoon. Ik kan dat niet uitspreken zoals het hoort eigenlijk.
3: 14 juillet. Toch?
2: Hoe?
3: Dat is... 14 juillet. Dat is, ja, dan moet je een beetje met een Franse slag moet je dat doen. Hè? Zo praten die Fransen ook. Dan denk je, waar zijn de helft van de letters? Maar dan hebben ze ze blijkbaar wel uitgesproken. 14 juillet is het.
2: Die feestdag dus. Die is volgende week op 14 juli. Toevallig. Normaal wordt er dan een flinke lading vuurwerk afgestoken. Maar dit jaar mag dat op veel plekken niet. Vanwege de droogte en de hitte. Frankrijk is namelijk bang dat het vuurwerk nieuwe natuurbranden veroorzaakt. Het weer van Weerplaza. In het westen zon, in het oosten bewolkt. 22 tot 27 graden. Morgen veel zon en het wordt dan 24 tot 30 graden.
1: En dit is de 4 uur middag boost.
4: Dit is Joe met Kai Merks.
1: En we zijn weer van de gang. Je krijgt een flinke dosis energie als je luistert naar de 4 uur middag boost. En sterker nog, je hebt zelfs invloed op welke nummers dat zijn. Je mag laten weten via de app van Joe wat je wil horen. Dan kun je ook bijvoorbeeld in berichten kun je naar het microfoontje gaan. En als je daarop klikt, dan kun je het ook nog eens inspreken als je zou willen. Dat is ook nog eens een stapje makkelijker. Dat maakt de drempel wat lager. Ik zie hier bijvoorbeeld al berichten binnenkomen met nummers waarmee we echt de zomer een beetje gaan vieren. Zomernummers. Ook nummers van bijvoorbeeld To Unlimited. Dat wat extra energie geeft. En ook een bericht van Jaap. Hallo Jaap.
5: Goedemiddag Kai.
1: Je bent de eerste in de boost. Gefeliciteerd.
5: Hoi.
1: En ook gefeliciteerd met het geregistreerd partnerschap gisteren.
5: Ja, dankjewel.
1: Wat leuk, het moest er maar eens van komen, of niet?
5: Ja, we zijn al 5 jaar bij elkaar. We kennen elkaar al, nou, ik denk een jaar of 20, 25, 30 misschien.
1: Zo?
5: Ja, onze dochters die hebben met elkaar geboekeld.
1: En dan is er uiteindelijk is er toch van gekomen.
5: Ja.
1: Daar is één nummer wat daar dan bij past, bij al die liefde. En welk nummer is dat?
5: I was made for loving you, for Kiss.

0: via de app van Joe lekker nog een half uurtje bikkelen en daarna meteen het terras op. Maar dan wil ik je toch even de tip geven, Niels. Wacht daar misschien nog heel eventjes mee. Want misschien kan het eerste rondje van mij zijn. Op mijn kosten. Ik geef deze middag namelijk rondjes weg op het terras. Ik vertel je later even hoe dat in zijn werk gaat. Want eerst wil Theo nog even zijn favoriete verzoek horen.
1: Hey Kai, je spreekt met Theo. Hey, zou je voor mij Too Unlimited willen draaien met Get Ready For This? Daar krijg je een enorme middagboost van. En die heb ik al zo lange tijd niet gehoord. Groetjes, Theo. Veel succes met de uitzending.

0: Joe dat ze staat te assisteren met behangen. Ik hoop dat Nanda heel veel profijt van de werk heeft. Of dat ze er in ieder geval tevreden mee is. Want assisteren met behangen, dat is meestal aangeven en wachten tot iemand het recht heeft gehangen en iemand horen vloeken en nog een keer recht hangen en het terug af zien halen. En dat is meestal helpen met behangen. Ja. Ze zegt, ik kan dus ook wel echt een energieboost gebruiken, dat begrijp ik. Wil heel graag Bon Jovi horen. Ik denk dat dat wel goed komt, want ik zag ook een bericht binnenkomen van Bram, die zit ook te luisteren. En Bram wil ook heel graag een nummer horen van een artiest die zijn naam begint met een B en eindigt op On Jovi. Dus ik denk dat dat wel goed komt. Dennis heeft ook een bericht gestuurd. Hallo Dennis.
1: Goedemiddag Kai.
0: We gaan de zon eens even flink laten schijnen.
1: Dat lijkt me een goed plan.
0: Juist. En waarom kun je energie gebruiken op dit moment?
1: Omdat het de laatste loodjes zijn voordat het weekend voor de deur staat.
0: Oh, en betekent het weekend ook vakantie of nog niet voor jou?
1: Ja, voor mij betekent het morgen de laatste dag en daarna lekker vakantie.
0: Oh, heerlijk. En dan kun je het weekend en de vakantie maar met één nummer ingaan natuurlijk.
1: Ja, als de zon schijnt, verander even uit.
0: Ik wens je een hele fijne vakantie, Dennis.

0: Duin. En als de zon schijnt bij Joe in de 4 uur middagboost. Bram kan ook wat energie gebruiken. Want waar velen van ons vooruitkijken naar de zomervakantie, hangt de vlag er bij Bram heel anders bij. Met andere woorden, ja, het is allemaal wat.
1: Hallo, groetjes uit het noorden. Ik heb nog geen vakantie. Integendeel, ik kom vandaag juist terug van 6 weken ouderschapsverlof. Het is even wat. Zou ik van jou Living on a Prayer van Bon Jovi mogen horen?
2: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor.
3: De 4 uur middagboost.

0: bij Joe en Living on a Prayer. Later deze middag krijgen jullie in de middagshow de uitkomst van een onderzoek. Een onderzoek wat nu nog niet compleet is, want anders is het ook maar zo saai als je meteen weet waar je aan toe bent natuurlijk. Hou graag eventjes vast. En vandaag heeft het onderzoek te maken met feestjes. En iemand die onderzoeken elke middag meeneemt, dus ook deze middag weer, is het geweten van de show, Jesse.
1: En dat is ook een feestje om te doen.
0: Het is een feestje om te doen, maar en hoe maakt hij dan indruk? Nou, jij denk ik met onderzoekjes.
1: Ja, exact. Ja. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel mensen dit wel eens gedaan hebben om indruk te maken op gasten tijdens een feestje.
0: En moeten we het dan bijvoorbeeld in de trucjeshoek zoeken? Of moeten we het in de entouragehoek zoeken? Of...
1: Nee, je moet het zoeken in... Oké, je krijgt dus mensen over de vloer op je feestje en je doet even dit bijzonders, want dan denk je, oeh, dat vinden de gasten leuk. En dat is inderdaad niet een handstand of zo, maar dat is bijvoorbeeld de plantjes even allemaal netjes maken.
0: Oh. Ja, en dat iedereen dan binnenkomt, goh, heb jij de plantjes netjes gemaakt?
1: Exact. Helemaal, ja. Ik geef hen een heel raar voorbeeld.
0: Ja, precies. In Salto de deur open doen, is het dus niet.
1: Nee, dat is het niet.
0: Nee, dat is het niet. Later deze middag in ieder geval het antwoord op dit onderzoek. Gerard die zegt via de app van Joe, ik hoor allemaal berichten over de zomervakantie die gaat beginnen. Nou, ik werk gewoon lekker door. Ik ga in het najaar wel achter de meute aan. Dus ik verdien die boost wel. Heb je voor mij Wild Cherry met Play That Funky Music? Jazeker, hoor je nu bij Joe.

0: 5:15 gaat er gegarandeerd 1000 euro de deur uit. Dat kan zijn in de richting van Rick, want die staat momenteel bovenaan met 9 goede antwoorden. Dat is natuurlijk een puikenscore. Maar die 1000 euro kan ook nog gewoon van jou zijn. Moet je wel binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Pak alvast even de app van Joe erbij, want daarmee kun je aanmelden na het nieuws van 4:30. Jeroen.
1: Na de rustdag van gisteren gaan we vol in de warming-up voor de WK-wedstrijden van vanavond. Ja. De kwartfinales gaan beginnen.
0: Zo is het. En Genesis hoor je over een paar minuten.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: I am Vaiana of Motunui.
9: Deze zomer.
10: Here we go.
9: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: The ocean chose you.
9: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
13: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
14: iWish. Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
15: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
15: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
18: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
24: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
25: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
0: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.

0: 2,70. Lidl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, u verdient het.

0: jij kunt besparen.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Heerlijk zonnig met lokaal zelfs 28 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan kan het zelfs nog een stukje warmer worden. Zelfs 30 graden. Genesis hoor je na het nieuws van 4:30. Jeroen.
3: Goedemiddag. Bij de rechtbank in Utrecht staan op dit moment honderden mensen die woedend zijn om de vrijspraak in de verkrachtingszaak. De zaak draait om een meisje van 17 dat na een avondje stappen een lift kreeg van twee mannen, waaronder een inmiddels ontslagen politieman. De twee mannen hadden seks met het meisje op een parkeerplaats, maar omdat het meisje niet duidelijk ja of nee had gezegd, zijn de mannen vrijgesproken. In Oosterhout, in Brabant, is een bouwvakker zwaar gewond geraakt. Bij sloopwerkzaamheden kreeg een man een zaag in zijn nek. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. En na de rustdag van gisteren gaat vandaag het WK-voetbal weer verder met de eerste kwartfinale. Frankrijk-Marokko. Frankrijk is titelfavoriet en dus ook favoriet voor de winst vanavond. En dat is niet voor niets, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
4: Aanvallend is Frankrijk het sterkste land van dit WK. Maar op het middenveld en in de verdediging is het niet allemaal wereldklasse. De verdedigende middenvelders zijn Koné van Roma en Rabiot van AC Milan. En de linksback is Digne van Aston Villa. Maar dat is nog altijd zo goed dat je het geen zwakke plek kan noemen.
3: Marokko speelt vanavond zonder de geblesseerde topscorer Saibari, maar met een jonge speler met een apart voetbalverleden.
4: Het wordt een gekke avond voor de 18-jarige Marokkaanse middenvelder Ayoub Bouadi. Hij is geboren in Frankrijk en 3,5 maand geleden speelde hij nog als aanvoerder voor Jong Frankrijk. Vlak voor het WK koos hij alsnog voor Marokko en nu speelt hij dus tegen Frankrijk.
3: Frankrijk, Marokko begint vanavond om 10 uur.
5: Ik heb daar 2-1 op ingezet voor Frankrijk. Ik vind Frankrijk heel erg sterk, maar ik vond het een hele lastige wedstrijd. Ja. Om te voorspellen, zeg maar, in mijn pool. Wat zeg jij daarvan?
3: Ja, je moet even snel kijken.
5: Ja, kijk maar even snel.
3: Ja, nou ja, dat gaat bij mij nooit snel. Is het goed als ik voor de eind van de uitzending voor 7 uur terugkom? Ja. Oh, ik heb me. Stop.
5: Oh, ja, wat heb je gezegd?
3: Ik kom erop terug. Ja.
5: Nou ja, goed. We gaan wel eerst even wat anders doen. Want
6: dit is Joe met Kai Merckx.
5: Je hebt het?
3: Ja.
5: Nou, je wacht maar even. Het is goed.

Om het trouwens al te veel te verklappen, kan ik wel vast zeggen dat de letter waarmee we spelen vandaag bij de Alpha Battle de vorige keer goed was voor een megascore. Een megascore als in het all-time record werd met de letter verbroken.

0: Alone. Over een paar minuten hoor je hier Bob Marley en de Wailers in de middagshow. Maar eerst naderen we de finale van de Alpha Battle. En dat is toch altijd een hele spannende, die finale. Zeker deze week ook. Want Rick staat sinds gisteren bovenaan met 9 goede antwoorden. Dat is een prima score. Maar weet je over deze 9 goede antwoorden heen te gaan, dan win je niet alleen 1000 euro, maar ook nog eens een straat staatsloten. Want die krijg je ook nog eens bij 10 goede antwoorden of meer. Het spel blijft heel simpel. Je moet in 30 seconden tijd zoveel mogelijk goede antwoorden geven met die ene bepaalde letter uit het alfabet. En de letter waarmee we spelen, ja, dat is echt ongelooflijk. Maar ik weet niet of je het nog herinnert. Een tijdje geleden is de all-time high score gesneuveld. De all-time high staat op dit moment op 15 goede antwoorden binnen 30 seconden. Die score is behaald met die letter. Of is het 14?
1: 14.
0: Is het 14 goede antwoorden?
1: Volgens mij is het 14.
0: Is dat de all-time high? Oké. Okay. Ja. 14 goede antwoorden, dat is de all-time high op dit moment. Ja, dat zou met deze letter zou dat verbroken moeten kunnen worden, in principe. Want er zat zelfs na die 14 antwoorden zat nog ruimte in het spel om daar nog makkelijk een 15e aan toe te voegen. Nou, wil je meespelen met de finale, dan mag je dat laten weten. Door je naam te sturen in een bericht met de app van Joe. Doe dat, alleen je naam is voldoende. Spelen we over 3 minuten na Bob Marley and the Wailers. En steer it up.

0: The Wailers bij Joe en Stirred Up.
1: De Alpha Battle.
0: Mr. Big, hoor je over een paar minuten. Eerst dus de grote finale van de Alpha Battle met Nora. Hallo Nora.
2: Hoi, hoi.
0: Hey, hi, hi. Jij gaat morgen met vakantie.
2: Ja, klopt. Naar Sardinië.
0: Naar Sardinië. En hoe, wat is de temperatuur daar op dit moment?
2: Hele week 35 volgens mij.
0: Oh, ja, ja, ja. Het is een beetje overal hetzelfde. En die fase komen we, komen we nu natuurlijk. Ja. Wat leuk. Hoe lang ga je?
2: 2 weken.
0: 2 weken. En kun je eventueel nog een klein zakcentje gebruiken?
2: Nou, zeker. Dat kan wel, ja.
0: Ja, en denk je dat dat gaat lukken? Ik bedoel, kun je meer dan 9 goede antwoorden geven binnen een halve minuut?
2: Ja, ik weet het niet. Ik vind het wel heel spannend. Maar ik doe vaak wel gewoon mee als ik het hoor. En dan kom ik best ver. Maar ja, dan is het niet voor het echt natuurlijk.
0: Nee, precies. Er staat nu al meer druk op, bedoel je?
2: Ja, dat wel. Ja,
0: ja. En dan kom je best ver. Op hoeveel kom je dan terecht qua goede antwoorden?
2: Nou ja, meestal wel iets van 8, 9 of 10 wel eigenlijk.
0: 8, 9 of 10? Nou, laten we dan voor het laatste gaan, Nora.
2: Ja, zeker.
0: Ja, ik bedoel, we spelen met een letter waarbij de vorige keer het all-time record is gesneuveld.
2: Ja.
0: Ja, no pressure verder, maar het kan. Nee. Het kan. Je neemt het op tegen Rick, die heeft die 9 goede antwoorden gegeven. Die gaat bijna op reis naar Japan 4 weken lang. Dus dat is natuurlijk ook een lekker zakcentje, die 1000 euro.
2: Zeker, ja. Kan het ook gebruiken, ja.
0: Nora, laten we meteen ter zake komen. Omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij. Gefeliciteerd daarmee.
2: Dankjewel, dat is super fijn.
0: En je krijgt 30 seconden de tijd waarbij je zoveel mogelijk goede antwoorden moet geven. Die beginnen met 1 bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. Als er gespeeld is, haal ik jullie er allebei bij. Gaat de jury alles controleren en maak je bekend wie die 1000 euro heeft gewonnen.
2: Ja,
0: je mag gaan spelen met de letter B van bolletje.
2: Ja.
0: Klaar voor?
2: Klaar voor.
0: 30 seconden vanaf nu, succes. Een saus.
2: Bami-saus.
0: Een vakantiebestemming.
2: Bali.
0: Een schoolvak.
2: Deco.
0: Iets voor op de barbecue.
2: Biefstuk.
0: Een Olympische sport.
2: Basketbal.
0: Een snaarinstrument.
2: Een bas.
0: Iets in je koffer.
2: Bril.
0: Een insect.
2: Een bij.
0: Een soort fruit.
2: Een banaan.
0: Iets wat je meeneemt naar het strand.
2: Een bal.
0: Ja, een bal. Ja. Wij zijn helaas buiten de tijd.
2: Jammer.
0: Dat is zonde. Ja, we moesten een beetje op gang komen. Denk ik.
2: Ja, inderdaad. Oh, aan het begin.
0: En uiteindelijk ging het wel lopen. Ik moet wel zeggen, dit was een foutieve ronde. Er is niks fout beantwoord. Dus verder weinig op aan te merken. En dan is het een kwestie van de punten bij elkaar optellen natuurlijk. En dan zien wij hier dat het aantal punten 9 is. 9 goede antwoorden. Beste Rick, ben je er ook bij?
3: Jazeker.
0: Want de jury gaat nu kijken wie de minste tijd nodig had voor zijn laatste goede antwoord. En dat is doorslaggevend voor die 1000 euro. Gelijkstand. Maar de winnaar van 1000 euro van Joe en Staatsloterij, degene die net even wat sneller was, is geworden Rick. Gefeliciteerd! Ja. Nora.
2: Ja, jammer.
0: Zo gestreden. Ja. Nou ja, de 1000 euro gaat naar Rick. En daarmee gaan ze mee richting Japan, denk ik, Rick, of niet?
3: Ja, zeker. Nou ja, sorry voor Nora, maar ik ben er wel heel blij mee.
0: Ja, dat is het spel. Dat is zoals het loopt. Van harte gefeliciteerd, Rick. Ga er leuke dingen mee doen.
3: Ga ik zeker doen, dankjewel.
0: Goed zo, van harte. Maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen natuurlijk in de alfabet. Alweer een nieuwe 1000 euro. Om 4:15 spelen we weer een eerste ronde. Wil je meespelen, mag je je naam sturen in een bericht met de app van Joe.

0: Mr. Big bij Joe en Wild World. Eventjes geleden nog over het WK. Want gisteren was er natuurlijk een rustdag, Jeroen. Ja, ja. Vandaag gaat het weer allemaal beginnen. De kwartfinales.
1: Ja, gedaan. Heerlijk.
0: We hebben natuurlijk een paar klappers hebben we wel bij elkaar. Zo is er vandaag onder andere Frankrijk tegen Marokko.
1: Ja, het mooie is, we hebben nu één wedstrijd per dag. Dus dat is, en het meest ook nog op een redelijk tijdstippen. Ja. Waaronder vandaag Frankrijk en Marokko inderdaad.
0: Precies, 10 uur hè, is die toch?
1: 10 uur.
0: 10 uur, ja, Frankrijk, ja, ja. Marokko. Ik vroeg jou nog, wat denk jij dat het gaat worden? Want ik heb in mijn voetbalpool 2-1 ingevuld. Ja. Maar ik vond dit een hele lastige. Kijk, Frankrijk is natuurlijk wel een hele sterke. Maar Marokko speelt ook goed natuurlijk. Ik geloof wel dat ze een cruciale speler missen.
1: Saibari.
0: Toch? Ja, precies,
1: de spits. Ja, fantastische speler inderdaad. Ja. Hij heeft al 3 keer gescoord, is geblesseerd. Net niet op tijd fit voor deze wedstrijd. Maar mocht Marokko doorgaan, dan kan hij wel weer spelen.
0: Dan is hij er weer bij. Maar goed, ja, het is natuurlijk spannend tegen Frankrijk dan. 2-1 heb ik gezegd. Wat heb jij gezegd?
1: Ja, toch 2-2.
0: Oh, 2-2?
1: 2-2.
0: Aha.
1: Ja, met verlengingen bij dan, eventueel. Met 2-2 gaat het, denk ik, worden.
0: Met alle gevolgen van dien, natuurlijk.
1: Ja, als dat inderdaad tot 120 minuten met verlengingen bij 2-2 is... dan krijg je inderdaad zijn penalties.
0: Oké, 2-2. Ja. Dan ga ik alweer denken of ik het nog moet aanpassen.
1: Ik zou het doen.
0: Je hebt daar natuurlijk wel verstand van, om het zo maar even te zeggen.
1: Ja. Jij staat 40 plekken hoger dan ik in de pool, hè?
0: Iemand anders moet hier heel hard om lachen. Alleen jouw rechterhand op de nieuwsredactie. Ja. Ja, ik sta wel iets hoger in de ranking van de pool. Ja, dat klopt inderdaad.
1: Ja, Alain staat volgens mij top 10. Toch?
2: Ja, sterker nog, ik sta op plek 6 van de 100.
0: Ah, dat is wel echt heel goed. Alleen wat denk jij dat het gaat worden dan?
2: Ik heb gezegd 3-1 voor Frankrijk.
0: 3-1, ja, ook nog een hele...
1: Ga het even aanpassen.
0: Ja, ik denk dat ik het ook even ga aanpassen naar 3-1 alleen. Ja, daar komt van. Ja. Wat zit er in het nieuws zo, Jeroen?
1: Ja, de prijs en de pomp, die zijn al veranderd... en die zullen ongetwijfeld nog verder gaan veranderen.
0: En John Farnham hoor je ook na het nieuws van 5 uur.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
7: €2,99. Fans van Voordeel.
6: Aldi.
3: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen. 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's. Vers van eigen land. 500 gram maar €0,99. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
9: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
11: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
13: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: Lidl.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
2: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals alle Segafredo koffiebonen, 1 plus 1 gratis. En Slimpy siroop, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1.

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Dit is jou. John Farnham na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
8: Goedemiddag. Woede in Utrecht. Daar staan zo'n 700 demonstranten bij de rechtbank. Ze protesteren tegen de vrijspraak in de verkrachtingszaak. Die draait om een meisje van 17 dat na een avondje stappen verkracht zou zijn door twee mannen. Maar omdat het meisje niet duidelijk ja of nee had gezegd, zijn de mannen vrijgesproken. Deze demonstranten snappen daar helemaal niets van, zeiden ze tegen RTV Utrecht.
9: De uitspraak in dit vonnis is gewoon bullshit.
10: Dat de rechtbank eigenlijk heeft gezegd dat het meisje waar het over gaat niet in een kwetsbare situatie zou bevinden. Nou, het meisje was 17 en zat in de auto met mannen van bijna 50. Vind ik behoorlijk kwetsbaar.
8: Een van deze mannen is een oud politieman. Hij raakte zijn baan kwijt. Vliegmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Volgens verkeersminister Karremans moeten deze boetes mensen afschrikken. In ons land zouden dagelijks 2 tot 3 incidenten zijn in vliegtuigen. En vaak is er dan alcohol in het spel. Door de nieuwe onrust in het Midden-Oosten betaal je meteen meer aan de pomp. De adviesprijzen van een liter benzine en diesel zijn met zo'n 3 cent gestegen. Een liter benzine staat nu op ruim €2,53, diesel op €2,33. En Nederlanders die hebben geen hoge pet op van een leidinggevende, blijkt uit nieuw onderzoek. Veel mensen vinden dat hun manager tekortschiet in het helpen bij persoonlijke groei en het schetsen van een ontwikkelpad. En ook zouden veel leidinggevenden niet openstaan voor feedback. 1 op de 3 werknemers zou het liefst hun manager naar een cursus leidinggeven sturen. Het weer van Weerplaats en het westen zon, in het oosten bewolkt, 22 tot 27 graden. Morgen veel zon, het wordt morgen 24 tot 30 graden.
11: En de vakanties gaan in volle gang. Het noorden heeft al vakantie, de rest volgt zoetjes aan natuurlijk. Daarom duiken we volgende week heerlijk in de vakantiesferen hier bij de middagshow.
12: Dit is Joe met Kai Merckx.
11: Zometeen al even een voorproefje en wat voorpret. Ik bel zo Gea even, die zit op dit moment heerlijk in Italië. Zo even

Day bij Joe en Mysterious Girl hier in de middagshow. Ik ben Kai, heel fijn dat je er bent. Het wordt nog meer zomerser natuurlijk, want het is een schitterend qua temperatuur. En de vakanties beginnen zo langzamerhand natuurlijk. Het noorden is al met vakantie. Daarom hebben we volgende week hebben wij de zogenaamde...

0: Nu dat onderzoek nog, hè? Ja. Kom maar voor de draad.
1: Uit onderzoek blijkt dat veel mensen dit wel eens gedaan hebben om indruk te maken op gasten tijdens een feestje.
0: Ik zei ook nog, kom maar voor de draad, alsof je een soort van koe bent. Dat je tegen de draad komt.
2: Jo, maar ik volg wel.
0: Voor de draad ermee. Ja, indruk maken op gasten tijdens een feestje. Wat hebben ze wel eens gedaan? Phyllis die zegt een welkomstdrankje aanbieden.
1: Nee, dat is niet goed.
0: Dat is dan niet goed. Die kunnen we al afstrepen. Oké, wat kan het wel zijn? Later deze middag krijg je het antwoord. Dan vandaag toch ook wel groot in het nieuws. En ook wel droevig nieuws natuurlijk. Want zangeres Bonnie Tyler is overleden. Natuurlijk bekend van haar power battle ballad zoals Total Eclipse of the Heart. En Jeroen, jij vertelde nog even iets leuks over haar eerder deze middag.
3: Ja, die schorre stem. Hè?
0: Die schorre stem.
3: Dat is haar unique selling point, zoals het heet. Maar die had van heel tijd. Ze had, in haar jonge jaren heeft ze ooit een operatie in de stembanden gehad. Ze had een knobbeltje op. En daarna mocht ze 6 weken niet praten. Daar heeft zij, eigenwijs als ze was, zich niet aan gehouden. Ze heeft heel wat afgekwebbeld, zelfs een liedje opgenomen ook.
0: Oh ja.
3: En toen ging van kwaad naar erger. Toen is die schorre stem ontstaan. Ze heeft even gevreesd voor haar carrière. Maar het bleek dus juist haar kracht te zijn.
0: Terwijl je zou toch ook denken als zanger of zangeres of überhaupt artiest zijnde, ik moet voorzichtig zijn met mijn stem. En als ze zeggen van 6 weken niet praten, dan ga ik me daar wel aan houden. Want stel je voor, wat kan er gebeuren met die stem? Maar het werd bij haar werd het echt een groot succes.
3: Natuurlijk.
0: Groot succes. Ze is 75 jaar geworden. Toch even een momentje om ook daarbij stil te staan. Ik ga even mijn favoriete nummers draaien van Bonnie Tyler. Want hier zit zoveel power in. Zoveel energie is dat. Het is niet dit hoor, dat je denkt, ik ken deze niet van Bonnie Tyler.

0: bij Joe en Holding Out for a Hero. Volgende week wordt het één groot vakantiefeest hier bij de middagshow. Want elke middag tussen 5 en 6 uur neem ik je mee naar een populair vakantieland. Zodat jij alvast helemaal lekker in de stemming komt voor de zomervakantie. Wat gaan we dan allemaal horen? Na maandag beginnen we in Spanje. Dinsdag Frankrijk, woensdag Italië en donderdag Nederland. Want vakantie in eigen land is natuurlijk ook gewoon vakantie. En vandaag duiken we alvast eventjes om op te warmen in die Italiaanse sferen. Want daar is Gea nu. Hallo Gea!
1: Hallo Kai!
0: Hey, jij zit nu 3 dagen al in Italië. Hoe is het daar?
1: Het is hier best warm. Ja, heet. Heel heet. Kijk voor een aperol.
0: Ja, en waar moeten we aan denken bij heet? Wat geeft de thermometer aan?
1: Nou, de thermometer geeft hier ongeveer 35 graden aan.
0: Ja, toch ook wel. Ja, dus dat is flink. Ja, maar het schijnt andere warmte te zijn dan als het bijvoorbeeld hier. Ja,
1: ja, en je hoeft hier niks, hè?
0: Je hoeft hier
1: alleen maar te zwemmen en alleen maar een aperolletje te drinken. Dat is alles.
0: Ja, ja, ja. En ik hoor nu valt de tweede keer aperol in 20 seconden gesprek. Dat betekent dat dat ook echt een dagtaak is, zeg maar.
1: Ja, als de 5 in de klok zit, dan mag je, hè?
0: Ja, dan mag je inderdaad. Ik sprak gisteren iemand die zat in Spanje en daar was een heel ander drankje ontzettend populair. Tinto de Verano is dat.
1: Geen idee, ken ik niet.
0: Nou, dat is rode wijn met Fanta Lemon erin. En dan ook nog een sinaasappel erin of zo, of iets. Of...
1: Oh, nou, ik ken wel sangria, dat zit wel in Spanje.
0: Ja, het schijnt dus een soort van vervanger te zijn voor de sangria.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar ja, lekker bij een aperolletje.
1: Ja, toch.
0: Ja, zeker, dat zou ik ook doen. Maar wordt het ook nog iets van een actieve vakantie of blijft het hier wel bij?
1: Ja, nee, jawel, nee. We zijn ook in een plaatsje vlak in de buurt. Er zit aan het Gardameer. En we gaan nog een keer naar Milaan, Venetië en misschien nog wel naar een plaatsje. Ook wel een keer een dagje zwembad, hoor. Dat is ook wel lekker.
0: Nou, natuurlijk. Je moet ook een beetje bijkomen op vakantie. Je kunt wel de hele vakantie gaan racen in een ander land. Maar dan word je ook geen vrolijke mens van, lijkt me.
1: Nee, hoor, helemaal niet. Het moet ook een beetje bruin worden. Dus,
0: Zo is het, zo is het. En overal even een aperolletje.
1: Precies.
0: Toch?
1: Het zonnetje, hè?
0: Ja, even de nationale aperol-test. Waar proeft hij het beste? In Milaan? Of, weet je, je kunt overal kun je heen, natuurlijk.
1: Overal? Ja, en die aperol is overal.
0: En die aperol is overal. En waar de aperol is, ben jij, Gea?
1: Nee, mooi goed.
0: ik wil even een Italiaans nummer voor je draaien. Want ik denk dat je ook gewoon Joe luistert daar in Italië, of niet?
1: Zeker, absoluut.
0: Ja, ja, ja. Wat denk je van, ja, Eros Ramazzotti?
1: Ja, altijd goed.
0: Ja, altijd
1: heerlijk.
0: Goed.
1: Altijd goed. Gooi hem er maar in.
0: Ja, ik heb het niet zo op Eros Ramazzotti, moet ik eerlijk zeggen, Gea.
1: Ja, ik vind het wel mooi, hoor.
0: Ja, vind je het mooi? Wat vind je er zo mooi aan?
1: Ja, ik vind het wel mooi.
0: Ik vind het zo net zo poppy willen doen, maar terwijl het niet zo poppy is, Eros Ramazzotti. Ik vind het zo beetje zo...
1: Ja, ik weet niet, gewoon... Ja, maar die stem en... nou, ik hou er wel van.
0: Ja, ik vind het zo suf Italiaans.
1: Ja, ik... Nee, het is best wel een lekker ding.
0: Ah, kijk, nu zijn we er.

0: Pozdravo z Oty, Beďo. Mamma, che bella questo amore. Er komt nog wel een leuke andere suggestie binnen via de app van Joe voor Yvonne. Die zegt, nou, als we dan toch naar die vakantielanden gaan, Italië bijvoorbeeld, wat dacht je dan van Laura Pausini? Om maar eens iemand te noemen. Ja, ook een hele, hele populaire. Oh, daar heb jij het weer niet zo mee.
1: Nee.
0: Oh, dan wordt het een moeilijk uur volgende week, die Italiaanse, het Italiaanse uur. Ik heb het niet op Eros, ik heb het niet op Laura Pausini. Maar goed, we zitten hier niet voor onszelf ook hier, hoor. Het zal de mensen echt werkelijk aan de reet roesten wat wij van de muziek vinden, toch?
1: Ja, dat is wel
0: van waar. Bepaalde nummers. Ja, eigenlijk hoeven we die voorkeur niet eens uit te spreken. Nee. Dat is eigenlijk ook al heel onprofessioneel.
1: Nou.
0: Maar dat interesseert me werkelijk geen reet. Oh. Ik geef na het nieuws van 5:30 een rondje weg op het terras. Misschien wel aan jou. Misschien wel voor een aperolletje. Net als Gea, die is ook lekker in Italië lekker aperolletjes aan drinken. Heel eenvoudig wat je moet doen. Ik heb eerder deze middag een willekeurig terras opgebeld. En ik vroeg aan de bediening of ze de telefoon even wilde doorgeven aan een willekeurige terrasbezoeker, zodat ik diegene een drankje kon aanbieden. Maar je hoort in dat gesprek nog niet meteen wat diegene heeft besteld. Dat kun je misschien wel een beetje horen aan hoe diegene praat, wat de voorkeuren zijn van diegene, hoe lang diegene er al zit. Nou, weet je, je kunt uit een gesprek of uit een stem kun je best wel wat halen. Weet jij zo meteen te raden wat diegene bestelt, dan betaal ik jouw rondje op het terras. Ik laat je dat gesprek horen na het nieuws van 5:30. En Fleetwood Mac hoor je ook zo.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals hak groenteconserven, 1 plus 1 gratis. En alle Almhof kwark, hoekje en choco met slagroom, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
7: Figo. De zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd

0: Dus ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
3: Oh yeah.
2: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van WSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies en mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
6: Vier Pride in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Tijdens World Pride zijn er 5 unieke, krachtige avonden. Van ballroom en voguing tot queer componisten en queer prom night. Bekijk de concerten op concertgebouw.nl/pride en bestel je kaart.
1: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Het is heerlijk zonnig, met lokaal zelfs 28 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan kan het zelfs nog een stukje warmer worden. Tot 30 graden. Dit is Fleetwood Mac, na het nieuws van 5:30. Jeroen.
11: Goedemiddag. Ik begin met het WK voetbal. Vanavond om 10:00, dan is de eerste kwartfinale tussen Frankrijk en Marokko. Met wellicht een enigszins vermoeide Franse ploeg. Want een deel van afgelopen nacht werden de spelers wakker gehouden door dit lawaai buiten.

0: Het waren honderden Marokkaanse voetbalfans die maakten lawaai om de Franse spelers wakker te maken en wakker te houden.
1: Dat is toch een hele rare traditie.
0: Ja.
1: Dat hoor je vaker natuurlijk, dat dit gebeurt bij ploegen. Dat ze inderdaad de ploegen wakker houden.
0: Ja.
1: Maar bedoel, en als je dan hebt gewonnen, dan kan iedereen zeggen van ja, maar je hebt ze ook wakker gehouden.
0: Ja,
1: dat is toch ook, ja.
0: Het is een speldebrekje. Ik bedoel, ze hebben er enige tijd gestaan, toen zijn ze ook weggestuurd. Dus dat, maar het is, ja, je wilt toch wat doen? Jouw land moet winnen, ga je dit doen? Ja, ik weet het niet.
1: Ja, het is een klein plagerijtje.
0: Een plagerijtje, eigenlijk.
1: Ja.
0: De Fransen zijn trouwens niet de enige pechvogels, want ook de spelers van Noorwegen, die hebben niet de beste nachtrust gehad. Al na één nacht zijn zij vertrokken. De hele selectie uit een luxe 5-sterren hotel. Ook daar was er geluidsoverlast, weliswaar van bouwwerkzaamheden. En het was er ook niet al te schoon. Noorwegen zit nu in een nog duurder hotel en ook best lekker pal aan het strand.
1: Heerlijk.
0: Meer sportnieuws. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar zojuist de zware Pyreneeënrit gewonnen en ook de gele trui heroverd. Hij kwam met ruime voorsprong als eerste over de finish. En nog meer sportnieuws, want steeds meer vrouwen die meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse, die lopen de langste afstand, de 50 kilometer. Dit jaar zijn het bijna 2100 vrouwen. De jongste wandelaarster op de 50 kilometer is 11 jaar, de oudste 81. Vrouwen die mogen altijd hun afstand zelf kiezen, mannen niet altijd. Voor mannen tussen de 19 en 49 jaar is de 50 kilometer, wist het niet, verplicht.
1: Dat wist ik ook niet. Is dat zo?
0: Ja.
1: Maar wat nou als, misschien heb je helemaal geen zin om die 50 kilometer te lopen. Ik bedoel, dat je het kunt betekent niet dat je het altijd moet doen, toch?
0: Ja, daar wel blijven.
1: Ik wil gewoon lekker de 30 lopen. Nee, dat mag dan niet.
0: Ja, de organisatie gaat ervan uit dat mannen biologisch gezien beter in staat zijn om deze grotere fysieke prestatie te leveren. Dus je doet het maar. Dus het wordt of nee, of wachten tot je het boven de 50
1: bent. Ik dacht dat het altijd zo gezellig was bij die vierdaagse. Maar dan krijg je toch een heel ander beeld krijg je daar ineens van. Wordt ineens met zweepslagen word je richting de finish geduwd.
0: Ja,
1: eigenlijk.
0: Weet je wel.
1: Oh, ik wist helemaal niet dat dat zo werkte.
0: Dat niet.
1: Dan ga ik zeker niet meedoen. Oh. Nee, 30 zag ik nog wel zitten. Dat wil ik wel doen.
2: 40
1: ook nog wel. 50 is me te gortig.
0: Ja.
1: Oké, nou ja, dan niet. Ik geef rondjes weg op het terras. Misschien wel aan jou. Ik heb eigenlijk deze hele week al naar een willekeurig terras gebeld. Dat is eigenlijk de hele week al toevallig Café Thuis in Amsterdam. Dan ga je weer willekeurig door die telefoonboek en dan kom je toch weer bij Café Thuis uit. Ik vroeg aan de bediening, Sarah in dit geval, of ze de telefoon even wil doorgeven aan een willekeurige terrasbezoeker, zodat ik diegene een drankje kon aanbieden. Maar je hoort nog niet meteen wat diegene heeft besteld. Luister even goed mee naar het gesprek. Pak de app van Joe erbij. Als je denkt te raden wat deze persoon gaat bestellen op het terras, dan win je een rondje op mijn kosten. Luister mee. Sarah, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
1: Hi, is het heerlijk druk op jullie terras?
3: Ja, het is lekker gezellig hier.
1: Oh, zonnetje schijnt. Het zit bommetje vol natuurlijk. Nutje.
3: Zeker.
1: Nou, ik wil heel graag kijken of ik weer een rondje kan weggeven op jullie terras. Ja, aan iemand. Dus ik stel voor dat jij willekeurig even de telefoon aan iemand geeft.
3: Ja, dat is goed. Dan ga ik even kijken. Hein, ik heb een telefoontje voor je.
4: Oh.
3: Ja? Oké, dan krijg je hem. Hier is Hein.
4: Hallo.
1: Hallo Hein.
4: Ja.
1: Hi, met Kai van radiozender Joe. Hallo.
4: Ja.
1: Hallo. Jij zit heerlijk op het terras.
4: Ja, dat heb jij goed gezien. Mijn kind en ik zijn je ogen.
1: Nee. Nou, ik kan het zelfs horen dat je op het terras zit. Want ik zie het niet eens. Kun je nagaan?
4: Nou, dat is geweldig.
1: En hoe lang zit je er al, Hein?
4: Ik zit, elke dag wel. Ik zit nu tot een uur of 6:30.
1: Nou, vandaar dat Sarah ook wist. Ik ga jou een Hein geven. Dit is Hein, die kent jou natuurlijk.
4: Ja, Sarah ken ik wel, ja.
1: Ja, precies. Hein, ja. Ik zou jou heel graag een gratis drankje op mijn kosten willen aanbieden.
4: Nou, ga je wat weggeven?
1: Ja.
4: Maar dan neem ik een Dom Prioner 1952. Ja, je geeft het weg, dan neem ik een Dom Prioner 1952. Dat is toch wel goed, hè?
1: Maar ik wil het je echt, ik wil je echt een drankje aanbieden, hè, op het terras.
4: Ja, dat is prima. Ja, om jou niet op onkosten te jagen, neem ik...
1: Oké, heerlijk. Nou, dan doen we dat, Hein. Wat gaat Hein bestellen?
5: Dit is Joe met Kai Merks.
1: Wat denk jij? Je mag...

0: laid back, sunshine reggae hoor je bij Joe. En omdat het zo'n goed weer is, dacht ik, ik trakteer op een rondje op het terras. Dus we doen een nieuwe ronde rondje raden. Ik belde eerder deze middag een willekeurig terras en daar werd de telefoon gegeven aan een willekeurig iemand op dat terras. En dat was Hein. En ik zei tegen Hein, Hein, ik geef jou een drankje op mijn kosten. Wat wil jij heel graag drinken? De vraag aan jou was, wat bestelt hij? Lisa zegt, Hein bestelt een lekkere Merlot. Sander die zegt een koude klets Heineken. Janne zegt een Amsterdammertje. En Roze die zegt een biertje en een jonge jenever. Ja, zul ik horen als jij zo meteen hoort praten. We waren wel echt in Amsterdam terechtgekomen. In het gezellige, ouderwetse Amsterdam. Ronald, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Kai. Hey, met Ronald.
0: Ga jij nog het terras op?
1: Ik denk dat ik van het weekend wel nog het terras op ga in Elst.
0: En wat is jouw favoriete drankje op dat moment?
1: Een cola of eventueel een cola rum.
0: Oké, heerlijk, heerlijk. Oké, lekker. Nou ja, goed, dat kan wel eens op mijn kosten worden, hè, dit weekend. Als je het goede antwoord weet te raden, natuurlijk.
1: Dat zou hartstikke leuk zijn.
0: Wat denk jij dat hij wil drinken?
1: Nou ja, Hein die zei dit tegen jullie, van tegen Joe, van ik wil jullie niet op kosten jagen. Ja? Dus dan denk ik, dan hou het simpel. Nou ja, dan zou ik een cola nemen.
0: Nee. Gewoon wat jij zelf ook zou nemen.
1: Wat zei u?
0: Nou, zeg maar je hoor. Gewoon wat jij ook zelf zou nemen, Ronald,
1: gewoon,
0: denk jij.
1: Gewoon wat ik zelf ook zou nemen. Ja, ja, heel simpel, lekker makkelijk.
0: Laten we luisteren naar de oplossing. We gaan terug naar dat willekeurige terras eerder deze middag in Amsterdam.
2: Hallo.
0: Hallo Hein.
2: Ja?
0: Ik zou jou heel graag een gratis drankje op mijn kosten willen aanbieden.
2: Nou, ga je wat weggeven?
0: Ja.
2: Maar dan neem ik een Dom Prioner 1952. Ja, je geeft het weg, dan neem ik een Dom Prioner 1952. Dat is toch wel goed, hè?
0: Maar ik wil het je echt, ik wil je echt een drankje aanbieden, hè, op het terras.
2: Ja, dat is prima. Ja, nou, om jou niet op onkosten te jagen, neem ik een glaasje cola zonder ijs.
0: Een glaasje cola

0: The Line.
1: We spraken net Hein op het terras in Amsterdam. En ik heb hem een gratis drankje aangeboden. Hein is een echte, echte Amsterdammer. En ik dacht, ik wil je toch nog heel even laten horen hoe het gesprek verder ging. Nadat hij had gezegd wat hij wilde drinken. Dat was namelijk gewoon cola. Was het nou zonder of met ijs? Cola,
2: zonder
1: ijs, hè? Ja, gewoon cola zonder ijs. Ja, ja, precies. Luister nog even mee. Nog een heel klein stukje eventjes Hein. Omdat het zo'n heerlijke Amsterdammer is.
3: Ja, om jou niet op onkosten te jagen, neem ik een glaasje cola zonder ijs.
1: Oh, oké, heerlijk. Nou, dan doen we dat, Hein. Ja, want ik wil het zeggen, dat is een fles van €500 die je daar openmaakt. Ja,
3: ja, maar ja, kijk, jij wil een gesprek met mij, dus moet ik betaald worden.
2: Ja.
3: Kijk, ik zit natuurlijk niet voor de katje kut op dat terras, hè?
1: Nee, dat begrijp ik. Als er dan zo'n mogelijkheid voorbij komt, dan denk jij, ja, eventjes flink in de buidel laten tasten natuurlijk. Dat begrijp ik.
3: Ja, natuurlijk.
1: Hein, dan is het bij deze op die manier geregeld. Ik wens je nog veel plezier op het terras daar.
3: Dankjewel, man. En maak jij er ook een mooie avond van.
1: Ga ik zeker doen, Hein. Dankjewel. Okay. Ja, Hein, wat een character, hè. Je zou er op je terras even zitten. Wat een gezelligheid. Zometeen duiken we even in zo'n huistuin- en keukenonderzoekje. Het geweten van de show. Jesse?
4: Ja, het onderzoek blijkt dat veel mensen dit wel eens gedaan hebben om indruk te maken op gasten tijdens een feestje.
1: Je hoort zometeen het antwoord van Jeroen Latijnhouwers. I see you

0: met Joe en How Do You Do? Tien over zes hoor je het antwoord op een onderzoek dat gaat over feestjes. Feestjes geven in dit geval, het geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat mensen dit wel eens gedaan hebben om indruk te maken op gasten bij een feestje.
0: Het antwoord welkomstdrankje in huis halen, dat is al gepasseerd en dat is niet goed. Ik denk zelf catering in huis halen, dat je denkt, nou ik ga ze even goed uitpakken en de mensen even goed in de watten leggen.
1: Nee, het is geen catering, nee.
0: Jeroen?
2: Een zanger inhuren. Een goede zanger.
0: Leuk!
2: Ja.
0: En aan wie denk je dan?
2: Mick Jagger.
0: Spandau Ballet.
2: Tony Hadley. Ja, Tony Hadley. Vind ik fantastisch. Of
0: Frank Boeien. Ja, precies. Ja, inderdaad. Nou, Frank Boeien voor jou, oké. Een zanger inhuren.
1: Nee, allemaal niet goed.
0: Allemaal niet goed. Wat is het antwoord wel? Dat hoor je na het nieuws van 6 uur. Met daarin Jeroen.
2: Ja, de kwartfinales van het WK gaan beginnen. Wat zijn de winstkansen van Marokko?
0: Hoor je in het nieuws van 6 uur. Daarna onder andere Queen en Radio Gaga.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Yo, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
6: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
7: The stories are true.
8: The story has just begun.
9: Disney's Vaiana komt tot leven.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: Are you ready to be the hero?
9: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met 20.000.

0: voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Kom proefzitten in onze showrooms. Of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
4: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
8: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
9: Honda, the power of dreams.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau te waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Dit is jou. Muziek van Queen na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
5: Goedenavond. Woede in Utrecht. Daar stonden vanmiddag honderden demonstranten bij de rechtbank. Ze protesteerden tegen de vrijspraak en de verkrachtingszaak. Die draait om een meisje van 17 dat na een avondje stappen verkracht zou zijn door twee mannen van rond de 50 jaar. Maar omdat het meisje niet in een duidelijk kwetsbare positie zou zijn geweest, zijn de mannen vrijgesproken. De persrechter legde het zojuist nog een keer uit bij RTV Utrecht.
6: Soms is de juridische wereld, let dat heel nauw in wat een woord betekent, en dan moet de rechter ook kijken wat betekent het voor de wet. En niet naar wat betekent het in de maatschappij als je iemand op straat vraagt wat is kwetsbaar. Wij hebben de rechters hier heel goed gekeken naar hoe moet je dit juridisch uitleggen, en dan valt het er niet onder, zegt de rechtbank.
5: Een van de mannen is een oud politieman. Hij raakte zijn baan kwijt. Justitie gaat in hoger beroep. Vliegmaatschappijen moeten boetes kunnen opleggen aan passagiers die zich misdragen. Volgens verkeersminister Karremans moeten deze boetes de mensen afschrikken. In ons land zouden er dagelijks 2 tot 3 incidenten zijn in vliegtuigen. En vaak is er dan alcohol in het spel. En sport, het WK voetbal. Vanavond beginnen de kwartfinales van het WK met de wedstrijd Frankrijk-Marokko. Marokko speelt zonder de geblesseerde topscorer Saibari. Maar al had hij kunnen spelen, dan nog zijn de winstkansen van Marokko klein, denkt sportverslaggever Riepke Bakker.
7: Het zou een enorme verrassing zijn als Marokko wint, want Frankrijk is het sterkste land tot dusver op dit WK. Mbappé heeft al 7 keer gescoord, Dembele maakte een hattrick, en dan hebben ze aanvallend ook nog Doué, Barcola en Olise. En daarmee is Frankrijk de favoriet voor de wereldtitel.
5: Frankrijk-Marokko begint vanavond om 10 uur. Het weer van Weerplaza is nu vanavond. Is het nog lang lekker. Uiteindelijk koelt het wel af naar 15 graden. Morgen veel zon en morgen wordt het 24 tot 30 graden.
4: Uit onderzoek blijkt dat veel mensen dit wel eens gedaan hebben om indruk te maken op gasten tijdens een feestje.
8: Dit is Joe met Kai Merck.
4: Het is geen welkomstdrankje, het is geen catering in huis halen, het is geen zanger in huren, maar wat is het wel? Dat antwoord hoor je over 6 minuten.

0: een fles wijn in huis halen.
1: Nee, ook niet.
0: En dan daar heel voorzichtig mee doen, want je hebt maar één fles. Maar het was wel een hele dure. Ja, dat Karel een bekend persoon uitnodigen. Vind ik ook leuk.
1: Als in een bekende of een BN'er?
0: Nou ja, een bekende die dan ook breder bekend is. Ja, denk een BN'er die je dan in je vriendenkring hebt. Of een groep daarachter of zo.
1: Oh, heel slim. Nee, dat is niet goed.
0: Nee? Okay. Martijn heeft wat ingesproken via de app van Joe. Ook altijd welkom.
2: Als je indruk wil maken op een feestje, dat doe je door te sabreren. Pak je een hele mooie fles champagne. Je allerbeste zwaard uit de la. Ja. En die haal je eroverheen. Dan laat je lekker heel je fles kapot knallen. Ja. Altijd succes.
0: Even je beste zwaard uit de la. We hebben natuurlijk allemaal een lader met zwaarden erin. En dan kies je de beste daarvan. En dan tik op die kop en dan huppakee. Buiten eruit. Er zijn heel veel video's van ook op internet. Dat is ook altijd leuk om te kijken hoe dat falikant mis kan gaan.
3: Hoe gaat het dan mis? Want het gaat altijd goed als ik het zie.
0: Nou ja, nee, dat die helemaal uit elkaar past. Bijvoorbeeld gewoon mensen die dat dan gewoon voor de eerste keer doen. En dat blijft niks over. Alles valt op de grond. Maar die fles springt uit elkaar. Oh. Want het komt wel echt nauw hoe je dat moet doen blijkbaar. Ja, zeker.
3: Een beetje hoppakee klaar.
0: Nee, niet hoppakee klaar. Oh, dit is eigenlijk wel leuk. Geef jij volgende week een fles en een zwaard. Dat is eigenlijk wel leuk.
3: Wil je beste zwaard ook?
0: Ja, zeker. Ja. Ik ga thuis even kijken in die laden. Sabreren.
1: Nee, het is ook niet sabreren.
0: Nee, ook niet. En Boris zegt een speciale tafelkleed op tafel leggen. Ja. Die er alleen maar mag liggen bij speciale gelegenheden.
1: Is ook niet goed.
0: Ook niet het goede antwoord. Wat is het goede antwoord wel?
1: Ja, hetgeen wat mensen doen om wel eens indruk te maken op gasten bij een feestje is een afhaal van opwarmmaaltijd als zelf gekookt presenteren.
0: Dus ik stel met mijn antwoord catering niet heel ver uit de buurt. Eigenlijk.
1: Nee, het is eigenlijk een soort gelogen catering met een leugen erbij. Dus inderdaad, dus het kan zijn dat mensen het ook met catering doen, maar in ieder geval dat ze het dan presenteren van ik heb echt heel lang in de keuken gestaan. En dan leg je iets prachtigs op tafel, maar daar heb je niks aan gedaan. Ja, het heeft te maken met het komt heel erg door de sociale vergelijking. Dus je hebt kookprogramma's, sociale media, allemaal recepten en dingen. Dus er heerst tegenwoordig echt een idee dat als je iemand uitnodigt voor een diner of voor een feestje of zo, dan moet het eten moet perfect zijn. Dus die lat ligt dan echt een stuk hoger. Maar in de praktijk is dat ook zo. Want er is ook onderzocht, is een bonusonderzoekje.
0: Oh, bonus.
1: De drie dingen die gasten waarderen als ze op een feestje komen, dat is punt 1, dat ze welkom zijn. Dat is punt 2, dat de sfeer ontspannen is. En punt 3, dat er aandacht aan de maaltijd is besteed.
0: Wat goed. Neem de top 3 even goed in je gedachten. Ja. Maar dan hoop je dat natuurlijk niet dat er verder vragen worden gesteld. Van dat gaan mensen ook altijd doen. Zo'n soort van geïnteresseerd zijn over het eten.
1: Hoe heb je
0: dat
1: dit gemaakt?
0: Van, dit is wel erg lekker. Hoe lang heb je dit in de oven gedaan? En dan moet je zeggen, hoe is het op je werk eigenlijk?

0: na het onderzoek van komende maandag. We slaan weer even een brug naar de volgende week, jongens.
1: Ja, maar dit is er eentje. Want
0: dit is er eentje.
1: Onderzoek blijkt dat de kans kleiner is dat je ziek wordt als je dit dagelijks doet.
0: Levensreddend onderzoek hoor je pas maandag. Ik hoop dat er je niks overkomt komend weekend. Want dan heb je niks meer aan het antwoorden eigenlijk. Maar wel een interessante. Maandagavond, 6:10, hoor je het antwoord.

0: David Guetta en Burbujas de Amor. Dit is toch één van de leukste Spaanse liedjes. Ja. Dat is leuk, hè. En als je nou ook zo hebt zitten genieten van dit nummer, dan moet je aanstaande maandag tussen 5 en 6 uur naar de middagshow luisteren. Want in het kader van vakantievolpret draai ik dan alleen maar Spaanse muziek. Ik zit hier, dit is een tekst die heb ik gekregen. Lijkt wel een reclameboodschap. Die moet eigenlijk zo. Als je nou ook zo hebt zitten genieten, dan moet je aanstaande maandag tussen 5 en 6 uur naar de middagshow luisteren. Want in het kader van vakantievolpret draait dan alleen maar Spaanse muziek. Ben je meer van de Franse muziek? Dat kan ook. Dat is op dinsdag. Italiaans? Op woensdag. Maar ook vakantie in eigen land wordt gevierd met donderdag tussen 5 en 6 alleen maar lekkere Hollandse meezingers. Echt een feestweekje dus. Volgende week in de middagshow.
1: Goeie tekst, hè?
0: Goeie tekst. Dan kwam hij wel meer tot zijn recht, toch?
2: Ja.
0: Dit voel je meteen, hè, op deze manier.
1: Ja, is die tekst geschreven dan?
0: Ja, dat is het geweten van de show. Jesse, super, hoor.
2: Ja, dat was ik.
0: Goed aangeprezen. Applaus voor Jesse. Ja.
2: Zo had ik het bedoeld.
0: Ja, ja, is wat je bedoelt. Ja, absoluut. Ja, ja. Thanks for the massive
3: support. Unbelievable support.
0: Thanks for the unbelievable support. Absoluut.

0: de kwartfinales gaan natuurlijk beginnen van het WK voetballen, Jeroen. Dan kijken we reikhalzend naar uit, want gisteren was er een rustdag. Ik vind dat toch altijd, ik snap dat het nodig is, maar ik vind het altijd een stomme rustdag. Ja, en wat voor evenement dan ook.
1: Ja.
0: Dan zit je er lekker in en dan staat dat helemaal in je planning en dan verwacht je het elke dag. En dan is er ineens een rustdag. Dan denk je, ja, rustdag, dat is altijd een hinderlijke onderbreking. Ja, maar goed.
1: Ze moeten wel.
0: Ja. Ze moeten wel, ja precies. Maar het gaat weer beginnen en het gaat in het nieuws daar onder andere ook over natuurlijk.
1: Onder andere zeker. Het gaat in dit geval over de FIFA, want daar is opnieuw kritiek over.
0: Joh!
1: Ja.
0: Ja,
1: maar als je dit hoort zometeen.
0: Ja?
1: Ja, maar ik
0: ja, maar het kan toch bijna niet gekker, Jeroen? Het kan toch
1: nou,
0: bijna
1: ik
0: gekker?
1: Las het en toen dacht ik, dit is niet waar. Dit is niet waar.
0: Je hoort het zo in het nieuws en Cool and the Gang ook over een paar minuten.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
6: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
7: Het voordeel is enorm. Bij Prijzenstorm.
6: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams.
10: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
11: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
5: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
10: Oh yeah.
9: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
15: Fans van Voordeel.
14: Aldi.
16: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op engie.nl.
14: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen, 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram.

0: met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van WSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: Het is heerlijk zonnig met lokaal zelfs 28 graden. Morgen opnieuw zonnig en dan kan het zelfs nog een stukje warmer worden. Zelfs 30 graden. Cool and the Gang, na het nieuws van 6:30. Jeroen.
5: Goedenavond. Ik begin met de Wereldvoetbalbond FIFA. Daar is al het hele toernooi kritiek op de dure kaarten, op de teruggetrokken schorsing van een Amerikaanse speler, het gedoe rond Argentinië en Egypte, nou noem maar op. En er komt een nieuw hoofdstuk bij. Want de wedstrijd van vanavond, Frankrijk-Marokko, wordt namelijk geleid door een Argentijn. En niet door 1 Argentijn, nee, voor het eerst dit toernooi komen alle 5 officials, waaronder bijvoorbeeld de VAR, volledig uit Nederland. Uit Argentinië. En dat past nou precies in het plaatje van de complottheorie van voetbalfans dat de FIFA er alles aan zou doen om Lionel Messi en Argentinië het WK te laten winnen. Ze doen hun best, maar waar het op neerkomt eigenlijk, alleen Frankrijk en Argentinië die kunnen elkaar pas in de finale treffen. Maar het lijkt er zo erg op.
6: Wat is het nou voor WK aan het worden? Dit is toch ongelooflijk?
5: Kijk, het mag, hè? Je mag 5 officials uiteen. Dus er zijn de tweede man.
6: Ja, zeker, zeker. Maar als je nou, als dit al speelt, weet je, als dit gerucht al gaat, dan denk je toch als FIFA zijnde, dat je wilt je naam toch, ja, voor zover het nog kan dit WK, maar enigszins ergens een klein beetje zuiveren of een beetje recht trekken. En dan zet je toch geen 5 Argentijnen op die plek. Dat is toch heel raar.
5: Het is
6: een raar WK hebben we toch.
5: Ja.
6: Eigenlijk wat we van tevoren dachten, toen we hoorden van het WK wordt in Amerika gespeeld, toen dachten we eigenlijk allemaal al van, nou, ik ben ontzettend benieuwd wat dit gaat worden. Natuurlijk sowieso met Trump. Nou ja, dat is al uitgekomen. En dan gebeurt er ook dit.
5: Ja. Ja.
6: Want als er flink in het nadeel van Frankrijk wordt gefloten, dan is het toch weer bonje. Dan is het toch weer gezeur.
5: Nou, stel je voor dat inderdaad Frankrijk wordt uitgeschakeld door discutabele beslissingen van de scheidsrechter.
6: Precies.
5: Van de VAR, van de grenzen, van iedereen.
6: Ja.
5: Dan heb je toch wel. Dan is het toch wel een dikketje.
6: Stel, er gebeurt iets en het is heel duidelijk te zien, dit is een overtreding. En we gaan naar de VAR en de VAR die zegt, nee, niks aan de hand. Nou, gezeik.
5: Ja.
6: Dan heb je gezeik.
5: Als het ten koste gaat van Frankrijk, absoluut.
6: Ja, absoluut.
5: Ja, ik.
6: Doelpunt afgekeurd. Ja, gezeik. Ja, ja, dit wordt me weer een wedstrijd.
5: Ga toch even anders kijken, inderdaad.
6: Absoluut.
5: Ik heb nog één berichtje. Het gaat over restaurantbezoekers. 40% van de restaurantbezoekers die eten het liefst in een restaurant met een open keuken. Blijkt uit onderzoek. Een meerderheid vindt dat een open keuken echt iets toevoegt aan een restaurantbezoek. Het zou vertrouwen uitstralen en een open keuken maakt uit eten gaan persoonlijker. 15% is zelfs bereid om hiervoor extra te betalen.
6: Ik vind dat ook wel gezellig.
5: Ja,
6: ik vind het wel gezellig dat je dat zo bezig ziet. We gaan ook wel eens naar een restaurant, dat is in Utrecht, dat is de Watertoren. En daar heb je ook een open keuken. Sterker nog, ja, het zit in een watertoren, daarom heet het zo. Maar dan zit je zo, zeg maar, rond de keuken zit je. He, dus dan zit je echt aan die uiteinden en in het midden gebeurt het allemaal. Ja, dan kun je heerlijk mee zitten kijken. Ik vind dat toch leuk. Ik vind dat toch leuk en amusant. Ja. Wel hartstikke warm, want je zit midden in de keuken. En het zit in een watertoren. Maar wel echt, ik vind dat wel iets toevoegt. Ik vind dat wel echt leuk.
5: Dan heb je wel altijd dat je kleding dan gaat stinken.
6: Dat vind ik wel meevallen.
5: Ja?
6: Dat vind ik wel meevallen. Ja, het is niet dat je in de frituur zit te eten. Ik bedoel, ja, het is niet. Ja, je zit niet bij de visafslag te eten. Het is natuurlijk wel echt. Natuurlijk wel gewoon. Nee. Weet je wat, ik geef je het adres wel even.
7: Dit is Joe met Kai Merks.
6: Met blazers zet ik in de hoofdrol naar Gary Rafferty en dit is Cool and the Gang. Ja, een haringje bij een viskraam is geen open keuken natuurlijk. Hè?
5: Maar dat krijg je niet bij zo'n bedoel. Nee, heb je lekker gegeten en dan kom je thuis, denk je zo. heb dat vergeten te eten. Dan denk ik, oh nee, dit is mijn kleding. Nee, maar het is wel gezellig.
6: Ja, nee, zeker. Nee, ik geef je het adres.

0: Na de rustdag van gisteren, de kwartfinales zijn begonnen. En de vraag is natuurlijk, wie scoort de beste poolscores eigenlijk? Gebeurt dat aan de hand van het invullen met AI? Net als wat Jesse heeft gedaan, het geweten van de show.
1: Ja.
0: Volledig met ChatGPT is dat gebeurd.
1: Ja, klopt inderdaad.
0: En bij mij is dat gebeurd met mijn onderbuikgevoel. Jeroen, hoe zat het nou ook weer met die scheidsrechters vanavond?
2: Ja, vanavond de wedstrijd, dat is de eerste kwartfinale. Dus Frankrijk-Marokko. En die wedstrijd wordt geleid door een Argentijnse scheidsrechters. En hij heeft daarnaast nog eens andere vier officials. De VAR is ook uit Argentinië. Nou, al die officials komen uit Argentinië. Dus een ploeg van vijf man leidt die wedstrijd.
0: Ja. De wedstrijd wordt geleid door een hele bus Argentijnen. Ja. En er gingen al geruchten rond natuurlijk. Of, hoe zeg je dat? Complottheorieën dat de FIFA zou willen dat Argentinië zou winnen, dit hele WK.
2: Ja.
0: En dit wijst er natuurlijk wel dan enorm naar.
2: Ja, dat Frankrijk dus uitgeschakeld moet worden. En
0: precies.
2: Dat moet dan gebeuren door deze vijf scheidsrechter, is de theorie.
0: We gaan weer met hele andere ogen kijken naar de volgende WK-wedstrijd.
2: Ja.
0: Het blijft toch weer heel erg boeien op deze manier. Maar laten we eens even kijken wat we dan hebben ingevuld. Even een korte vooruitblik naar die voetbalpool. Het geweten van de show, Jesse. Wat heeft ChatGPT gezegd over de wedstrijd Frankrijk-Marokko?
1: Ja, die heeft gezegd 2-1 winst voor Frankrijk.
0: Oh, ik heb hetzelfde ingevuld.
1: Oh.
0: Ik heb ook 2-1.
1: Oké.
0: En wat heeft ChatGPT verder gezegd over het verloop van de wedstrijd met die Argentijnen?
1: Of dat eerlijk gaat. Oh, dat kan ik wel vragen.
0: Vraag dat ook meteen eventjes aan ChatGPT.
1: Ja, komt-ie. Hallo ChatGPT. Gaat er vanavond bij de wedstrijd Frankrijk-Marokko onwijs oneerlijk gefloten worden?
0: Ja, even kijken wat hij zegt.
1: Leuk dat je het vraagt, zegt hij.
0: Ja.
1: Dat is vooraf niet vast te stellen. Er is geen bewijs dat er oneerlijk gefloten zal worden in de wedstrijd Frankrijk-Marokko vanavond. Dus nee.
2: Ja. Vul even in dat het vijf Argentijnse scheidsrechters zijn.
0: Ja, vul dat even in. Het zijn vijf Argentijnse scheidsrechters.
1: Argentijnse scheidsrechters.
2: Zegt hij, dat is maar één scheidsrechter. Ja. Scheidsrechters.
1: Klopt. Daar heb je gelijk in.
0: Nou, mooi. Dankjewel, AI. Ja, dit gaan we ons helemaal overnemen, hè? Ah, je hoort het, hè? Ja.
1: En ook het eerste WK van ChatGPT.
0: Ja, inderdaad. ChatGPT moet er nog even inkomen. Moet de FIFA nog beter leren kennen. Dat soort dingen. Nou, oké. De vraag is, gaat er dus oneerlijk gefloten worden in nadeel van Frankrijk? En wie gaat er gelijk krijgen? AI of Kai? De stand Kai versus AI. Op dit moment in ieder geval 5-4 in mijn voordeel.

0: Ja, we gaan minute-to-minute spelen zo.
1: Zullen we maar weer doen? 10 over 7, 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. Allemaal voor dat Joe-prijzenpakket.
0: Ja, en Hanneke gaat meespelen. Hallo Hanneke.
2: Hallo.
0: Hey, Hanneke.
2: Hi, hi.
0: Met wie wil je spelen?
2: Met Guido, alsjeblieft.
0: Met Guido, alsjeblieft.
1: Leuk, Hanneke. Graag gedaan.
0: Dat gaan we ontzettend goed regelen. Dan gaan we spelen om 10 over 7 voor dus dat Joe-prijzenpakket. En ook muziek van Wham hoor je na het nieuws.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: Plus speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Goedemorgen.
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
13: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
14: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks Bo.
14: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie Olifant.
15: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl.
16: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
17: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar.

0: 70. Lidl.
1: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
3: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
12: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Dit is jouw. Met muziek van Wham en Aerosmith. Na het nieuws van 7 uur. Gelezen door Pieke Hamers.
3: Goedenavond. Ons land voelt er wel wat voor om mee te doen aan militaire oefeningen met bondgenoten van Oekraïne. Dat meldt het ministerie van Defensie. Frankrijk wil die oefeningen gaan organiseren. Hoe ze eruit gaan zien is niet bekendgemaakt. De leiders van de Oekraïne-coalitie komen maandag weer bij elkaar. Dan willen ze de oefeningen gaan plannen, zei de Franse president Macron. FC Groningen heeft aangifte gedaan van identiteitsfraude. Oplichters zouden zich op de transfermarkt hebben voorgedaan als de club en de directeur. Met valse documenten met clublogo's overtuigden ze spelersmakelaars van Groningse interesse. Zodra de deal rond was, stuurden ze een betaallink, zogenaamd voor een medische keuring van spelers en reiskosten. Minister Sjoerd Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking vreest meer honger en vluchtelingen doordat de oorlog tussen Amerika en Iran weer is opgeleid. Door de afgesloten straat van Hormuz zou niet alleen olie en gas gaan, maar ook kunstmest. Want die er niet doorheen komt, betekent dat delen van Afrika en Azië in de problemen komen met hun oogst. Het kan leiden tot hongersnood. De rechter heeft 13 boetes verscheurd voor het niet op tijd betalen van tol voor de Blankenburgtunnel. Het kost €1,51 om de tunnel tussen de A15 en de A20 te gebruiken. Het moet binnen 3 dagen betaald worden. Na een herinnering volgt anders een boete van €35. Sommige bestuurders zeiden nooit een herinnering te hebben ontvangen. De overheid kon niet bewijzen dat die verstuurd was. En dan nog het weer van Weerplaza. Een heldere zomeravond waarbij het nog lang boven de 20 graden blijft. Komende nacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen opnieuw zonnig en warm met 24 tot 30 graden.
2: Dan krijg je nog het Joverkeer of Flitsmeister. Een pittig staartje van de donderdagavondspit. 13 files in het land, 2 daarvan langer dan 20 minuten. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Oostvaarders en Lelystad is een ongeluk gebeurd. 22 minuten vertraging daar. En op de A12 Utrecht-Den Haag tussen de Meern en Woerden. Daar ligt brandstof op de weg. De rechterrijstrook is dicht. Je vertraging op dit moment 36 minuten. Heb je vertraging niet gehoord, sta je maximaal 20 minuten vast.
4: Dit is Joe met Guido Kaan.
2: Nou, dan pik je nog mooi even een ronde mini-2 in het mee. Dat is lekker meegenomen. Verder muziek van Hot Chocolate, You Sexy Thing. Nou,

0: kan er maar beter vooruit komen, hè?
1: Is wat het is.
2: Ja, zo is het,
0: tuurlijk. Ja, een beetje bij de naam noemen. Kai, we gaan samen een nieuwe ronde Minute to Win It spelen.
1: Zeker.
0: Ja, ik zeg samen. Zeker. Dat gaan we doen met Hanneke. Hallo, Hanneke.
3: Hallo.
0: Hallo. Hallo. Jij bent beddenverkoper bij de grote blauw-gele meubelgigant, hè?
3: Ja, je mag de naam niet noemen.
1: Ja, IKEA.
0: Bij IKEA.
3: Oh, ja, bij IKEA. Ja, natuurlijk.
0: Leuke naam. Ik dacht, ik zeg het eens een keer anders. Maar dat wordt niet gewaardeerd, blijkbaar.
1: Hup. Oh, jammer, maar dan weet iedereen waar we het over
0: hebben. Ja, zo is het ook. Hanneke, jij verkoopt daar bedden?
3: Ja, bedden en matrassen.
0: Oké, en ben ik toch benieuwd, hè? Want die bedden, je wil altijd even proef liggen op zo'n bed. Zijn er ook mensen die dat iets te serieus nemen?
3: Ja, best wel, ja.
0: Niet.
3: Ja, mensen doen heel verschillende testjes op zo'n bed. Ja.
1: Ja, en ook dat ze wel eens een weekend blijven. Dat ze zeggen, we proberen er meteen even uit.
3: Ja. Nee, nou, we hebben wel een keer een weekend mensen uitgenodigd. Dat ze een overnachting in de roomset winnen.
0: Ja,
3: daar was heel veel belangstelling voor.
0: Wat leuk. En dan maak jij ze 's ochtends wakker, ontbijtje op bed?
3: Nou, ik was niet geheel gelukkig, maar ik was wel vrij dat weekend. Ik was
0: er
3: niet bij.
0: Dat scheelt. Ja. Hanneke, we gaan met jou een nieuwe ronde Minute to Win It spelen. Je hebt 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En als je ze alle 5 wint, dan win je het Joe prijspakket. Je wilde vanavond met mij spelen, hè?
3: Ja.
0: Leuk.
1: Nou, dat is leuk. Dan ga ik aftellen, zodat jullie kunnen beginnen. Yes. Guido gaat omschrijven. Graag 5 begrippen goed. Binnen de minuut in 3, 2, 1, start.
0: Oké, Hanneke, hier gaan we. Dit is een plek waar je naartoe kunt voor een uitje. Er lopen clowns, acrobaten. Het is in een tent.
3: Circus.
0: Ja, en dit had je vroeger aan de muur hangen in je slaapkamer. Er stond een foto op van George Michael of van Take That.
3: Posters.
0: Ja, inderdaad. Ingefluisterd, helemaal goed. dit is een onderwaterdier met tentakels.
3: Een octopus.
0: Ja, algemene naam. Ja, inktvis zocht ik naar. Dit is een toetje en dat komt dan uit zo'n plastic bakje. En dan zet je hem overeind en dan kan je hem een beetje zo heen en weer schudden. Vaak geel of in chocoladesmaak.
3: Brilpudding.
0: Ja, dat is goed. En dit is een soort klein bloemetje. En dat brengt dan geluk als hij 4 pootjes heeft. Of 4 blaadjes.
3: Blaadjes 4.
0: Ja!
3: Ja,
0: lekker hoor.
3: Kijk,
0: je vloog erin.
3: Ik kan me morgen weer vertonen op mijn werk.
0: Ja, absoluut. Ja, je collega luisteren mee. Ik denk dat er een eer aan staat als je
1: bent. Jawel hoor. Ja.
0: Hanneke, gefeliciteerd. Je wint het Joe prijspakket. Die gaan we naar je opsturen.
3: Nou, hartstikke leuk. Bedankt dat ik mee mag doen. Vond het leuk.
0: Jij bedankt voor het meedoen. En succes met de beddenverkoop, hè, morgen.
1: Het bleek een gespreid bedje te zijn, Hanneke. Hier.
3: Okay. Als je een keer een mooi matrasje wil, dan kom je maar naar
1: Tuurlijk, daar kom ik langs. Ja, dat is het eerste waar ik heen ga.
0: We komen samen, Kai.
1: Absoluut.
0: Gezellig.
1: Gaan we lekker weekendje proef liggen, Hanneke.
0: Lekker. Ontbijtje op bed, hoor.
1: Dat is leuk.
0: Super. Maandag een nieuwe ronde Minute to Win It. Wil je een keer meespelen? Kun je gewoon opgeven. Doe je via de app van Joe. En de King of Pop, Michael Jackson, hoor je naar Aerosmith. I could stay.

Smith, I don't want to miss a thing bij Joe. Ja, moet ik me toch maar even verantwoorden. Je hoorde me net glansrijk een ronde van Mini to Win It winnen samen met Hanneke. Zij moesten 5 begrippen raden binnen 1 minuut. En ik krijg nu allerlei appjes in de app van Joe, van onder andere Eddie, Sven, Marja. Die zeggen, Guido, jij zei 4, terwijl je klavertje 4 moest omschrijven. Moet ik toch even rectificeren? Ik hoefde alleen maar klavertje te omschrijven. Dus klavertje was goed genoeg. En het cijfer wat ik erachter zei, ja, ik had alles mogen zeggen. Ja, dus niks aan het handje. Maandag gewoon weer een nieuwe ronde van Mini to Win It. Ik zei het al, hè, je kunt jezelf opgeven.

Sweet Caroline. Je hoort hier de beste muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Straks muziek van Hathaway, ook Billy Joel, She's Always a Woman to Me. En een liedje van misschien wel de volgende president van de Verenigde Staten. Hè?

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
8: BTW-deadline? Geen stress. eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl.
9: Alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
10: eBoekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's. Voor maar 1.

0: van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetterspray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op Toyota.nl.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe.
14: Geeft ruimte.
15: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: De prijsfavorieten van Albert.

0: en Vaiana of Motunui.
1: Deze zomer.
2: Here we go.
1: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
3: See her light up the night in the sea. She calls me.
4: The ocean chose you.
1: Disney's Vaiana. Nu in de bioscoop.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop. En ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Wacht geweest, goedenavond. Dit is het Joe Verkeer of Flitsmeister. Nog 2 files die langer zijn dan 10 minuten. Op de A6 uit de Lelystad is Almere Oostvaarders en Lelystad staat nog bijna een half uur vertraging. En op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Woerden ligt brandstof op de weg. De rechte rijstrook is dicht. Je vertraging daar een kwartiertje.
12: Dit is Joe met Guido Kuijn.
11: Met een lekker stapeltje hits uit de 70s, 80s en 90s voor de donderdagavond. Frank Stallone zometeen ook

She's always a woman to me. Billy Joel bij Joe met zometeen nog Hathaway. Nou, misschien wel de nieuwe president van Amerika. Ja, tenminste, hij begint zich steeds vaker uit te spreken tegen het overheidsbeleid. Doet hij op Instagram. En ja, ik moet zeggen, met 75 jaar heeft hij wel de leeftijd van de gemiddelde Amerikaanse president. Je hoort hem nu, the man to be. Dit is Frank Stallone.

en What is Love bij Joe. Met nu een band, met nieuwe muziek. This bus gonna ride into the street of dreams like I... Wat je al herkent. Het is nieuwe muziek van U2. Street of Dreams heet het. Ze gaan later dit jaar een nieuw album uitbrengen. Dit is een van de eerste singles. En ja, het is natuurlijk altijd leuk, nieuwe muziek. Maar het zingt zo lastig mee, hè? Daarom hoor je hier op Joe gewoon de hits die je kent. Dit is U2, With or Without You.

0: With or Without You bij Joe. Het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Je hoort straks muziek van Elton John, I'm Still Standing en ook Sade met Smooth Operator. En ik heb nog twee liedjes voor je uit 1992. Maar ik heb maar ruimte voor één van de twee. Stem op jouw favoriet. Doe je nu in de app van Joe. Hoor je liedje met de meeste stemmen straks. En het nieuws krijg je ook van Fieke. Goedenavond.
1: Goedenavond. De vliegmaatschappij KLM heeft een boete gekregen omdat het zich groener heeft voorgedaan dan dat het is.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
12: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
13: Honda, the power of dreams.
14: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
15: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank, wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
23: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
24: Ook nieuwsgierig.
0: secondlove.nl.
1: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.

0: De zomerdeals. Korting geld op de meest getoonde prijs.
1: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan en met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.

0: besparen.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: En muziek van Elton John, I'm Still Standing, na het nieuws van 8 uur, gelezen door Fieke Hamers.
4: Goedenavond. In Denemarken heeft vliegmaatschappij KLM een boete gekregen van €400.000 vanwege greenwashing. Daarbij doen bedrijven zich duurzamer voor dan ze zijn. Volgens de Deense consumentenwaakhond had KLM een misleidende reclame over de duurzaamheid van vliegreizen dankzij een bepaalde duurzame brandstof. Die bleek maar 1% uit te maken van de brandstofsamenstelling. De Deense rechter veroordeelde KLM voor misleidende handelspraktijken. Bij sloopwerkzaamheden in Oosterhout is een bouwvakker zwaar gewond geraakt. Hij kreeg een zaag in zijn nek, dat meldt Omroep Brabant. Hij kreeg meteen eerste hulp en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie onderzoekt hoe het heeft kunnen gebeuren. De Vierdaagse in Nijmegen gaat over anderhalve week gewoon door, ook als het heet is. Dat zei burgemeester Bruls op een persconferentie. Het wandelevenement is volgens hem op alles voorbereid. Zo zijn er extra waterpunten en kinderbadjes om af te koelen als het te warm is. Ook kunnen routes worden ingekort. En het wespenseizoen is nu al losgebarsten. Deze wespenbestrijder heeft het er al druk mee, zegt hij tegen Hart van Nederland.
5: We hebben altijd rond deze tijd van het jaar wel veel te doen. Maar het is nu wel heel extreem.
6: Uren van 15, 16 op een dag, als het echt moet.
4: De warme maanden zorgen ervoor dat de wespenkoninginnen eerder uit hun winterslaap komen. Ook versnelt de ontwikkeling van larven door de hoge temperaturen. Dan beginnen ze ook eerder met het bouwen van nesten en groeit de populatie sneller. En nog het weer van Weerplaza, een heldere zomeravond, waarbij het nog lang boven de 20 graden blijft. De komende nacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen opnieuw zonnig en warm met 24 tot 30 graden.
3: We krijgen nog het Joverkeer op Flitsmeister. Nog een file op de A12 Utrecht Den Haag, Harmelen, Bodegraven. 13 minuten vertraging daar. In de rest van het land is het lekker doorrijden.
7: Dit is Joe met Guido Kuijn.
3: En stem nu op jouw favoriete liedje 1992. Doe je in de app van Joe. Liedje met de meeste stemmen straks. En Sade, hoor je naar Elton John. Ja!

0: lekker. Al die goede liedjes uit de jaren 70, 80 en 90. Dit is Joe met je day Smooth Operator. Zometeen nog Diana Ross en ook de Village People YMCA. Het is 9 juli 2026, de dag waarop naar buiten kwam dat we allemaal geen hoge pet op hebben van onze leidinggevende. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar we vinden vaak dat ze tekortschieten in het helpen bij persoonlijke groei en het schetsen van een ontwikkelpad. En veel leidinggevenden zouden niet openstaan voor feedback. En dat terwijl 1 op de 3 werknemers hun manager het liefst op een cursus leidinggever sturen. Dus ben je manager, luister even naar je personeel. Hey, en na het harde werk is het dan lekker om even uit eten te gaan. En dan liefst in een restaurant met een open keuken? Ja, wel hè, want uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mensen dat het liefste heeft. Een open keuken zou echt iets toevoegen aan je restaurantbezoek. Het straalt er vertrouwen uit en het maakt het eten persoonlijk. Want voor de meeste mensen gaat het niet alleen om het eten of de prijs, maar om de totale ervaring. Of zoals een groot ondernemer uit het zuiden altijd zei, sfeer en beleving.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Goed, heb ik nog een muzikaal dilemma voor je. 2 liedjes die vandaag in de top 40 stonden, maar dan een tijdje geleden. Vandaag de top 40 van vandaag, 9 juli, maar dan in 1992. Toen in de top 40, Metallica.
1: Nummer

Vogue and My Lovin'. Ja, en laat ik toch zeggen, het ligt minder ver uit elkaar dan ik zou denken. Ah ja, waar ga je voor? Metallica, Nothing Else Matters of On Vogue and My Lovin'? Stemmen op je favoriet doe je nu in de app van Joe. Een liedje met de meeste stemmen over 7 minuten. Naar Diana Ross en dit is Village People.

0: Down, je de beste jaren 70, 80 en 90.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Maar nu waren we ons muzikaal gezien even in het jaar 1992. En als je uit die tijd komt, ken je dit liedje misschien nog wel.

weet je toch? De kinderserie Bananen in Pyjama's begon in 1992 in Australië en is daarna de hele wereld overgegaan. En zo uitgegroeid tot een van de populairste kinderprogramma's ter wereld. In de top 40 vandaag, maar dan in 1992, stond onder andere Metallica en Nothing Else Matters.

0: maar ook On Vogue and My Lovin'. En jij mocht het zeggen, welke van deze twee liedjes wilde je liever horen hier op Joe? Metallica, Nothing Else Matters of On Vogue and My Lovin'. Stemmen kon in de app van Joe en het verdict is duidelijk. Heel duidelijk. Met 77% van de stemmen gaan we luisteren naar... Ja, je had het al geraden, hè? Metallica.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: krijg toch opvallend veel berichtjes in de app van Joe. Met daarin de tekst... Yeah, Metallica! Het waren de winnaars voor vandaag. Oh ja, die had je ook nog. Gewonnen door Metallica en Nothing Else Matters. Maandag een nieuwe editie van Oh ja, die had je ook nog. Dan heb je de keuze uit twee liedjes uit 1988. Mooi jaar voor het voetbal in ieder geval. Download nu alvast de app van Joe, kun je maandag meestemmen. En zometeen hier op Joe. Muziek van de radio, She Goes Nana. En ook de Weather Girls, It's Raining Men.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Online veilingmeester.nl.
0: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. Verse kersen. 500 gram voor maar €1,89. En rode paprika's, vers van eigen land, 500 gram, maar €0,99. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999. Of op vluchteling.nl.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: bingo's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
1: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: The stories are true.
7: The story has just begun.
8: Disney's Vaiana, kom tot leven.
9: See her light up the night in the sea. She calls me.
10: Are you ready to be the hero?
8: Disney's Vaiana, nu in de bioscoop.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check Delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van tenen en libressen. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Als je Vodafone mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: Ja, present. Goedenavond. Met ook de hits van de jaren 70, 80 en 90. David Bowie en Mick Jagger en ook de radio's. Direct naar de Weather Girls.

Radio's en Chico's Nana bij Joe. Aan het begin van de vakantieperiode. En je bent niet de enige die op vakantie gaat. Nee, de muggen doen gezellig met ons mee. Zijn er veel, hè? In de zomer altijd. In Milaan waren het er zelfs zoveel dat er een vlucht is geannuleerd. Het vliegtuig zat namelijk ramvol met muggen. Ja, ze durfden het gewoon niet aan. Stel dat er mensen tussen zitten die allergisch zijn. Die vlucht is geannuleerd. Dus als je vanavond in je bedje ligt en er vliegt een mugje rond, denk dan aan die vlucht. Valt het allemaal toch nog mee. Als je trouwens met het vliegtuig op vakantie gaat, dan zijn er plekken in het vliegtuig waar je het beste kunt gaan zitten. Vertel je zo meteen wat het is. Verder muziek van David Bowie en Mick Jagger. Dancing in the Street. Direct naar Blondie. Heart of Glass.

David Bowie en Mick Jagger. Dancing in the street bij Joe. Terwijl de vakantieperiode is begonnen, veel mensen gaan er met het vliegtuig weer op uit. En welke plek is nou het lekkerst om te zitten in het vliegtuig? Heb ik het antwoord op? Ja, het is toch ergens voorin. Ja, dat is eigenlijk in het kort het antwoord. Ik dacht altijd, waarom zijn die stoelen altijd zo duur als je voorin wil zitten? Ik bedoel, die 2 minuten die je extra moet wachten bij het in- en uitstappen, boeien. Maar blijkbaar, als je voor in het vliegtuig zit, dan voel je minder de bewegingen. Dus stel, er is een keer een beetje turbulentie, is dat achter in het vliegtuig blijkbaar heftiger dan voorin. Snap ik niks van. Alsof er een soort golf door het vliegtuig gaat. Maar het zou ook wat stiller en rustiger zijn voor in het vliegtuig. Ja, weet je, of jij het geld ervoor over hebt, moet je zelf weten. Ik ga lekker met de auto op vakantie, denk ik. Your

0: Joe. En wist je dat het gezond is om Joe dag en nacht aan te hebben? Ja, het is echt gezond. En ik ga je zo meteen uitleggen waarom. Dus blijf lekker bij Joe. Ook voor muziek van Phil Collins, Another Day in Paradise. En ook Donna Summer is onderweg. En daar is ook Fieke met het nieuws. Goedenavond.
1: Goedenavond. Bij Nijmegen is een bermbrand geblust met gieters.
0: Zometeen het hele verhaal.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van WSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
4: Honda, the power of dreams.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Creon kozijnen, zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Deze week in de bonus, alle Bertolli...

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
1: Odido. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
10: iWish. De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
10: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. €1,99, dat noem ik naar voordeel.
11: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
15: Brussel-Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Met muziek van Phil Collins en Donna Summer na het nieuws van 9 uur. Gelezen door Fieke Hamers.
17: Goedenavond. In het Gelderse Oldebroek is gedemonstreerd voor de LHBTI+-gemeenschap bij het gemeentehuis. Vanavond wordt daar het nieuwe conservatieve college geïnstalleerd. Dat wil de regenboogvlag niet meer hijsen en schrapt het lokale LHBTI+-beleid. Veel demonstranten droegen Pride-vlaggen. Er werd gezongen en gedanst en het verliep rustig. Het nieuwe Europese grenscontrolesysteem voor reizigers van buiten de EU zorgt op steeds meer luchthavens voor problemen. Na Schiphol zijn er ook lange wachtrijen in Italië. En nu luiden ook Griekse luchthavens de noodklok. Op populaire Griekse vakantiebestemmingen zijn de wachtrijen zo lang dat er tenten zijn neergezet om wachtende reizigers tegen de zon te beschermen. De Noorse wielrenner Thorstein Tran heeft in de Tour de France een rib gebroken. Hij reed in de gele leiderstrui toen hij ten val kwam in de afdaling. Hij reed de etappe wel uit met de gebroken rib. Tadej Pogacar won vandaag de etappe en nam de gele trui over. Hij pakte bijna 2,5 minuut voorsprong op zijn grote rivaal Jonas Vingegaard, die tweede werd. In Weert bij Nijmegen is een bermbrand geblust dankzij snel handelen van buurtbewoners. Ze zagen aan een dijk meters gras in brand staan en bedachten zich geen moment. Nadat ze de brandweer hadden gebeld, liepen ze heen en weer met gieters om te blussen. Volgens Omroep Gelderland was de brand al uit voordat de brandweer kwam. En dan nog het weer van Weerplaza. Een heldere zomeravond waarbij het nog lang boven de 20 graden blijft. In de nacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw zonnig en warm met 24 tot 30 graden.
16: We krijgen nog het Joverkeer door Flitsmeister. Twee files in het land op de A28, Zwolle Hogeveen tussen Nieuw-Leuzen en Staphorst. Daar zijn wegwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Eén vertraging en een klein kwartiertje. En op de A76 Geleen-Keulen staat voor de grens met Duitsland wegens grenscontroles 11 minuten vertraging.
2: Dit is Joe met Guido Kuijn.
16: Ja, en dag en nacht Joe aan hebben is gezond. Geloof je me niet? Ik leg het zo meteen uit naar Donna Summer en Phil Collins.

Donna Summer bij Joe. En Hot Stuff. Het is inmiddels bijna 10 over 9. We gaan langzamerhand, maar ook langzamerhand richting bedtijd. En als je dan naar bed gaat, hè, is het dan bij jou doodstil in de slaapkamer of slaap je een beetje met muziek op de achtergrond? Als je dat niet doet, zou ik het toch eens gaan overwegen. Want je kan er best wel voordelen van hebben. Wel van wat rustige muziek natuurlijk. Van Highway to Hell ga je niet per se beter slapen. Maar slapen met rustige muziek, daar ga je wel van ontspannen. En het vermindert je stressniveau. Het zorgt er ook voor dat je dieper gaat slapen. En als je vaker naar rustige muziek luistert voor het slapen gaan, creëer je een soort routine voor jezelf. En gaan je hersenen die muziek associëren met slaap. Dus de beste tip die ik je kan geven, laat Joe dag en nacht aan. Kan je lekker van slapen. En dan word je ook weer lekker wakker. Nu, no doubt, dit is Don't Speak. You

0: Hey Joe, goedenavond. Guido hier. Ja, en heb jij ze ook?
1: Wel hè,
0: we hebben ze allemaal. Van die verborgen kosten. Vaste lasten die elk jaar toch weer duurder worden. 4 abonnementen. Wat zeg ik? 12 abonnementen op streamingdiensten. En dat kopje koffie. Dat je elke dag haalt met het leuke tentje om de hoek. Maar dat toch elke dag weer 6 euro kost.
1: Ja.
0: Kun je wat aan gaan doen? Naar je uitgaven kijken. Of je laat mij een keer meebetalen. Misschien wel een euro of 100. Maak je zo meteen kans op. En een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Ik bekostig jouw levensstijl. Jezelf opgeven doe je over 4 minuten naar Scorpions.

0: Je hebt ons gevonden. De plek met de beste hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met Scorpion, Send Me an Angel. Zometeen nog Chris Norman en Suzy Quatro stammelen in. En ook Nick Kershaw. En nog kans op 100 euro. Altijd lekker om dat nog even overgemaakt te krijgen op deze donderdagavond. Wil je 100 euro winnen? Doe dan mee met de nieuwe ronde van de 10 voor 10. En stuur me een bericht via de app van Joe. En dat bericht moet het volgende bevatten, namelijk het antwoord op de volgende vraag. Hoe noem je een jaar met 366 dagen? Dus hoe heet een jaar met 366 dagen? Stuur het in via een bericht in de app van Joe. Win je zo meteen misschien wel 100 euro.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
8: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
9: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: 18 plus speelbewust.
18: Ja.
19: Echt serieus?
18: Oh,
19: wat een geld.
18: 18.000, godverdikke me.
20: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
20: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.

0: cadeaus. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: En zometeen geef ik misschien wel 100 euro weg. Wil je die winnen? Pak de app van Joe bij en beantwoord de volgende vraag. Hoe noem je een jaar met 366 dagen? Dat berichtje kan zomaar eens 100 euro waard zijn. En dit is Nick Kershaw.

0: Cher en ook Sniff and the Tears.
1: De 10 voor 10.
0: Verder spelen we zo een nieuwe ronde van de 10 voor 10. En dit maak ik niet vaak mee. Dat iemand voordat het spel gespeeld wordt het geld al heeft uitgegeven, Imke.
2: Ja,
0: je hebt het al uitgegeven. Wat heb je net gedaan van 100 euro?
2: Ik ben lekker bezig uit eten.
0: Oh, lekker. Spontaan.
2: Ja. Dat was echt vandaag bedacht. En wel een beetje een traditie, maar nou ja.
0: Het is een traditie dat jullie spontaan uit eten gaan. Dat is ook gek.
2: Ja, nou dat ook bijna wel. Maar wel, bij dit restaurant staat dat altijd met 2 weken op de kaart. En dan gaan wij proberen altijd wel even langs te gaan, ja.
0: Oh, maar dan staat er iets bijzonders op de kaart of zo voor 2 weken?
2: Ja, de fruit de mer, en die staat altijd super lekker. Dus dan proberen we altijd wel te gaan. Nou, we waren het tot nu toe vergeten. In één keer dacht,
0: moet er nog. Kant. Laatste kant. Dus en wat zat er allemaal in de fruit de mer?
2: Kokkieën, kreeft, oesters, mosselen, kampies, knokkels.
0: Heerlijk.
2: Dat is wel echt lekker. Ja.
0: Sommige mensen hebben er een hekel aan, maar ik begin een beetje te kwijlen. Even flik hoor.
2: Ja.
0: Zo lekker. Maar de vraag is natuurlijk, ga je die 100 euro die je hebt uitgegeven vanavond wel terugverdienen, Imke?
2: Ja, ik ben benieuwd.
0: Ja, ik hoop voor je dat je goed speelt. Anders moet je zelf nog bijleggen straks. Heb je eigenlijk al gedaan, maar goed.
2: Ja, het is weer een kietspelen vandaag.
0: Zo is het. Over een minuut of 7 spelen we een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Ik spreek je zo, Imke.
2: Ja, dankjewel. Tot ziens.

0: and the Tears. Driver's Seat. Maandag €70. Dinsdag €80. Woensdag €90. Wordt het vandaag dan de dag van de 100?
1: De 10 voor 10.
0: Ik hoop het wel. We spelen een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Doen we met Imke. Die hoopt ook €100 te winnen. Want die heeft zo uitgegeven vanavond aan een etentje in een restaurant. Dat een paar keer per jaar, 2 weken lang, een hele lekkere friedemiddag heeft. Toch, Imke?
2: Ja, één keer per jaar.
0: Ik krijg verschillende appjes binnen in de app van Joe. Hoe heet het restaurant en waar is het?
2: Trien in Herpen. Het is echt een aanrader.
0: Trien in Herpen?
2: Ja, okay. In Brabant.
0: Oké, nou, die zit er morgen vol, kan ik je nu al vertellen. Ja. Imke, we gaan eens kijken of je je etentje gaat terugverdienen. Je krijgt in de 10 voor 10 10 vragen. En per goed antwoord krijg je €10. Dus zo is er maximaal €100 te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik de naam van het restaurant. Noem ik echt de naam van het restaurant. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiende geld kwijt. Duidelijk?
2: Ja.
0: Heel fijn. Het buikje rond, dus klaar voor een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Imke, vraag 1. Hoe noem je een jaar met 366 dagen?
2: Schrikkeljaar.
0: €10. Vraag 2. Welke Belgische stripreeks heeft als hoofdpersoon een jonge detective met zijn hond Bobby?
2: Jerommeke?
0: Nee, dat is volgens mij wel. Dat is een figuurtje erin, hè? Ja, die erin zit. In Kuifje.
2: Ja,
0: ik zocht een kuifje. Je blijft staan op €10. Vraag 3. In welke stad staat de beroemde kathedraal de Sagrada Familia?
2: Barcelona.
0: Ja, je staat op €20. Vraag 4. Bij wat vat je een koe volgens het spreekwoord als je iets direct wil aanpakken?
2: Bij de horens.
0: €30. Vraag 5. In welke bekende tekenfilm wil een rat chefkok worden in een Parijs restaurant?
2: Ratatouille.
0: Ja hoor, €40. Vraag 6. Welke zussen kennen we van de Joe hits I'm So Excited en Fire?
2: Ik weet het wel.
0: Imke, te laat!
2: Jammer.
0: Je bent voor nu je geld kwijt.
2: We gaan
0: weer vanaf nul beginnen. Ik zocht naar de Pointer Sisters.
2: En
0: Fire ga je zo meteen horen en dat ga je nooit meer vergeten, denk ik. Helaas, je staat er op €0, maar we gaan gewoon verder met vraag 7. Hoe heet de hoofdstad van Thailand?
2: Bangkok.
0: Dat is weer goed, je staat er op een tientje. Vraag 8, straks om 10:00 begint de eerste kwartfinale van het WK 2026. Frankrijk tegen Marokko, maar wat is de achternaam van de beroemde Kylian uit het Franse team?
2: Mbappé.
0: Kijk, voetbalkenner, lekker. €20. Vraag 9. Welk land is dit jaar eigenlijk de verdedigend wereldkampioen?
2: Argentinië.
0: €30. Laatste vraag, Imke. Vraag 10. Welk sterrenbeeld heb je als je vandaag jarig bent?
2: Kreeft.
0: Ja! Was dat een gokje nog op het eind?
2: Ja.
0: Bijzonder goede gok. Je hebt net natuurlijk ook kreeft gegeten, dus dat zit natuurlijk helemaal boven je hoofd. Gefeliciteerd, je hebt €40 gewonnen.
2: Nou, dat is lekker meegenomen.
0: Zo is het. Ja, dat is toch. Ja. Wat kostte die Friedemer zelf?
2: Ja, de Friedemer zelf was 60.
0: Jeetje. Ja, maar dan moeten ze ook niet zulke hoge prijzen vragen, hoor. Volgende keer gewoon zeggen €40 en anders niet.
2: Ja,
0: nu
2: heb ik extra reclame gemaakt.
0: Ja, dat ook nog. Ja, dus even goed met die Trien uit Herpen. Ja.
2: Ja.
0: Hey, dank voor het meespelen.
2: Ja, nou, jullie ook bedankt. Dankjewel.
0: Maandag nieuw.

0: wordt hier het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Je bent bij Joe, met zometeen de Jacksons, ook de Backstreet Boys en Madonna. Dress you up.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia, movement that inspires.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
7: onlineveilingmeester.nl. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Zelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Ajua, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care L

0: welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
1: Sloopmelk.
0: Mona?
1: Ja, ook sloopmelk.
0: Milner?
1: Sloopmelk.
0: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
1: Sloopmelk.
2: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
3: Honda, the power of dreams.
4: Dit is jou.
5: Het nu.nl nieuws van 10 uur.
6: Goedenavond. De onderwijsinspectie is vernietigend over het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Al 4 jaar had het bestuur van de islamitische school moeten ingrijpen om het onderwijs te verbeteren, maar dat gebeurde niet. Het wanbeheer is nu zo ernstig dat vervolgstappen aan het ministerie van Onderwijs zijn. Het kan bijvoorbeeld de financiering van de school stopzetten. In het Gelderse Oldebroek is bij het gemeentehuis gedemonstreerd voor de LHBTI+ gemeenschap. Er is vanavond het nieuwe conservatieve college geïnstalleerd. Dat wil de regenboogvlag niet meer hijsen en schrapt het lokale LHBTI-beleid. Volgens de burgemeester van Oldebroek laat het zien dat stemmen ertoe doet.
7: Er is echt een andere koers ontstaan. En dat betekent dat er mensen zijn die best verdrietig zijn met het huidige bestuursakkoord. En er zijn natuurlijk ook een heleboel mensen die er heel erg blij mee zijn, want die hebben in ieder geval gestemd.
6: Veel demonstranten droegen Pride-vlaggen en het verliep rustig. De politie is op zoek naar 3 mannen die ervan worden verdacht op Koningsdag uit het niets 3 vrouwen racistisch te hebben uitgescholden en mishandeld in Eindhoven. Een van de slachtoffers werd geslagen, kreeg drinken over zich heen en haar sieraden werden afgetrokken. Ook is een fiets vernield. Beelden van de verdachten zijn duidelijk herkenbaar gedeeld. De politie roept op dit soort incidenten altijd te melden. Alleen zo is discriminatie aan te pakken. En de eerste clash van de WK-kwartfinale begint nu ieder moment. Frankrijk speelt tegen Marokko in Boston. Marokko moet het wel doen zonder sterspeler Ismaël Saibari. Hij is nog steeds geblesseerd. En die wedstrijd wordt natuurlijk ook goed bekeken door Marokkaanse Nederlanders. De Arnhemse burgemeester Marcouch vraagt Marokkanen in zijn stad om zich te gedragen mocht Marokko winnen. Ga nou niet de hele nacht toeterend en racend de straat op, waarschuwt hij. En dan nog het weer van Weerplaza. Een heldere zomeravond waarbij het nog lang boven de 20 graden blijft. Komende nacht koelt het af naar een graad of 15. En morgen opnieuw zonnig en warm met 24 tot 30 graden.
5: Dit is de avond van Joe.

0: zomervakantie, Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
0: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
2: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
8: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Daar zit Sophie.
10: Hi.
9: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
10: Met Sophie.
9: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.

0: dagje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
1: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Dit is Jan.
15: Het nu.nl nieuws. Van 11 uur.
16: Goedenavond. Huizenkopers laten zich nauwelijks afschrikken door kluswoningen waar nog veel aan moet gebeuren. Maar tegelijkertijd vindt maar 1 op de 5 Nederlanders zichzelf een goede klusser. Blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Woningzoekenden zijn soms zo wanhopig dat ze voor een kluswoning gaan. Hoe ze die woning opknappen zien ze dan later wel. Bijna de helft van de Nederlanders heeft echt plezier in klussen. In een vijver in een park in Drachten is een dode gevonden. Dat meldt Omroep Friesland. De politie kan nog niet zeggen of het gaat om de man van 22... die al sinds zaterdag wordt vermist. Hij is toen voor het laatst in Drachten gezien. Het is nog niet duidelijk hoe het lichaam in de vijver terecht is gekomen. In Venezuela is er groot risico op de uitbraak van infectieziekten als gevolg van de aardbevingen van 2 weken geleden. Vele duizenden mensen zijn dakloos geworden. En mensen hebben geen schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. In de getroffen kustplaats doen mensen bijvoorbeeld hun behoefte op het strand en wassen ze zich daar ook, met huidziekten en oogirritaties tot gevolg. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich ook zorgen om overvolle opvangcentra. En ga je deze zomer naar Frankrijk, dan heeft de Franse overheid een verzoek. Ga niet in bad, maar neem een douche en niet langer dan 5 minuten. Naast de hitte is er ook droogte in Frankrijk. In een derde van het land zijn noodmaatregelen genomen. Zo mogen boeren er alleen 's ochtends en 's avonds oogsten en is het verboden om je auto te wassen. In een aantal gemeenten zijn flessen water uitgedeeld aan inwoners. Dan nog het weer van Weerplaza. Een heldere zomeravond waarbij het nog lang boven de 20 graden blijft. In de nacht koelt het af naar 1 graad of 15. En morgen opnieuw zonnig en warm met 24 tot 30 graden.
15: Dit is de avond van Joe.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
5: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
6: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
5: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
7: Hey, dat is Tom die net parkeert.
8: Hey, oh, sorry.
7: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
9: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
7: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
2: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.

0: voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans. Alleen de prijs is anders.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel €20 korting.

0: nieuws van 12 uur.
1: Goeienacht. Drie tieners zijn deze week opgepakt voor het voorbereiden van een liquidatie in Amsterdam. Ze komen volgens regiozender NH uit Hoofddorp Amsterdam en Sassenheim. Eerder werden ook al twee Scandinavische tieners aangehouden met een groot wapenarsenaal op hun hotelkamer. Een van hen is nog minderjarig. De man die eind mei een voetbaltrainer neerstak in het Brabantse Herpen was volgens de Telegraaf een TBS'er met verlof. Hij zou zijn gestopt met innemen van medicijnen en was erg in de war. De man had TBS gekregen omdat hij eerder ook al een toevallige voorbijganger had neergestoken. Het Haga Lyceum in Amsterdam zit diep in de problemen. Volgens de onderwijsinspectie is er al lange tijd sprake van wanbeheer. De kwaliteit van het onderwijs is al jaren slecht en het bestuur heeft niks gedaan om dat te verbeteren. De situatie is zo kritiek dat het niet meer aan de inspectie is om iets te doen, maar aan de minister. En het vliegveld van Palm Beach in Florida heeft de naam van Donald Trump gekregen. Om de naamswijziging te vieren landde zijn zoon met het privévliegtuig van zijn vader op het vliegveld, de Trump Force One. Het landgoed van de president ligt er vlakbij en de belangrijkste weg naar het vliegveld is ook al naar Trump vernoemd. Het weer van Weer Online? Het koelt vannacht af naar 12 tot 16 graden. Morgenochtend is het in het noorden nog bewolkt, later is het overal zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Marokko is op het WK voetbal in de kwartfinale uitgeschakeld door Frankrijk. Het werd 2-0. Frankrijk was de hele wedstrijd beter en miste zelfs nog een strafschop. Pas in de slotfase schoot Marokko voor het eerst tussen de palen. Op het vorige WK won Frankrijk ook al van Marokko, maar toen gebeurde dat een ronde later, in de halve finale. Op meerdere plekken zijn fans van Marokko de straat op gegaan na de verloren kwartfinale. In de Haagse Schilderswijk reden veel mensen toeterend rond en klonken harde vuurwerkknallen. Dat gebeurde ook in Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. Op de meeste plaatsen heeft de politie iedereen opgeroepen naar huis te gaan. Iran zou president Trump willen vermoorden, schrijft de Wall Street Journal. Israël zou Amerika nieuw bewijsmateriaal hebben gegeven van die moordplannen. Trump hintte er zelf ook naar tijdens de NAVO-top in Ankara, door te zeggen dat hij op alle lijsten staat. Hij vindt wel dat hij tot nu toe geluk heeft gehad. En een man heeft in een plaatsje in de buurt van Frankfurt zijn eigen moeder in brand gestoken. Ze heeft het niet overleefd. Het gebeurde tijdens een ruzie waarbij ook zijn 103-jarige oma zwaar gewond raakte. De man is na de aanval op de vlucht geslagen, maar werd na een uitgebreide klopjacht aangehouden. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal helder en 12 tot 16 graden. In het noorden begint de dag nog bewolkt, maar uiteindelijk gaat overal de zon schijnen. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.